0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is maandag 11 mei. Goedemorgen, goedemorgen Job.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Fijn dat je er bent op deze vroege maandagochtend. Universiteiten en hogescholen hadden vorige week te maken met een hack en datadiefstal en gingen offline. Maar eens horen dan hoe het er nu voor staat op de UT.
3: Ja, goed om te doen. Ander nieuws dan van vanochtend. De stichting RIK is vanaf vandaag dan toch een feit. De stichting gaat uit naam van Rick Brink zich inzetten voor meer inclusiviteit.
2: De provincie doet soms wel heel lang over het beantwoorden van vragen.
3: En we beschouwen het afgelopen voetbalweekend na, waarin FC Twente dit keer wel eens de grote winnaar was.
2: Ja, dat mag ook wel eens.
3: Ja.
2: Het weer voor deze week, het verkeer, de burgemeester van de dag en in de vinylweek, want die is nu begonnen. Heel veel lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80 bij ons bij
0: Radio Oost.
2: Beginnen we dan maar met een klassiekertje. Nou, het was in ieder geval een grote hit. Vanaf vinyl, Every Time You Go Away, hier is Paul Young.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Deze maandagochtend, de 11e van mei. Ik moet even nadenken. Mei, welke maand is het ook alweer? Mei.
1: Ga snel.
0: 11 mei is het vandaag. Maandagochtend. Job, wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Ja, de stichting RIK is vanaf vandaag een feit. Die organisatie gaat zich in naam van Rick Brink inzetten voor meer inclusiviteit en meer zichtbaarheid voor mensen met een beperking. Rick Brink uit Harderberg was de eerste niet-officiële minister van gehandicaptenzaken. Ook was hij CDA-politicus, totdat hij precies 2 jaar geleden plotseling overleed. Het verbeteren van de levens met mensen met een beperking was zijn missie. Zijn eigen beperking liet hij dat niet in de weg staan. Zijn zus heeft nu deze stichting opgezet om de missie van Rick Brink voor te zetten.
0: We gaan erover bellen en spreken zo dadelijk na 8 uur. Er vertrekt vandaag vanuit Raalte weer een transport met medische hulpgoederen naar Oekraïne. Raalte voor Vrijheid en Team Salland voor Oekraïne hebben voldoende kleding, medische hulpmiddelen en apparatuur verzameld. Gaat nu naar de regio Lviv, waar het verdeeld gaat worden bij ziekenhuizen, medische praktijken en verzorgingscentra.
1: Ja, het is de verwachting dat vandaag de passagiers die nog aan boord zijn van het cruiseschip De Hondius daar vanaf kunnen. De mensen die besmet zijn met het hantavirus, die zijn al van boord gehaald. Het schip is gistermiddag op Tenerife aangekomen en de Spaanse overheid hoopt dat iedereen nu aan land kan gaan en vanuit daar geëvacueerd kan worden. De Europese Commissie heeft geregeld dat EU-lidstaten hun eigen burgers mogen evacueren.
0: Ja, Nederlanders zijn gisteren al thuisgekomen. Het laatste nieuws daarover is dat 1 Amerikaan ook is getest op het Hondius-virus. Positief getest dus. Heeft het dus ook wel mild positief. Dus het blijft niet bij de mensen die tot nu toe besmet waren. Maar goed, ze komen dus, als het goed is, vandaag dan allemaal weer naar huis. Dan naar Amsterdam. In het Vondelpark, daar geldt vanaf vandaag een fatbike-verbod. Eerste 2 weken worden de fatbike-bestuurders nog gewaarschuwd. Krijgen alleen een boete. Na herhaald negeren van een waarschuwing. Na 2 weken wordt er dan echt gehandhaafd. En worden er wel boetes uitgeschreven. Amsterdam stelde dat fatbike-verbod in toen Enschedeze was voorgegaan. Het Vondelpark is een van de drukste parken van de stad. En er is veel overlast door de fatbikes.
1: Ja, er zouden vandaag gesprekken zijn tussen de EU en Syrië over de politieke betrekkingen. Gesprekken zouden zijn op hoog politiek niveau en de EU-buitenlandchef Kallas die leidt de Europese delegatie. De Europese Unie wil de politieke betrekkingen met Syrië herstellen en de weg vrijmaken voor nauwere economische en veiligheidsbanden. Er hoort dan wel bij dat de sancties tegen het land worden verzacht. Het zal ook ongetwijfeld gaan over de terugkeer van de vele Syrische vluchtelingen hier in Europa. Want hier in Europa wonen meer dan 1 miljoen Syrische vluchtelingen en asielzoekers. Hun terugkeer staat sinds de val van het Assad-regime bovenaan de agenda van heel veel Europese landen.
0: Dat denk ik ook wel dat het daar vooral over zal gaan. Ze doen een beetje geheimzinnig over of het vandaag eigenlijk wel is. Maar goed, we gaan het afwachten. Dan Medisch Spectrum Twente heeft vanaf vandaag een eigen mascotte. We kunnen nog niet vertellen hoe die eruit ziet, want er wordt later vandaag bekendgemaakt. Maar hij of zij komt samen met een boek ook voor kinderen die een ingreep of een behandeling gaan krijgen in het ziekenhuis in Enschede. En zowel dat boek als die mascotte moeten die kinderen dan een steuntje in de rug geven als ze het moeilijk hebben.
1: Ja, de winnaar van de Libris

0: Literatuurprijs wordt vanavond bekendgemaakt. Gebeurt in de uitzending van Nieuwsuur op NPO 2. Die prijs is een van de belangrijkste literaire prijzen van ons land. De winnaar krijgt 50.000 euro en een bronzen legpenning. Zijn 6 genomineerden.
1: Ik heb er geen één gelezen.
0: Even kijken. Nee, ik heb er ook geen één gelezen. Wil je ze allemaal even behandelen?
1: Dat zien we vanavond wel.
0: Onder meer Peter Buwalda en Bert Natter. Nooit van gehoord.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nadia de Vries, Peter Terrien, Lieselot, Marianne hebben ze toch allemaal genoemd. En Coco Schrijber, allemaal genomineerd met hun boek.
1: Mooi zo, dan nog sport. In de Giro d'Italia zijn de renners toen de eerste rustdag. Rustdag, dat is het eigenlijk niet, want het peloton moet zich verplaatsen van Sofia in Bulgarije naar het zuiden van Italië.
0: Ja, lekker in het vliegtuigje.
1: Gisteren bijna, hè, Dylan Groenewegen.
0: Ik dacht dat hij hem had.
1: Het zat er net. Hij kwam nog goed op stomen.
0: Nee, net nog Paul Magnier volgens mij die won.
1: Ja. Nog geen succes, maar goed, ze doen mee. En dat is eigenlijk al een groot succes voor de Overijsselse ploeg. De Unibet Rockets. We blijven ze volgen.

0: André Hazes hoorde je met Zeg maar niets meer in deze vinylweek. Bedraaien wij veel platen uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Heb jij Hazes op vinyl?
0: Alles uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben helemaal niets van Hazes.
1: Nee?
0: Nee.
1: Is dat ook niet gekomen nadat hij is overleden?
0: Nooit gekomen bij mij. Nee.
1: Dat soort verhalen heb je natuurlijk wel eens gehoord. Dat hij vooral populairder werd nadat hij is overleden eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat is best wel lullig. Want dan heeft hij er zelf natuurlijk niet zo heel veel van meegemaakt. Maar nee. Toch een soort van erkenning voor zijn muziek.
0: Dat is waar. Maar dat was ook wel bij leven ook al wel legendarisch en groot.
1: Ja,
0: ja,
1: André dat is toch een beetje voor mijn tijd als ik heel eerlijk ben.
0: Maar goed, je hoort hem nog genoeg, toch?
1: Zeker.
0: Meer dan genoeg, lijkt mij.
2: Krantenoverzicht.
1: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: Dat is ook weer zo. Ieder en zijn eigen smaak. 11 mei Waarom? Is het vandaag. De papieren versies van de kranten zijn binnen. Job, wat staat erin?
1: Ja, bedrijf te kwetsbaar voor hacks. Het gaat er eigenlijk al heel erg lang over. Heel veel bedrijven die worden gehackt. Data lekken. Gegevens van mensen die op straat komen te liggen. Algemeen Dagblad schrijft er ook over vanochtend. 4 op de 5 ondernemers onvoldoende voorbereid op sabotageacties.
0: Mm-hmm.
1: Bedrijven zijn volstrekt onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Slechts 1/5 van de ondernemers heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Dat blijkt allemaal uit nieuw onderzoek. Overheid vraagt ondernemers vanaf vandaag met klem meer voorbereidingsmaatregelen te treffen tegen aanvallen door criminelen of buitenlandse mogendheden. Want het is een kwestie van tijd voor ons elektriciteitsnetwerk door kwaadwillenden wordt platgelegd. Dat is de stellige overtuiging van burgemeester van Haarlemmermeer, die als lid van het Landelijk Veiligheidsberaad in het Algemeen Dagblad aan de spreekwoordelijke bel trekt.
0: Ja, en je hebt gezien vorige week wat er gebeurt als één datacentrum uitvalt. Dat was dan niet door een hek, maar door brand. Maar dan weet je wat de gevolgen zijn. Nou, iedereen lijkt mij voldoende gewaarschuwd, zei degene die overal hetzelfde wachtwoord gebruikt en op één moment.
1: Oh ja, daar hadden we het vorige week over.
0: Precies, dus dat werkt ook.
1: Zeg het anders nog een keer.
0: Ja, de urgentie is nog gewoon niet daar. Laten we maar online blijven dan. We zien een foto voor op de Volkskrant van een klas waar alle leerlingen in de klas wazig zijn, behalve één jongen in een witte trui die op een tafeltje zit. Die is scherp gefotografeerd. Het gaat over, en we hebben toch, dat is toch iets wat zich vooral online afspeelt, de manosfeer.
1: Ja.
0: Mannen dus, mannen, die dringen het klaslokaal binnen. Ja, niet die mannen zelf, maar wel de manosfeer. In de Nederlandse klaslokalen klinken de laatste jaren steeds vaker oer-conservatieve, vrouw-onvriendelijke geluiden. Leraren maken zich daar zorgen over die invloed van die manosfeer, blijkt uit onderzoek. Die biedt schijnbaar pasklare antwoorden op de vraag hoe je later financieel succesvol wordt, hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen en hoe je een relatie krijgt. Maar dan wel allemaal uit het oogpunt van de bepalende man.
1: Ja, dat zijn veel influencers op Instagram en TikTok. Ze komen voornamelijk uit Amerika, volgens mij.
0: Nou, die heb je hier ook wel hoor, volgens mij.
1: Ja, maar dat is daar een beetje aangestoken. De oer-conservatieve beweging die dan jongeren op sociale media vertellen hoe het volgens hun allemaal zou moeten in het leven.
0: Ja.
1: En dat steeds meer invloed hebben die mensen. Gaan we naar de Tubantia. De regio kan voorop gaan in het gebruik van AI, is daar de kop. Twente heeft uitstekende papieren om koploper te worden in de toepassing van kunstmatige intelligentie. Maar dan moet de regio razendsnel de krachten bundelen en streven naar digitale onafhankelijkheid. Ja, dat is allemaal de conclusie van een uitgebreide verkenning die binnenkort wordt gepresenteerd door oud-politicus en AI-specialist Pieter Omtzigt, dat is hij ook al.
0: Is hij AI-specialist?
1: Dat staat erbij. Misschien ook dat het om Franklin Tuin gaat, want die heeft ook het onderzoek gedaan. Hij is de directeur van de Twentse ondernemersorganisatie IKT. Voor dat onderzoek voerden Omtzigt en Tuin met 60 bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen gesprekken in de regio en ook daarbuiten. En daaruit blijkt dat Twente veel technologische vooruitgang boekt en dat grotere bedrijven AI volop omarmen.
0: Nou, dat is ook nieuws.
1: Ja, het staat in ieder geval op de voorpagina.
0: Dan de opening van Trouw. Slechts de helft van de kinderen gaat op eigen spierkracht naar school. Je moet even twee keer denken wat dat dan betekent. Ik dacht dat het iets met een ziekte was, maar nee.
1: Ik voel hem aangekomen.
0: 56% van de kinderen gaat op een actieve manier naar school. Met de fiets of lopend dus. Maar de groep die vaak met de auto of de bakfiets wordt gebracht, jazeker, is te groot. Vindt het Mulier Instituut, houdt zich bezig met lichaamsbeweging en sport en dat soort zaken. Ze hielden een onderzoek onder de ouders van 720 kinderen. Het instituut vindt de uitkomst best schokkend. Kinderen nemen vaker de fiets naar school als hun ouders dat stimuleren. klopt. Dat moet je wel stimuleren, want anders dan ken ik het nu van mijn zoon. Pakt hij toch maar weer de bus. Ja, buiten regent. Nou ja, fijn.
1: Ja, zou dat hier ook zijn dat je naar de middelbare school gaat met de bus?
0: Zeker. Als ik zie hoe de bussen vol zitten bij mij in Zwolle, dan zitten er ook heel veel middelbare scholieren in.
1: Wij moesten gewoon op de oude oma fiets van Weerslo naar Oldenzaal fietsen een half uur.
0: Ja. Ik had ook veel. Ik moest van Hattem naar Zwolle, maar heel veel klasgenoten kwamen uit Hasselt en Zwartsluis en Dalfsen. Die moesten echt 15 tot 20 kilometer fietsen. Ja, dat was echt.
1: En het was altijd zo dat je de heenweg wind tegen had en de terugweg ook.
0: Ja, was je gedraaid.
1: Op een of andere manier altijd tegen.
0: IJsselbrug over. Nou ja, goed. En bij mij, ik woon naast een lagere school. Ging dit over middelbare school eigenlijk?
1: Nee, weet ik niet per se.
0: Ik zie inderdaad wel heel veel bakfietsen hoor.
1: Ja.
0: Bij mij, bij de buren. Nou, goed.
1: Ja, Telegraaf dan van vanochtend. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd geroofd hangt nog steeds bij erfgenamen van de Nederlandse SS-commandant Hendrik Seyfarth. Blijkt uit onderzoek van de Telegraaf en kunstdetective Arthur Brandt uit Deventer. Het gaat om Portret van een jong meisje van Toon Kelder, ooit onderdeel van de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. Collectie van hem werd in de oorlog geplunderd en belandde onder meer bij nazi-kopstuk Hermann Göring. Via omwegen kwam het schilderij uiteindelijk bij Seyfarth terecht. Die werd trouwens in 1943 door het verzet geliquideerd.
0: Twee meisjes op een fatbike zien wij in het Vondelpark met op de achtergrond een grote lichtbord waarop staat vanaf 11 mei rijden op de fatbikes verboden. Het gaat over het fatbikeverbod wat vandaag ingaat dus in het Vondelpark in Amsterdam. We zeiden het net al, in navolging van Enschede is Amsterdam de tweede gemeente die een lokaal verbod instelt. Boete €115, tenminste voor volwassenen. Fietsers rijden hard het park binnen en vinden dan dat voetgangers maar aan de kant moeten, zegt een van de koffieverkopers in het park. Ze hebben daar dus nu een fatbikeverbod. 2 weken waarschuwen, dan handhaven.
1: Ja, en dit weekend is het eigenlijk een beetje aan mij voorbij gegaan. Het eerste seizoen van The Voice of Holland sinds de terugkeer op tv.
0: Gaat al jaren aan mij voorbij.
1: Ja, dat ook, maar dat wou ik echt nog niet zeggen. Maar Ruben uit Hengelo, de underdog in de finale, die verbaast vriend en vijand, zo schrijft de Tubantia. En hij won!
0: Ja.
1: Razend knap staat hij op de voorpagina van Tubantia.
0: Dat heeft hij heel goed gedaan.
1: Met zijn prijs. Ja. Dat is toch grote klasse dat je de Voice of Holland wint. Daar kun je echt wel zingen.
0: Dat vind ik ook. En ik zag nog hier wel iets een beetje schokkend in de Volkskrant. Een pagina, groot artikel. We hebben natuurlijk weer een weekend vol met rellen en vuurwerkgooien en protesten gehad in Apeldoorn, net over de grens. Dit gaat ook over anti-AZC-protesten in de Volkskrant. Achter de kindermars normaliseert Divent. Met verkleedwedstrijden en lachende kinderen op AI-affiches presenteren anti-AZC-groepen zich steeds nadrukkelijker als bezorgde burgers, tussen aanhalingstekens. Asielprotesten laten zien hoe Divent probeert extremistisch gedachtegoed salonveeg te maken. Je moet wel even goed 2 keer lezen voordat je dit allemaal begrijpt, maar goed. Het blijkbaar dus een kindermars tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers in Apeldoorn. Inderdaad, hele kleine kinderen met stepjes en met vrolijk roze kleren. En ja, dat blijkt dan toch een extremistische organisatie achter te zitten. Het extremisme van Divent blijft grotendeels achter de schermen. Dat dan weer wel. Maar goed, ze lopen wel met spandoeken van geen vluchtelingen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat dus. In de kranten en heel veel meer. Dus pak ze erbij.

0: Met een fluitje erbij. Pat Benatar and Love is a Battlefield. Daarmee is net na 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Job.
1: Studenten die een zorgopleiding op het mbo doen, komen nog altijd niet makkelijk aan een stage. Er zijn steeds meer studenten bijgekomen en bijvoorbeeld huisartsen hebben te weinig stageplekken beschikbaar. Bij een opleiding in Zwolle had vorig jaar 1/3 van de studenten daarom geen stageplek. Het kabinet heeft al eerder aangegeven dat ze op zoek zijn naar oplossingen om meer stageplekken voor mbo-studenten te krijgen. Het duurt steeds langer voordat leden van de Provinciale Staten in Overijssel antwoord krijgen op hun vragen. Die kunnen, net zoals leden van de Tweede Kamer dat kunnen, schriftelijke vragen stellen. Het provinciebestuur moet die vragen binnen 4 weken beantwoorden. Maar steeds vaker gebeurt dat te laat. Vorig jaar kostte die beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen, vertelt verslaggever Rutger Bogerink.
2: Gevraagd naar een reden voor de trage reacties wijst de provincie erop dat er veel meer vragen worden gesteld dan een aantal jaar geleden. Zo werden er vorig jaar 149 vragen gesteld, tegenover ruim 100 een jaar eerder. En ook bestaan die vragen steeds vaker uit deelvragen, waardoor het kan zijn dat een vragenlijst soms uit 25 vragen of meer bestaat. Ja, en al die vragen beantwoorden, zegt de provincie, kost nu eenmaal veel tijd.
1: Ja, maar de politieke partijen in de Staten van Overijssel zijn hier in ieder geval niet blij mee. Zo zegt de SP dat ze hierdoor minder goed hun werk kunnen doen. Een raadsel bij een ongeluk in Losser gisteravond. Een bestuurder van een crossmotor was in een diepe sloot terechtgekomen. Toen de brandweer en de ambulance de bestuurder te hulp schoten, bleek de motor al verdwenen. Wie die motor heeft opgehaald is een raadsel. Het slachtoffer van dat ongeluk in Losser is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek. En duizenden mensen hebben dit weekend in de provincie een bezoekje gebracht aan een molen. Gisteren was het de Nationale Molendag, waarop molens hun deuren openen. Kon je dus op bezoek gaan. En deze mensen namen in Lonneker een kijkje.
3: We zijn hier een paar dagen op vakantie in Twente, of 10 dagen al met al. En we zijn gisteren ook al bij een molen geweest. Ik weet nog niet meer hoe het plaatsje heette. Maar dan staan we wel even stil en dan even kijken. Toch wel boeiend, even een gluurtje naar binnen maken.
4: Wat vind je zo mooi aan de molen?
5: Dat er vlaggetjes hangen.
4: Dat heb je nog niet zo vaak gezien?
5: Nee.
4: En papa geniet ook van de molen?
6: Ja, heerlijk. En van het zonnetje. Hij draait mooi. Ja, zeker.
1: Ja, en beelden van die Nationale Molendag en ander nieuws lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
7: Zorgen dat je er geen klap van krijgt. Nee. Gita Spaddenburg, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Heb jij nooit gehad?
8: Klap van de molen.
1: Ja, ik wou net zeggen, maak geen bruggetje maar zo.
7: Ik kon het niet laten. Ik dacht, iets van vrolijkheid kunnen we wel gebruiken in deze bijzonder grijze ochtend. Ik kijk naar buiten en het is grijsheid troef.
8: Ja, en het regent ook een klein beetje.
7: Oh, dat zie ik hier nog niet in Hengelo, maar het kan komen.
8: Nou,
7: het is heel licht. In Hellendoorn, ik zal je maar gelijk geven. Ja. Anders hebben we de hele week ruzie, Gita.
8: Dat moet je niet hebben.
7: Druppeltje regen in Hellendoorn, 7 graden, meldt onze krantenbezorgster Petra.
8: Ja, daar wordt of is het nu heel snel droog. En in Twente zal het nog wel anderhalf uur wat lichtjes kunnen regenen. Zo'n front dat vooral boven Brabant, Limburg en de Achterhoek hangt en dat wegtrekt. En daarachteraan zitten dan vanaf Friesland en het IJsselmeer ook een paar opklaringen voor de loop van deze ochtend. Maar op de Noordzee, noordelijker, ligt ook een lage drukgebied met daaromheen een paar buien. En dat is ook voor ons vandaag.
7: Ja, ook spetters in de Lutte. Tony Morsing meldt zich gelijk. Ja, hij is op jouw hand.
8: Heel goed, heel goed.
7: Spetters in de Lutte. Nou, oké. En in Hellendoorn, dat zal in Hengelo ook wel zijn. Ik zal zo eens nader gaan kijken, maar dan moet
8: Kijk
7: ik voor
8: eens,
7: de buiten
8: doe,
7: toe.
8: Doe eens een waarneming.
7: Mijn waarneming is dat het egaal muisgrijs is. Dat is mijn waarneming.
8: Nou ja, dat is ook wel zo. En vanuit het noordwesten begint het strakjes wel op te klaren. Ja. Dus ik denk dat halverwege de ochtend op veel plekken ook wel eventjes de zon erbij komt. Dan is het ook een aantal uren droog. Maar zo rond lunchtijd komt vanuit het noordwesten komt er een koufront over ons heen. Een koufront. En daar zit enige regen op. En daarachteraan zitten ook een paar buien. En het is vooral ook gevoelig killer. Het is nu een graadje of 6 op de meeste plaatsen. Maar de temperatuurstijging die stokt al bij 11 of 12 graden.
7: Oh jee.
8: Dus het is een frisse dag. met vanmiddag een paar buien. En die buien kunnen ook wel pittig uitpakken. Misschien ook met hagel of onweer.
7: Nou, dat wilde ik net zeggen. Mij staat bij dat ik ben gewaarschuwd voor hevige buien. Niet zozeer hier, maar wel in het westen van het land. Mm-hmm. Maar daar krijgen we natuurlijk wel een klap van mee.
8: Ja, het lijkt over het noorden en oosten van het land te trekken in de loop van de middag en avond. Daar horen wij als Overijssel bij. Dus ik denk dat we echt wel in de loop van de middag en vanavond een paar stevige buien kunnen krijgen. Dan gaat vanavond ook vooral die west-noordwestenwind aantrekken. Die wordt op veel plekken vrij krachtig. Misschien zelfs wat meer. Wordt ook vlagerig. Nou ja, vanmiddag staat er ook al een aardig doorstaande wind uit de noordwestelijke hoek. En met die 11, 12 graden en een paar losse buien is het dan echt wel kil te noemen. Zeker met gisteren en eergisteren in de gedachte. We hadden zaterdag nog 19 graden en gisteren 17, 18 graden. En dan is een 11, 12 graden van vanmiddag wel een groot verschil.
7: Dat is een behoorlijk hap eruit, inderdaad. En erger nog, dat blijft ook nog zo deze week, toch?
8: Dit is een kille week. Ja, dit is een kille meiweek met ook geregeld buien. Nou was de natuur er ook wel aan toe, dus dat scheelt.
7: Ja.
8: Morgen ook. Nou, morgen zullen een paar spetterbuien zijn. Vrij veel bewolking, af en toe zon. Een matige westenwind en 12 graden. En vooral morgen avond een paar buien, woensdag buien, donderdag buien. En je ziet wel dat vanaf donderdag, vrijdag de temperatuur weer wat opkrabbelt. Maar het is echt krabbelen met moeite. 13, 14 graden. Pas in het weekend gaat die temperatuur weer echt wat verder opwaarts.
7: Had ik net de tuinset buiten gezet.
8: Ja, de kussens eraf en rustig wachten.
7: Nee hoor, ik heb geen thuiszet.
8: Oh, je hebt geen thuiszet. Kom op. Zielig.
7: Ja, ook dat is zielig. Ja, nou, ik spreek je weer. We houden er ook mee op, Ginge.
8: Ja, is goed.
7: Ik bel je ook niet weer over een uur. Wij je wel hoor. Over een uur spreken we verder
8: tot
7: over
8: zo.
7: Het weer. Grijs weer met spetters.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Isn't She Lovely? Made of Love kan niet ontbreken in de vinylweken. Natuurlijk, Stevie Wonder hoorde je.
1: De Oosttribune.
2: Ja, goedemiddag voor FC Twente gisteren in de Eredivisie. Want in de voorlaatste ronde zat alles mee voor de Enschedeërs. Het won zelf met 4-0 van Sparta en zag de concurrenten Ajax en NEC verliezen. Ploeg van John van der Brom ligt nu op pole position voor plek 3. Maar volgende week in de laatste speelronde moet het nog op bezoek bij kampioen PSV. Ja, en daarmee kan het dus zelfs nog zijn dat Twente ook nog vijfde wordt en daarmee de play-offs in moet. Maar nu was het even genieten voor de trainer.
3: Dit is een dag die je soms meemaakt in het voetbal, waarin alles klopt. Natuurlijk moet je het in eerste instantie nog zelf doen. Ik vind dat we echt een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ook de eerste helft was het jammer dat we niet op voorsprong kwamen. Maar als je dan ziet hoe we de tweede helft initiatief, gas gegeven hebben, mooie goals gemaakt hebben. En dan krijg je allemaal door de uitslagen elders op de velden. Kan het niet beter dan dat wij vandaag hebben meegemaakt. En is alles wat we vorige week aan de andere kant zaten, dat ben je dan ook heel snel weer vergeten. We zijn echt wel bewust van het feit dat we dit zelf verdiend hebben. Zeker over langere perioden, maar we zijn ook bewust dat we nog steeds niks hebben. En dat we een hele mooie week ingaan richting die laatste wedstrijd.
0: Ja, en Thomas van der Belt zeg. Die zich inmiddels wel vast in de basis heeft gespeeld. Maar met scoren, en dat hoort er toch een beetje bij, als hangend achter de spitsen nog niet zo uit de verf kwam. Maar hij scoorde gewoon de 1 en de 2-0.
4: Dat wil ik zeggen, de laatste week was ik sowieso wel iets meer op zoek naar een goaltje. En ik zat afgelopen weekend voetbal te kijken. Gisteren de Graafschap tegen Almere. Iemand die gewoon schiet. Dat mijn pa nog zei tegen mij van schiet nou gewoon een keer. Uiteindelijk kan hij een keer verrichting veranderd worden. Valt hij binnen. Toen die omhaal raak ik lekker onderkant lat. Tweede helft gelijk naar rust. Die kans die ik uiteindelijk recht de keeper afschiet. Toen dacht ik eerst nog van het zal toch niet. En gelukkig daarna dat ik goed doorloop en hem op de doellijn binnen tik. Dus dat was zo'n bevrijding van weer voor mij. Ik was wel aan toe, laat ik zo zeggen. Daar kan ik me ook extra mee onderscheiden. Ik weet dat ik het kan. Ik heb dit sowieso iets te veel kansen gemist. Voor het aantal grote kansen wat ik gehad heb. Ook tegen Eagles, kopbal op de lat. En een beetje ongelukkig daarin. Dus ik was blij dat ik nu weer 2 goals maak. Want wat ik zeg, ik was er wel weer een keertje aan toe.
0: Zo is dat, jongens. Luister naar je vader.
2: Ja, of kijk naar de Graafschap tegen Almere.
0: Dat kan ook.
2: Ja.
0: En luister naar je vader. Dan de andere drie Overijsselse ploegen voor de vorm. Maar Go Ahead Eagles, PSV 4-1. Dus voor PSV 1-4, om precies te zijn. PEC Zwolle uit bij Fortuna. Sittard verloor daar met 3-2. En Heracles ging met 3-0 onderuit bij Telstar. Wat voor Telstar wel weer heel belangrijk was. Want zo liepen ze daar rechtstreeks de degradatie.
2: Ja, en dan nog wielrennen van het weekend. Anna van der Breggen pakte daar vrijdag de leiding in de Vuelta voor vrouwen. Maar moest de winst op de slotdag laten aan Paula Blasi. En dat deed pijn bij de Zwolse.
5: Zuur, echt balen. Maar ja, goed. Het tempo lag gewoon vanaf het begin af aan echt wel hoog. En Ik heb gevochten, maar het was net te weinig. Dus dat is gewoon jammer. Ik heb mijn best gedaan en het is net kort. Dat is nu echt shit.
0: Ze ging stuk op de berg.
2: De Angliru, volgens mij. Ook niet de eerste, de beste.
0: Nee.
2: Een pleurisding.
0: Hele zware.
2: Nee, zeg, een verschrikkelijke berg.
0: Ja, dat kan Anna van der Breggen beamen.

0: De Kinks hoorde je. Zo, die was plotseling weg. Alsof je de naald van het vinyl haalt. Maar dat is niet gebeurd. Hè. Gewoon in de computer staat deze. We draaien ze. Deze nog niet van vinyl. Dat gaan we in de komende tijd doen. Want het is natuurlijk...
1: De Radio Oost Vinylweek.
2: Wat is de laatste keer dat jij een plaat op een platenspeler heb gelegd?
0: Dat was een jaar geleden in de vinylweek
2: van Radio Oost. Ja.
0: Ja, mijn pick-up staat nog altijd op zolder. Ik heb hem nog steeds niet tevoorschijn gehaald. Ik had dit weekend nog wilde plannen om mijn LP's van zolder te halen.
2: Je had ambities.
0: Maar het is er weer niet van gekomen. Net zo min als dat ik de platenspeler naar beneden heb gehaald.
2: Dit begint een beetje een repeterend verhaal te worden
0: dat
2: eigenlijk.
0: Is hetzelfde verhaal als vorig jaar inderdaad. Ja. Het is ook een repeterend verhaal, want het is weer de vinylweek. Natuurlijk, als je meekijkt, dan zie je wat singeltjes staan en wat LP's hangen. Want het is weer helemaal in. Je kunt ze ook nieuw kopen. Het is aan jou nog steeds niet besteed, hè Job?
3: Nou ja, mijn vader heeft dus wel een platenspeler. En laatst heb ik toevallig ergens een plaat gekregen.
0: Oh?
3: Ergens meegepakt op het werk. Dat mocht, zeg er maar even bij.
0: Niet dit werk.
3: Nee, ergens anders. Maar ik mocht hem meenemen.
0: Nou, en wat was het? Is het?
3: Het was de nieuwe plaat van Kensington.
0: Oh, kijk.
3: Ja, en niemand wilde hem hebben.
0: Niemand wil hem hebben.
3: En nu kun je grappen maken over de muziek die Kensington maakt.
0: Maar
3: ik
0: niemand,
3: doe het niet.
0: Niemand had een plaatspeler natuurlijk.
3: Ja, misschien zou dat het ook zijn. Oh, dus ik mag hem meenemen van de muziekredactie elders. En die heb ik thuis nog even op de plaat gelegd.
0: En?
3: Best wel grappig.
0: Ja?
3: Ja.
0: En ging het goed met het opzetten van
3: Zeker.
0: De naald en zo, dit soort dingen? Oké, okay. Nou, heel goed.
3: Ja.
0: Je mag het dus straks ook gaan proberen als je wilde.
3: Oh nee.
0: Laten we even...
3: Ik weet dat vorig jaar nog bij Bastiaan. Die had hem volgens mij op verkeerde toeren staan.
0: Ja, twee jaar geleden. Bijna
3: twee jaar geleden.
0: En het erge was, hij had het niet door.
3: Ja, dat is een beetje flauw. Ja, vooral lullig voor de artiest.
0: Hij kent het nummer niet. Nee, maar dan krijg je dat.
3: Ja.
0: We gaan de hele week aandacht geven aan vinyl. Je kunt allerlei spelletjes spelen. Wij gaan straks ook nog een spel spelen. Raad de plaat ten hoes. Dat wordt hem.
3: Oké.
0: Want, groot ding bij LP's vroeger was natuurlijk de hoes. Wie heeft de hoes gemaakt? Welk ontwerp zit er achter deze hoes? Nou, enzovoort, enzovoort. We gaan hem beschrijven en dan mag jij raden welke hoes we het over hebben. En dan draaien we natuurlijk een nummer van die LP. Uiteindelijk mondt het uit in op Hemelvaartsdag de vinyl bingo. En op vrijdag de top 100 vinyl. Heb je al gestemd?
3: Nee.
0: Oké, moet je wel even doen. Ik heb gestemd inmiddels. Okay. Dus van mij is het binnen voor de Vinylweek. Stem, dat kan via de website of de app. Ga maar naar de button en klik er maar op.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: En uit die Vinylweek, een band die groot is geworden op vinyl. Supertramp. Goodbye Stranger.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Zoals studenten op het MBO komen nog niet altijd makkelijk aan een stage. Er zijn te weinig plekken bij huisartsen. Het provinciebestuur doet er te lang over om vragen van partijen te beantwoorden. Dat moet binnen 4 weken, maar het duurt dus veel langer. En bij een motorongeluk in Losser is gisteravond de bestuurder gewond geraakt. Dat ermee lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks hoor je op Radio Oost hoe het bij de Universiteit Twente is. Vorige week vielen heel veel apps van hogescholen en universiteiten uit vanwege een hack. Kijken of ze alles online hebben vanochtend. En we gaan kijken naar FC Twente. FC Twente beleefde een droomweekend, Job. Dat was weer eens wat anders.
6: Ja, 4-0 gewonnen van Sparta. Ja. En daar kwam ook bij dat concurrenten Ajax en NEC nog even verloren.
5: Ze staan mooi derde nu, maar of dat zo blijft, valt te bezien. We gaan het nabeschouwen. En je hoort muziek in de vinylweek van bijvoorbeeld Smokey Robinson en van ABBA.
7: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
8: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
10: Check de meter.
8: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.
12: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
1: De Radio Oost Vinylweek.

0: Je maandag is begonnen met ABBA en Summer Night City. Ja, welkom bij Radio Oost. Ik heb een verkeerde tune gestart op je.
1: Dat maakt me niet uit.
0: Verbaasd aan te kijken.
1: Nee, ja, dat kwam omdat jij mij verbaasd aankeek.
0: Ja, absoluut. Goedemorgen. Maandag is het de 11e van mei. Studenten die zaten vorige week zonder informatie van hun school of universiteiten door een hek. Maar eens horen bij de UT hoe het er vandaag voor staat. Andere studenten die hebben wel een app, maar geen stageplek.
2: Ja, want er is een groot tekort aan stageplekken in de zorg. Wat het lastig maakt is dat huisartsen zelf ook te maken hebben met een tekort aan assistenten. En daarmee een gebrek aan tijd hebben om stagiaires op te leiden. Deze docent op de opleiding doktersassistent op het Deltion College in Zwolle vertelt hoe groot dat probleem is.
0: Nou ja, zeg.
3: Marcel Oosten.
0: Nou, dan weet je dat ook in ieder geval.
1: Hoe heet jij?
0: We gaan opnieuw beginnen. Joop, kom op. Er is een groot tekort aan stageplekken in de zorg, vertelde je net.
2: Ja, want wat het lastig maakt is dat huisartsen zelf ook te maken hebben met een tekort aan assistenten. En daarmee dus te weinig tijd hebben om zelf ook stagiaires op te leiden. Deze docent op de doktersopleiding op het Deltion College in Zwolle vertelt dus hoe groot dat probleem is.
4: Vorig jaar waren er echt van de 50 studenten, ja, meer dan een derde had het gewoon geen stageplek op dat moment. En dat is wel heel erg schrijnend. Dan krijg je een domino effect wat je niet wil. Want we willen juist nieuwe collega's in ons werkveld hebben. Dus we hebben elkaar heel erg nodig.
0: Van het provinciebestuur in Overijssel beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten antwoorden binnen 4 weken volgen, maar vorig jaar kostte beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Dat leidt dan weer tot onvrede in de provinciale staten, vertelt verslaggever Rutger Borgering.
5: Het komt soms voor dat het antwoord op vragen zo lang op zich laat wachten dat de kwestie eigenlijk niet meer actueel is en een partij er dan ook heel erg weinig mee kan. Zou niet zo moeten zijn dat het langer duurt, zo vindt ook het CDA. En de termijn is natuurlijk niet voor niets, zo klinkt het bij de PvdA. Nou, gevraagd naar een reden voor de trage reacties wijst de provincie erop dat er veel meer vragen worden gesteld dan een aantal jaar geleden. Zo werden er vorig jaar 149 vragen gesteld, tegenover ruim 100 een jaar eerder. En ook bestaan die vragen steeds vaker uit deelvragen, waardoor het kan zijn dat een vragenlijst soms uit 25 vragen of meer bestaat. Ja, en al die vragen beantwoorden, zegt de provincie, kost nu eenmaal veel tijd.
2: Ja, ander nieuws dan. Spoorbeheerder ProRail begint vandaag met een nieuwe campagne om de veiligheid van spoorwegovergangen te verbeteren. Die campagne is gericht op jongeren. Afgelopen 5 jaar zijn 12 jonge mensen overleden bij het oversteken van een overweg. Jaarlijks zijn er honderden gevallen waarbij het net goed gaat. In onze provincie zijn veel overwegen en speelt het probleem ook met onveiligheid.
0: Ja, dan nasleep van nieuws van vorige week. Toen kwamen veel studenten van hogescholen en universiteiten zonder informatie te zitten na een hack. En een datadiefstal van een universiteit en hogescholen-app. Nou, nieuwe week begint, ook op de Universiteit Twente natuurlijk en het Deltion College in Zwolle. Die waren allebei getroffen. De hackers drongen dus door tot dat platform Canvas. Is horen hoe het vanochtend gaat. In ieder geval destijds was het voor studenten in Enschede een groot probleem.
6: Ja, alle stof die zit dan wel weer in Canvas. Bijvoorbeeld bij lecture slides heb je heel vaak nodig om te kijken wat er allemaal is besproken in bepaalde lectures. Daar kan ik nu helemaal niet in. En dat is dan wel de stof die ik nodig heb voor de toetsen.
7: Het verbaasde me niet heel erg. Ik heb wel het gevoel dat ik de laatste tijd steeds meer hoor over hacks. Maar ik geef ook wel gelijk, het is een beetje... Canvas is eigenlijk niet een heel interessante app als het inderdaad gaat over persoonsgegevens of zo. Ik dacht meer dat het een soort studentengrap was of zo om cijfers te fixen of zo.
6: Ik hoop

0: Dat het, de examens worden uitgesteld als het langer blijft, want ik kan nu gewoon niet zoveel.
1: We gaan zo horen op de universiteit hoe het er dan vanochtend op maandagochtend voor staat. Ja, en de stichting RIK is vanaf vandaag een feit. Die organisatie gaat zich in naam van Rick Brink inzetten voor meer inclusiviteit en meer zichtbaarheid van mensen met een beperking. Rick Brink uit Harderberg was de eerste niet-officiële minister van gehandicaptenzaken. Hij was ook CDA-politicus, totdat hij precies 2 jaar geleden plotseling overleed. Het verbeteren van de levens van mensen met een beperking was zijn missie en daarvoor streed hij in Den Haag.
2: Politiek is iets wat me op het lijf geschreven is. Daarnaast vind ik dat personen met een beperking op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in Den Haag. Rotterdammers zeggen vaak niet lullen maar poetsen. In Harderberg spreken we over de kracht van gewoon doen.
1: Ja, de zus van Rick Brink heeft nu deze stichting opgezet om zijn missie dus voor te zetten. En straks praten we met de stichting.

0: Ice House hoorde je met Crazy. 7:15, je luistert naar Radio Oost. Ja, na die hack vorige week begint vandaag natuurlijk de nieuwe week weer op de universiteiten en de hogescholen. Die hack trof bijvoorbeeld ook de Universiteit Twente en het Deltion College in Zwolle. Scholen werden slachtoffer van de hackers. Ze drongen door tot het online platform Canvas. Dat wordt door studenten en medewerkers gebruikt om studiegegevens te delen. Bij de Universiteit Twente werd het platform uit voorzorg offline gehaald. En daar waren ze natuurlijk niet de enige in. Laurens van der Velde is van de Universiteit Twente. Meneer van der Velde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het dan vandaag weer online?
1: Was dat maar waar, zou ik bijna zeggen. Nee, er is het hele weekend wel hard doorgewerkt. Zowel eigenlijk bij ons als bij de leverancier. De leverancier is natuurlijk aan het kijken, kunnen wij het systeem weer volledig veilig krijgen? Ja, en wij staan vast over het nadenken, als het langer gaat duren dan dit, ja, welke alternatieven hebben we dan ook nodig?
0: Ja, nog één keer voor wie het niet zo goed volgt en niet in het studentenleven zit. Dat Canvas, dat is een app voor studenten, zowel van universiteiten als van hogescholen, waarin ze gegevens delen, hè, maar waarop ze ook wel essentiële lesstof krijgen, toch?
1: Ja, klopt. Eigenlijk is het het systeem waarin het hele onderwijs geregeld is. Dus de docenten kunnen daar chatten of berichten sturen met studenten over de opdrachten die ze moeten doen. We hebben heel vaak ook de lesstof. Dat zijn vaak ook hele grote bestanden. Ja, die wil je makkelijk met studenten kunnen delen. Dus die kunnen ze daar kwijt. Studenten kunnen hun opdrachten daar inleveren. En ja, zo hebben we eigenlijk alles op één plek om het zo eenvoudig mogelijk voor iedereen te maken.
0: Ja, precies. En nu waren de Shiny Hunters, een bekende hackersgroep. Het zijn criminelen natuurlijk die op data uit zijn. Hebben die app gehackt. En miljoenen studenten, mogen we wel zeggen, waren daar het slachtoffer van. En ook dus in Enschede.
1: Ja, klopt. De leverancier van Canvas, Instructure, dat is een wereldwijd opererend bedrijf. En die hebben volgens mij iets van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd als gebruiker. Dus ja, dan kun je wel nagaan hoeveel miljoenen gebruikers dat ook zijn.
0: Ja, en nu hebben die hackers gezegd, met al die onderwijsinstellingen afzonderlijk willen wij in contact komen. Heeft u al iets van ze gehoord?
1: Wij gaan dat niet rechtstreeks doen. Wij trekken hier dan altijd op samen met alle andere universiteiten in Nederland die ook getroffen zijn. We zijn natuurlijk ook een relatief kleine instelling. En alles wat we doen, doen we eigenlijk ook in gezamenlijkheid. Want daarin zijn we ook gewoon het sterkst.
2: Ja, het doel van die hackers is om losgeld te krijgen. Dan zeggen de hackers, worden de gegevens niet verspreid. Zijn jullie bereid om losgeld te betalen?
1: Die vraag ligt eigenlijk nog niet bij ons op tafel. Daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op.
0: Nee, en dan lag die wel op tafel. Volgens mij krijgen we daar dan ook geen antwoord op, meneer Van der Velde.
1: Het zijn altijd hele gevoelige discussies. En je ziet altijd wel dat het het uitgangspunt zou moeten zijn om dat niet te betalen. Ook omdat je wil dat dit soort acties natuurlijk niet lonen.
0: Nee. Precies. Maar voorlopig zitten die studenten er dan wel mee. We hoorden er net al eentje in een klein fragmentje zeggen. Dan hoop ik maar dat de examens worden uitgesteld. Worden al over dit soort maatregelen nagedacht?
1: Ja, wat we eigenlijk doen, we hebben de docenten goede instructies gegeven hoe ze hiermee om moeten gaan. Want voor elke vak is natuurlijk ook zijn de gevolgen ook heel specifiek. De een hebben misschien een tentamen staan over deze week. Of de andere hebben misschien een opdracht die ingeleverd moet worden. Dus ja, docenten moeten echt even kijken van wat betekent dit specifiek voor mijn vak. En hoe ga ik dat op een creatieve manier samen met mijn studenten oplossen.
0: Ja, en hoe gaan jullie dat vanaf vandaag dan met de studenten oplossen? Want ik hoorde ze vorige week over, ja, dan moet ik maar weer naar een college toe. Of dan moet ik maar dingen gaan uitprinten. Dat schijnt tegenwoordig
1: ook moeilijk ouderwets te zijn. Maar naar een college toe is nooit een slecht idee, hoor.
0: Nee, dus wat dat betreft, nee, dat is waar.
1: Kan ik dat alle studenten wel aanraden.
0: Maar moet je wel op in gaan stellen natuurlijk.
1: Eigenlijk zou je er altijd op in moeten stellen. Maar ja, het wordt nu misschien nog wel wat extra, wat belangrijker zo gezegd. We moeten inderdaad kijken, kunnen we zorgen dat studenten op een goede manier bij hun lesstof kunnen komen? Want dat is wel natuurlijk een hele essentiële voorwaarde om ook straks een goed tentamen te kunnen doen. En dat is ook waar onze ondersteuning eigenlijk afgelopen weekend mee bezig is geweest. Wat voor oplossingen moeten wij aandragen op het moment dat dit nog wat langer gaat voortduren.
0: Ja, want als dit langer gaat voortduren, denkt UT dan na over een eigen communicatiesysteem bijvoorbeeld? Ja, ik weet niet hoe makkelijk je zoiets op kunt zetten, maar ja, je zou iets via de mail kunnen doen.
1: Nou ja, het feit dat zoveel partijen internationaal gebruik maken van één aanbieder zegt ook wel iets over ja, hoe complex zoiets is en hoe weinig aanbieders er eigenlijk ook zijn voor dit soort diensten. Dus het is niet zo makkelijk gezegd van joh, we gaan zelf even iets nieuws starten. Het is echt wel een complex systeem waar je mee te maken hebt.
0: Ja, maar dan heeft u ook wel de gedachte gehad, we zijn dus blijkbaar ook zo kwetsbaar. Daar moeten we misschien iets aan doen.
1: Ja, en dat is dit geval, maar natuurlijk ook eerdere hacks laten ook gewoon zien hoe we in Nederland eigenlijk ook gewoon heel kwetsbaar zijn voor dit soort hacks. En op het moment dat het gebeurt, ja, dat we best wel onthand zijn. En het is ook een waarschuwing hoe veilig we met onze gegevens om moeten gaan. In meerdere opzichten is dit echt wel ook wel een waarschuwing en misschien ook wel een wake-up call voor onze afhankelijkheid digitaal.
0: Ja, en dan kan ik me voorstellen dat de Universiteit Twente het nog wel op orde heeft. Dat bent u wel aan de standing verplicht, maar heel veel bedrijven zijn dat natuurlijk ook niet. Hè? Maar dan word je natuurlijk op zo'n manier een externe partij daardoor dan toch weer getroffen.
1: Klopt. En vanochtend ook in het nieuws dat 1 op de 5 bedrijven precies, zich eigenlijk maar goed heeft voorbereid op het wegvallen van systemen. Ja, dat toont ook wel aan hoe kwetsbaar we met z'n allen eigenlijk ook zijn voor dit soort situaties.
0: Er wordt gewerkt aan een oplossing. Nou, dan kunnen we het daar helaas bij laten, meneer Van der Velde van de Universiteit Twente. Wij horen graag als het is opgelost en die studenten in ieder geval weer over de gegevens kunnen beschikken. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.

0: Raffaella Cara uit Italia. A far l'amore, comincia tu. Had ze een grote hit mee.
1: Thee.
0: Een blonde dame, weet ik nog, uit die tijd. Die televisieshows presenteerde in Spanje. Hoe opmerkelijk.
1: Oh.
0: Straks de nabeschouwing van het voetbal. Weekend hebben we het natuurlijk vooral over FC Twente. Daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
17: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
18: Het is voor mbo-studenten in de zorg nog altijd moeilijk om een stageplek te vinden. Dat komt doordat er meer studenten bij zijn gekomen en dat er bij huisartsen te weinig stageplekken zijn. Politieke partijen in de Staten van Overijssel krijgen vaak niet op tijd antwoord op hun vragen die ze aan het provinciebestuur hebben gesteld. Die vragen moeten binnen 4 weken beantwoord worden, maar dat duurt gemiddeld een stuk langer. Vanuit Raalte vertrekt vandaag weer een transport naar Oekraïne. Er worden medische hulpgoederen naartoe gebracht. Transport gaat naar de regio Lviv in het westen van Oekraïne. Vanuit daar wordt het verdeeld over ziekenhuizen, medische praktijken en verzorgingscentra. En gisteren zijn er in het amateurvoetbal weer flink wat beslissingen gevallen. Zo werden Go Ahead Kampen, VSW uit Windesheim en Helios uit Deventer kampioen. En ook bij Berkum in Zwolle mochten ze de kampioenschaal omhoog houden.
19: Zij wachten op het eindsignaal van de scheidsrechter. Dan kan het feest losbarsten. Dat is nu het geval. Berkum is kampioen in de eerste klasse. Met overmacht. Het verloor maar 2 keer dit seizoen. En dus keert het na 1 jaar afwezigheid weer terug in de 4e divisie. Uitzinnige vreugde en de kampioenschaal voor de VV Berkum.
18: Ja, en waar de kampioenen zijn, zijn er natuurlijk ook degradanten. De Zwolse Boys en Daarleveen, die spelen volgend jaar een niveautje lager. Dat en meer op onze site rtvoost.nl en in onze app.
0: Altijd mijn kampioen, Gieter Spannenburg.
20: Goedemorgen, Marcel.
0: Heb je de schaal al gekregen? Die uitschaal.
20: Nee. Nog niks gezien.
0: Ga ik voor zorgen.
20: Oké, okay. Heel mooi.
0: Hoop ik dat je beter nieuws hebt, want het is weliswaar iets lichter grijs, mm-hmm. Maar nog steeds grijs boven Hengelo.
20: Ja, en eigenlijk boven de meeste plekken van Overijssel. En de kop van Overijssel zie je wel vanuit Friesland de opklaringen naderen. Terwijl de laatste lichte regen van deze ochtend valt langs de oostranden van Twente. Dus het wordt dan droog. Er komen voorzichtig wat opklaringen onze kant op. op. En zeg maar 100 kilometer ten westen van de Wadden liggen een paar buien klaar. Die komen dan ook. Dus de komende uren zal het op de meeste plekken droog zijn. Voorzichtig komt de zon erbij. En dan rond lunchtijd dan komt het koufront door met een paar buien of enige regen. En later in de loop van de middag volgen daarna een paar buien. En dat kunnen een paar pittige buien zijn met hagel of onweer.
0: Dat zullen wij niet horen in mei natuurlijk, Gita's koufronten.
20: Nee,
0: en
20: de kilte waarschijnlijk ook niet. Want ik denk dat de meeste mensen toch de verwarming weer aan gaan zetten deze week. Want de middagtemperaturen zullen veelal tussen 11 en 14 graden uitkomen. En de nachten, zeker later in de week als de wind wat wegvalt, kunnen ook weer behoorlijk koud zijn. Dus een kille week, ook een onbestendige week. De komende uren dus droog. Vanmiddag een paar buien. Ik denk dat het morgen met de buiigheid wel meevalt. Maar vrij veel bewolking. Een spetterbui. Dat is het dan. En woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, meerdere buien. Vooral steeds in de middag. Ook met kans op onweer. Dus een zeer onstabiele week die voor ons ligt.
0: Ja, nou, het wordt vanzelf weer beter, denk ik dan altijd. Ja. Maar ik hoor het nog niet. Wanneer dan?
20: Ja, in het weekend.
0: Dat is mooi.
20: Ja. Dus de zaterdag en zondag zien er een stuk beter uit, droger. Even weer zo'n uitlopen van een hoge drukgebied. En dan kan de temperatuur ook op zondag wel weer naar de 18 graden gaan. Dus dat komt op zich wel goed. Maar deze week is het gewoon wisselvallig. Ook al omdat op hoogte de lucht erg koud wordt. Op zo'n 5 kilometer hoogte is vanavond de temperatuur min 30. Dat is heel erg laag voor deze fase van het jaar. Het is altijd wel onder het vriespunt, maar min 30 is fors. Vandaar dat de buien vanavond ook pittig kunnen uitpakken. En daarbij vanavond een stevige wind. Dus een beetje herfstachtig af en toe.
0: Dat is niet waar we op zitten te wachten, Gita. Maar goed, het is niet anders. Dank je wel.
20: Alsjeblieft.
0: En tot over een uur, dan spreek je nog een keer. Dan is de ochtendspits inmiddels uitgebroken. Het valt nog wel mee, hoor. Dagelijkse files zijn het met name de N35 volle richting Almelo tussen de Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging en de N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen, 6 kilometer, 7 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En op de grens met Drenthe sta je nog vast op de A32, Heerenveen richting Meppel. Bij Steenwijk-Zuid rij je in 3 kilometer file met een vertraging van 6 minuten.

0: Huey Lewis en The News had een paar grote hits. Deze kwam volgens mij uit van de soundtrack van Back to the Future.
1: Sporten met Bjorn.
2: Ja, tijd om het Eredivisie-weekend door te nemen. Traditioneel zijn alle 9 wedstrijden in de laatste 2 speelrondes op hetzelfde moment. En sportredacteur Bjorn Leverink heeft alles gezien. Hoe heb je dat eigenlijk allemaal gevolgd, Bjorn, 9 wedstrijden tegelijk?
3: Ja, dat zijn altijd leuke middagen op de redactie, kan ik je vertellen. We hebben een grote tv hangen, daar was een schakelkanaal op. We hebben, ik geloof, 4 pagina's met tussenstanden, met meldingen op telefoons, met laptops waar nog wedstrijden op te zien zijn. Dus ja, we proberen alles zo goed mogelijk in de gaten te houden zo'n middag.
2: En word je dan gek?
3: Nou, ik heb enige ervaring, ik word wat ouder zoals je weet, dus dat is niet meer. Dat is vroeger wel eens geweest, maar dan waren er bijvoorbeeld bij 3 of 4 clubs van ons nog belangen. En dat was gisteren maar bij eentje, dus nee, er was wel enige rust, maar ja, het blijft altijd wel even drukte, maar ook wel heel leuk altijd.
0: Ik wou net zeggen, Bjorn, Fortuna Sittard, Pax Zwolle, Go Ahead Eagles, PSV en Telstar Heracles nam je voor kennisgeving aan, toch?
3: Ja, daar is weinig over te melden. Alle 3 ook nog een nederlaag, ze zijn alle 3 al uitgespeeld en... Ja, dan zit je wel een beetje te denken van waar zit ik naar te kijken. Maar gelukkig maakt Twente veel goed.
0: Zo is het. Dan komen we daar maar direct over te spreken. Twente beleefde vorig weekend een echte off day. Het was echt diep zwart. En nu was alles weer hemelhoog jouchtend dit weekend.
3: Ja, het is wel bijzonder hoe dat gaat de laatste week om die plek 3. Dat blijft al, eigenlijk is het al maanden spannend wie daar derde gaat worden. Het lijkt wel of ze het allemaal niet willen worden of zo. Ik weet niet wat het is, maar nou ja, in Twente waren ik in ieder geval blij dat ze nu op die plek staan. Maar ja, het belooft ook komend weekend wel weer een hele leuke zondag te worden. Want er is eigenlijk echt nog helemaal niks beslist om die 3, 4 en 5.
0: Nee, want laten we even de zaken doornemen. Ajax verloor, NEC verloor, maar Twente won. En speelde gewoon echt een hele goede wedstrijd, hè?
3: Ja, Twente speelde keurig en had eigenlijk al eerder wat doelpunten kunnen maken. Dat bleef nog eventjes uit, maar uiteindelijk gewoon een hele keurige finale overwinning. En daarbij komt ook nog eens dat het gewoon het doelsaldo beslissend kan zijn. En dat is wat Twente gisteren heel goed gedaan heeft, want het zat inderdaad heel erg mee. NEC zag het doelpunt afgekeurd worden en daardoor was het daar 2-2 geworden. Hadden ze nog een puntje meer gehad. Ajax in de laatste seconde verliezen ze. Nou. Hadden ze anders ook nog een puntje meer gehad, dan was het nog weer spannender geweest. Dus nee, Twente heeft hele goede zaken gedaan. Maar zoals ik zei, zondag kan het nog wel eens een hele spannende middag worden. Want Twente moet op bezoek bij PSV. Nou, je weet niet meer hoe PSV erin zit, maar die winnen gisteren gewoon ook 4-1 met Go Ahead. Die zijn dan wel uitgespeeld.
0: Met de handrem erop.
3: Ja, en ik denk dat Bos ook weer geen trainer is die het allemaal laat lopen. Misschien dat ze wel weer denken, ja, we gunnen het Ajax niet. Dus laat Twente maar. Maar dat kan ik me ook niet voorstellen als voetballer dat je het zomaar laat lopen. Dus ja, het gekke is dat ze alle 3 nog de Champions League in kunnen. Alle 3 nog zonder Europees voetbal kunnen komen te staan. Dus dat maakt het wel heel erg spannend zondag.
0: Ja, want dat willen ze voorkomen. Ze willen voorkomen dat ze de play-offs in moeten. Want een derde plek geeft rechtstreeks recht.
3: Ja, derde ga je naar de voorronde van de Champions League. En dan ben je overigens ook al verzekerd van de groepsfase van de Europa League minimaal.
0: Ja.
3: Oh, dat als je in een van de 2 voorrondes verliest van de Champions League, kom je in de Europa League terecht. Dus ja, dat is natuurlijk een heel mooi ticket dat je al zeker bent van 8 wedstrijden Europees. In ieder geval buiten de play-offs om. Of buiten de voorrondes om, laat ik het zo zeggen. Plek 4 moet je voorronde Europa League spelen. En heb je geen zekerheid, want dan kun je ook nog weer terugvallen naar de voorrondes van de Conference League. En zelfs nog uitgeschakeld worden daar. Dus kun je ook nog geen Europees voetbal hebben. En plek 5 moet je gewoon de play-offs in. Dan moet je met clubs als Heerenveen, Utrecht en waarschijnlijk Groningen gaan strijden om een ticket voor de voorronde van de Conference League. Nou, dat zou voor Ajax natuurlijk helemaal beschamend zijn. Maar die kans is gewoon heel groot dat Ajax daar terugkomt.
0: Ja zeker. Want het staat inderdaad dicht bij elkaar. Want het zit nu qua punten, staat Twente de 2 voor, hè?
3: Ja, Twente heeft er 2 voor. NEC en Ajax staan op respectievelijk 56 en 55. Twente heeft er 58. Maar zoals ik zei, de doelsaldo zit ook, zit ook heel dicht bij elkaar. Ja. En ja, dat Twente verliest bij PSV is natuurlijk gewoon een reële optie. En dan ligt het er weer aan wat NEC en Ajax doen. NEC die ontvangt Go Ahead, die zijn wel uitgespeeld. Dus je zou zeggen dat zou NEC wel eens moeten winnen thuis. En Ajax gaat nog op bezoek bij Heerenveen, ook niet heel makkelijk. En die moet ook nog, die strijd ook nog ergens voor qua plek in de play-offs. Dus ja dit beloven weer 2 hele spannende uurtjes te worden volgende week.
0: Voor Ajax is niks makkelijk. Zou Twente aan een gelijkspelletje genoeg hebben?
3: Nee, want dan komen ze op 59.
0: Ja.
3: En dan kan NEC ernaast komen. En dan ligt er dus nog weer aan het doelsaldo wat NEC doet. Als die met 4-5-0 winnen in eigen huis, dan is NEC weer de nummer 3.
2: Ja, maar als Twente gelijk speelt, hebben ze sowieso geen play-offs, volgens mij, toch?
3: Dan hebben ze sowieso geen play-offs, want Ajax is 5e. Die kunnen maximaal op 58 punten komen. Dus dat klopt. Dan hebben ze in ieder geval Europees voetbal. Maar wat ik zeg, het is nog wel een heel groot verschil tussen plek 3 en 4. Plek 3 heb je dus zeker een groepsfase. En plek 4 moet je nog 3 voorrondes overleven. Dus daar zit wel een heel groot verschil in. Dus ze zullen echt voor plek 3 willen gaan.
2: Zal Twente deze week nog even contact opnemen met Heerenveen om ze nog even extra te motiveren om een puntje te pakken tegen Ajax?
3: Nou, ik denk dat ze dat niet nodig hebben, toch?
0: Een fruitschaal sturen.
2: Een klokje in het vooruitzicht stellen.
3: Ja, twee katjes bieren. Ja, twee katjes bieren.
2: Ja, zo gaat het in amateurvoetbal, ja.
0: Nou ja, afijn. Moet nog even... het blijft spannend. Dat is mooi. Dat is wel leuk. Dan blijft dat de laatste dag voor...
3: Ja, en wat denk je van onderin? Het is toch geen Overijssel, maar Telstar en Volendam staan gewoon tegenover elkaar. En die gaan gewoon rechtstreeks spelen om wie de plek 16 gaat halen en daarmee de play-offs in moet. Of veilig is. Dus ja. Dat is ook nog wel een heerlijke wedstrijd.
0: Want naast Heracles is nu ook NAC Breda gedegradeerd. Dus die twee staan vast. Dus het gaat nog om die na-competitieplek.
3: Ja, ook weer zo treurig gisteren. Dan sta je 2-0 voor en dan ben je gedegradeerd en dan gooi je nog vuur op het veld. Dan moet die wedstrijd vanmiddag in Heerenveen worden afgemaakt.
0: 8 minuten, ja.
3: Is de top daar in Breda de laatste weken. Met dat Pierre Verhoorn verhaal, nu dit weer. Ja. Club maakt zichzelf wel heel erg belachelijk, hoor, de laatste tijd. Dat is wel heel triest.
0: Ja, dat zit inderdaad niet mee. En geen reclame voor het voetbal, natuurlijk. Maar Anne van der Breggen nog even. Ging kapot,
3: ja, ook zonde.
0: Ging kapot op de laatste helling.
3: Ja, dan pak je die dag ervoor, pak je die koppositie in de Vuelta.
0: Jammer.
3: En dan een dag later laat je het lopen. Maar ja, het is natuurlijk wel fenomenaal wat die vrouw presteert.
0: Absoluut.
3: Het laatste jaar sinds dat terugkeer. Drie jaar eruit geweest. En dan nu alweer hier staan waar je nu staat. Maar dan dat zul je wel ik mag het woord misschien niet uitspreken, maar een K-gevoel hebben naar
0: zijn
3: laatste
0: ook,
3: etappe waarin je gewoon de Vuelta daar kunt winnen. Ja, dat is wel heel zuur.
0: Zij zei het op zijn Van der Breggen is heel netjes. Zuur, inderdaad. Zuur.
3: Ja.
0: Goed, wat betreft het voetbal volgend weekend. De ontknoping.
3: Volgend weekend gaat het gebeuren. Ja. Nou, gelukkig wel weer op het gewone tijdstip van 2:30. Want 4:45, dat was hem toch ook niet gisteren.
0: Nee, ja, ik vond het wel een lekker moment. Dacht ik ga er even voor zitten.
2: Ja, ik vond het ook wel fijn.
0: Ja, ik vond
2: het wel even huurrennen gekeken.
3: Dus dat vroeg op de redactie, dan zit je zo lang te wachten tot het begint of zo. Dat hoort traditioneel. Nou, je hebt het vaker meegemaakt, was het spannend. Maar dan moet je, dat weet ik niet, dat hoort dan bij 2:30. Dus dat is zondag gelukkig weer oud en vertrouwd.
0: Is ook een traditioneel moment. Dus dat lijkt mij helemaal goed. Mooi, Bjorn, dan op naar volgend weekend.
3: Yes.
0: Dankjewel, hè.
3: Joep.

0: Madonna hoorde je om 8 minuten voor 8 op Radio Oost. En Like a Virgin.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Jazeker, we zijn toegekomen aan een historisch moment. Job Voost gaat een vinylplaatje opleggen. We hebben hier tenslotte een pick-up staan in de vinylweek. Gaan we hem gebruiken ook.
2: Wat denk jij van mij?
0: Jij hebt verteld dat jij niets met vinyl hebt. Nooit een plaat hebt gekocht. Nee. Wel laatst een van je vader hebt gekregen. Zeker. Dat is mooi. Ja. En heb het opgezet. Dus dat was heel mooi. En dus gaat Job nu een singeltje opleggen.
2: Het is wel voor het eerst dat ik een singeltje ga draaien volgens mij.
0: Kijk eens aan. Toerental is goed.
2: 45, hè?
0: Ja, dat lijkt mij goed.
2: Nou, dan ga ik dat ding eens aanslingeren.
0: Ja, doe dat maar. En dan zet je hem aan. Dan ga je de naald boven het begin zetten ongeveer.
2: Ja, die hangt er wel ongeveer boven.
0: Ja, heel goed. Nou,
2: dan doe ik het knopje naar beneden.
0: Laat maar zakken.
2: En kijken wat er komt.
0: Laat maar zakken, die naald. Ja hoor.
2: Ja, mensen.
0: Oh, dit was keurig.
2: Verrek.
0: Eens even kijken. Nou. Ja! Het is gewoon gelukt. Hartstikke goed. Job heeft een vinyl singeltje opgezet. Het is Bruce Springsteen. Je hoort hem tot 8 uur en Born in the USA.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag gaat het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wie zegt klootschieten?
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Een druk hier, hè?
2: Ja.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroep tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroep Duitsland, over de grens bij Enschede.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Bendy in Losser.
19: Designer outlet Ochtroep, deze vrijdag en zaterdag. Tot 9 uur open.
20: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het is voor zorgstudenten op het mbo nog altijd moeilijk om een stageplek te vinden. Huisartsen hebben te weinig stageplaatsen. Het provinciebestuur doet er te lang over om vragen van partijen te beantwoorden. Dat moet binnen 4 weken, maar het duurt dus nog veel langer. En bij een motorongeluk in Losser is gisteravond de bestuurder gewond geraakt. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de motor verdwenen. Dat en meer lees je in onze app.
21: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
22: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse hoopvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
23: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
22: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
2: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
22: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een hele drukke ochtendspits aan het worden. A28 staat vast. Vanuit Amersfoort richting Zwolle. Vanaf Wezep tot aan in Zwolle. Zwolle Centrum, 8 kilometer file. Kleine 10 minuten aan vertraging heb je daarvan. A35, andere kant van de provincie. Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal. Dagelijkse file, 4 kilometer en 6 minuten. Richting Enschede op de A35 sta je vast tussen Almelo en Hengelo. 7 kilometer en ook 7 minuten. N35, Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierde, 3 kilometer en 7 minuten aan vertraging. De N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen, 7 kilometer en 7 minuten. Andersom, vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en 10 minuten. De N375 Pessen richting Zwartsluis, dat is deels in Drenthe natuurlijk. Voor de aansluiting met de A32 staat 3 kilometer file met 6 minuten vertraging. En dat komt omdat de A32 vaststaat, Heerenveen-Meppel. Maar daar rij je in Steenwijk, bij Steenwijk, al in 4 kilometer file. Het komt door de wegwerkzaamheden. Je hebt er een kleine 10 minuten aan vertraging van. Straks hoor je meer over de stichting RIK. Ten nagedachtenis aan Rick Brink is er nu een stichting die zich gaat inzetten voor meer inclusiviteit. En we spelen ook nog een spelletje ter gelegenheid van de Vinylweek. Raad de plaat ten hoes. Ook dat hoor je straks. Muziek van Frankie Valli en Eric Clapton.
12: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
25: Check de meter.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: lekker wakker worden met Eric Clapton en Forever Man. Ik heb nooit begrepen waarom ze hem tijdens de solo juist dichttrokken, deze plaat. Maar vooruit maar weer.
1: Band was op.
0: Eric Clapton
1: was gewoon vol. Er was geen plek meer.
0: Om zijn gitaarsolo's. Maar goed, zo ben je de vinylweek lekker begonnen.
2: Marcel Oosten.
0: Ja, goedemorgen. 8 minuten over 8 is het op de 11e van mei. Het is maandag, de nieuwe week is begonnen. Job is hier.
3: Goedemorgen
0: Job.
3: Goedemorgen.
0: En de stichting RIK is vanaf vandaag een feit. Ter nagedachtenis aan Rick Brink. Maar nog niet online vandaag. De app voor studenten.
1: Want studenten en medewerkers van de Universiteit Twente en ook Deltion in Zwolle kunnen nog altijd geen gebruik maken van de app Canvas. Daarmee hebben studenten en docenten contact met elkaar en ook wordt er op die app studiemateriaal gedeeld. Vorige week drongen de hackers 2 keer het systeem binnen, maar die hackers die zijn nog niet weg, zeggen ze bij de UT.
4: Er is het hele weekend wel hard doorgewerkt, zowel eigenlijk bij ons als bij de leverancier. De leverancier is natuurlijk aan het kijken, kunnen wij het systeem weer volledig veilig krijgen? Ja, en wij staan vast over het nadenken, als het langer gaat duren dan dit, ja, welke alternatieven hebben we dan ook nodig?
0: Verder in het nieuws vanochtend, er is een groot tekort aan stageplekken in de zorg. En dat maakt het lastig, want huisartsen hebben ook te maken met een tekort aan assistenten. En daarbij ook nog een gebrek aan tijd dus om stagiaires op te leiden. Ook op het Deltion College is dat tekort aan stageplaatsen een groot probleem.
5: Vorig jaar waren er echt van de 50 studenten, ja, meer dan 1/3 had het gewoon geen stageplek op dat moment. En dat is wel heel erg schrijnend. Dan krijg je een domino effect wat je niet wil. Want we willen juist nieuwe collega's in ons werkveld hebben. Dus we hebben elkaar heel erg nodig.
1: Ja, ProRail, de spoorbeheerder dan, die begint vandaag met een nieuwe campagne om de veiligheid van spooroverwegen te verbeteren. De campagne is gericht op jongeren. Afgelopen 5 jaar zijn 12 jonge mensen overleden bij het oversteken van een overweg. En jaarlijks zijn er honderden gevallen waarbij het net goed gaat. Ook in onze provincie zijn er veel overwegen en speelt dus het probleem met die onveiligheid.
0: Ja, 1 op de 3 doden die daar vallen is een jongere. Ja. Het gaat om een jongere ernstige zaak. En dan nog het provinciebestuur in Overijssel. Dat beantwoordt vragen van politieke partijen steeds vaker te laat. Volgens de regels moeten de antwoorden binnen 4 weken binnen zijn. Maar vorig jaar kostte de beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Dat leidt dan weer tot onvrede in provinciale staten, vertelt verslaggever Rutger Borgering.
6: Het komt soms voor dat het antwoord op vragen zo lang op zich laat wachten dat de kwestie eigenlijk niet meer actueel is en een partij er dan ook heel erg weinig mee kan. Zou niet zo moeten zijn dat het langer duurt, zo vindt ook het CDA. En de termijn is er natuurlijk niet voor niets, zo klinkt het bij de PvdA. Nou, gevraagd naar een reden voor de trage reacties wijst de provincie erop dat er veel meer vragen worden gesteld dan een aantal jaar geleden. Zo werden er vorig jaar 149 vragen gesteld, tegenover ruim 100 een jaar eerder. En ook bestaan die vragen steeds vaker uit deelvragen, waardoor het kan zijn dat een vragenlijst soms uit 25 vragen of meer bestaat. Ja, en al die vragen beantwoorden, zegt de provincie, kost nu eenmaal veel tijd.
0: Meer daarover lees je op onze website rtvoost.nl. En dan is de stichting RIK vanaf vandaag een feit. Stichting in naam van Rick Brink wordt officieel gelanceerd. Hielke Bos is van die stichting Rick. Hielke, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat doet die stichting en wat gaat die doen?
7: De stichting gaat zich inzetten voor een betere positie van mensen met een beperking in de maatschappij. Nou, Rick had daarvoor heel wat pijlers in zijn eigen werk. En wij gaan beginnen met 1 van die pijlers. En dat is het verbeteren van de representatie van mensen met een beperking in de media.
0: Ja. En niet voor niks officieel opgericht op zijn sterfdag, hè, vandaag?
7: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Want dat was zijn leven natuurlijk, hè, zich inzetten voor meer inclusiviteit van mensen met een beperking.
7: Ja, zeker. Dat is absoluut.

0: zijn leven. Hij was natuurlijk ook de eerste en de enige officieuze minister van gehandicapte zaken bij de KRO-NCRV. En dat is ook een beetje waarom we vandaag naar Den Haag gaan, dat we daar gaan lanceren. Want dat was echt wel de plek waar een groot deel van zijn werkende leven plaatsvond. Dat vonden we een mooi symbool. En vandaag gaan we ook niet alleen de stichting lanceren, maar ook de koffer van Rick, die ervoor gaat zorgen dat mensen met een beperking meer zichtbaar worden in de media. Die koffer gaan we vullen met mensen die een beperking hebben, maar niet vanwege die beperking, maar vanwege hun expertise aan kunnen schrijven in talkshows of bij evenementen. En die koffer zal overhandigd worden door Henry Bontebal, de CDA-leider. En dat is natuurlijk de partij van Rick.
1: Ja, zeker. Want daar komen we zo dan nog wel even over te spreken. Hè, over die koffer. Je zei het al, was de eerste onofficiële minister van gehandicapte zaken. Daarvoor was hij veel in Den Haag. Daarna is hij weer teruggekomen naar zijn geliefde Overijssel natuurlijk. Zat hier in Provinciale Staten. Hij was CDA-lijsttrekker. Maar hield zich dus niet meer. Ja, hij hield zich daar wel veel mee bezig, natuurlijk, met die inclusiviteit. Maar dat hij uit Den Haag weg was en daarna uit het leven weg was, heeft dat de zaak slecht gedaan? Is er te weinig aandacht voor geweest sindsdien?
0: Er is wel aandacht voor geweest, maar ik denk vooral dat het vooral veel woorden waren die erover gezegd zijn. Met name als het gaat om die representatie en weinig daden. En Rick was van de daden. En dat willen wij nu voortzetten. Want daar kwam de familie, de vrienden heel erg achter toen Rick overleed. Hij maakte zo'n verschil in de levens van mensen, in die hele beweging voor die verbeterde positie. En het zou verschrikkelijk zonde zijn als zijn gedachtegoed, zijn drive, ook de manier waarop hij het deed, met humor, lichtvoetig, als dat helemaal zou verdwijnen. En wij gaan nu proberen met die stichting dat voor te zetten. Het zegt al heel veel, hè, dat er een stichting opgericht moet worden om het werk van één iemand
1: te zetten. Ja, nou daarom. Dat was dan inderdaad mijn volgende vraag. Daar is dus blijkbaar een stichting voor nodig.
0: Ja, er is blijkbaar een hele stichting voor nodig. Laat zien hoeveel Rick deed en hoe veelzijdig hij ook was. Want hij deed heel veel verschillende dingen. Hè. Zette zich in voor openbare speeltuinen voor kinderen met een beperking, maar ook voor die media, ook voor een betere positie op de arbeidsmarkt. Dus het is een heel breed palet. Wij gaan nu één voor één die dingetjes oppakken. Maar Rick was echt zo veelzijdig. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat hij dat deed. Helaas dat hij het niet meer kan doen. Maar wij hopen dus met die stichting dat wel voor te zetten.
1: Ja, en je zei het net al, zijn werkzame leven heeft hij, nou ja, het is symbolisch natuurlijk, in een koffer gestopt. Wat zit daar dan in? Wat voor tools hebben jullie?
0: Nou, die koffer is echt, je kunt een database noemen, ook een soort talentenpool, die wij gaan vullen met mensen die een beperking hebben, maar niet vanwege die beperking, maar vanwege hun expertise. Dus kun je denken aan een jurist of aan een klimaatwetenschapper of iemand die verstand heeft van internationale politiek. En die gaan we in die koffer stoppen, hè, zogenaamd. En die koffer wordt een soort database waar redacties en evenementenbureaus gebruik van kunnen maken om die mensen vervolgens uit te nodigen om zo de zichtbaarheid te verbeteren.
1: Ja, want daar gaat het om. Je gaf het net al even aan. Hè, de zichtbaarheid, talkshowtafels. Er zijn te weinig mensen met een beperking in beeld, gewoon.
0: Ja, klopt. En dat blijkt ook uit onderzoek. Het recente onderzoek van het Commissariaat voor de Media zegt dat 0,6% van de mensen die op tv en radio verschijnen een zichtbare beperking heeft. Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal met het aantal mensen dat het daadwerkelijk heeft in onze maatschappij. En wij zeggen, ja, het is gewoon heel belangrijk om dat zichtbaar te laten zijn. En juist vanwege die expertise, hè, dus niet van, oh, ik heb een beperking en kom over mijn beperking praten. Ja. Nee, echt van, ik heb een beperking toevallig, maar daarnaast heb ik gewoon talent? Heb ik ergens verstand van? En kan ik dat ook laten zien? Kunnen we laten zien dat iedereen, ook met een beperking, gewoon kan meedraaien in de maatschappij en zijn woordje klaar heeft?
1: Ja, maar dan zou je zeggen, nou ja, wat maakt dat dan uit of ze aan een talkshowtafel zit? Maar dat helpt wel bij de normalisering ervan, hè?
0: Zeker, ik ben zelf journalist en ik weet hoeveel drek je over je heen kan krijgen als je een beperking hebt. Ik heb zelf een groeistoornis en dan met je hoofd op de buis komt. En
1: echt? Dan krijg je daar commentaar op? Op je beperking?
0: Ja, zeker. Wij hebben laatst de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Nou, dat weten jullie ook ongetwijfeld. Dan kom je wat vaker op beeld dan normaal. En dan krijg je daar de meest verschrikkelijke reacties op social media. En toen was er een collega die tegen mij zei, toen ik een nieuw filmpje op ging nemen, ja, ik kan begrijpen dat je dit nu niet meer wilt doen. En toen moest ik enorm aan Rick denken. Ja. Want toen dacht ik, ja, en dit is dus Rick en ook ik denken, nee, dan willen we juist op dat beeld. We willen juist niet die mensen gelijk geven en juist meer mensen op dat beeld krijgen, zodat het minder apart is, minder raar.
1: Ja, ik kan me erover verbazen dat dat dan blijkbaar nodig is en dat dat soort reacties op zit. Maar dat blijkt dan dus een feit te zijn. En daar wil je met die stichting iets tegen doen.
0: Ja, daar willen we echt iets aan doen. We hopen dat die koffer zo snel mogelijk gevuld wordt met zoveel mogelijk talenten. We hopen aan het eind van het jaar zo'n 25 mensen in die koffer te hebben, circa dan. En die koffer gaan we dan implementeren, echt brengen naar die redactie. Zeggen, jongens, het is geen moetje, je hoeft het niet te doen, maar het is een hulpmiddel voor jullie.
1: Denk
0: we weten
1: er eens
0: hoe
1: over
0: moeilijk
1: na.
0: Het is. Ja, we weten hoe moeilijk het is om gasten te krijgen voor een talkshow. Zie dit als hulpmiddel. Hier zitten allemaal talentvolle mensen, die gaan we ook helpen, die gaan we opleiden, trainen, zodat ze goed beslagen ten ijs komen.
1: Mooi, Hielke. Even voor de zekerheid, financieel alles in orde bij de stichting?
0: Helemaal.
1: Mooi. Ja, ik vraag het maar even. Een jaar geleden was er nog wat problemen, maar dat is dus geregeld. We gaan merken dat de stichting er is?
0: We gaan zeker merken dat de stichting er is, absoluut.
1: Goed zo. Hielke Bos van de stichting RIK. Vandaag gaat het officieel van start voor meer inclusiviteit voor mensen met een beperking.

0: Frankie Valli van de soundtrack van Grease.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Van maandag tot en met donderdag rond deze tijd in Overijssel's burgemeester in de uitzending. We hebben een nieuwe lichting burgemeesters en op maandag hoor je voortaan de komende weken de burgemeester van Deventer, Ron Koenig. Meneer Koenig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat u er weer bent.
2: Ja, leuk om weer te doen.
0: En mooi om weer iets uit Deventer te horen. Maar we beginnen toch maar even met iets algemeens. Want we hadden net ook een gesprek daarover. Natuurlijk grote hekken bij de hogescholen en universiteiten vorige week. Ze hebben daar ook vanochtend nog mee te kampen. En misschien nog wel de komende dagen ook. Aanleiding daarvoor is dan ook weer het nieuws. Aanleiding daarvan is dan vanochtend ook weer het nieuws. Dat heel veel bedrijven en instellingen zich toch altijd nog niet goed hebben voorbereid op een hek. Hoe is dat in Deventer? Heeft u dat is wel, ik weet dat bij gemeenten echt wel een punt is. Zit het ook wel goed, denkt u? Dat is een gevaarlijke uitspraak, vraag ik dan hoor.
2: Maar. Ja, dat is een gevaarlijk. Nee, dat is dus inderdaad gevaarlijk. Maar ik heb heel veel vertrouwen in onze ICT-organisatie. Wij doen het ook met de gemeente Raalte en ons tweeën samen, dus met z'n drieën. Dat geeft ook wat meer omvang. En daardoor kun je een betere organisatie neerzetten. Tegelijkertijd. Wij gaan er echt ook vanuit dat het mis kan gaan. En denken dus ook heel goed na over hoe kun je, niet alleen hoe kun je het voorkomen, maar ook hoe kun je heel snel het identificeren als er een hek plaatsvindt. En ook zo snel mogelijk de poorten dan dichtzetten. Want je moet niet denken dat het je niet gaat overkomen. Want dan ben je eigenlijk. Ja, je kunt de slotgracht rond je gemeente wel heel hoog of heel diep maken en de muren heel hoog. Maar de aanvallen zijn echt mogelijk.
0: Ja,
2: er worden ook iedere dag ongelooflijk veel aanvallen op onze systemen uitgevoerd. Dus,
0: dus je moet daarop reageren. Ja, want dan moet je een firewall optrekken die zo hoog is dat je zelf ook niks meer kunt. Maar goed, je ziet het in Epe, hè, natuurlijk net aan de andere kant van de grens met Gelderland. Het bewoner, alle data van alle bewoners gewoon gestolen. Dus ja, je moet er wel rekening mee houden. En dat doet u.
2: Ja, en we hebben ook dus een herstelorganisatie klaarstaan voor het moment dat er toch iets misgaat. Dat moet je ook goed voorbereid hebben.
0: En kleinschalig.
2: Dat oefenen we ook zelfs, ja.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, want u oefent ook in noodsituaties. Ja. Nou, dit hoort er dus blijkbaar ook bij. Ook de burgers moeten goed voorbereid zijn, maar dan op andere oplichting. Maar die gebeurt ook vaak natuurlijk online. U heeft een politie-informatiepunt speciaal daarvoor.
2: Ja. Ja, onze politieorganisatie heeft een wijkspreekuur ingesteld. Iedere donderdag van 11 tot 12 in de Fontein in Deventer, een wijkcentrum waar inwoners terecht kunnen met vragen over digitale veiligheid. We zien dat er zoveel pogingen worden gedaan om oudere mensen, kwetsbare mensen op te lichten. Nou, jullie kennen ook waarschijnlijk al de telefoontjes, de appjes van maak even geld over, hè, van een van de kinderen die de telefoon weer kwijt is en dat soort dingen. Maar het gaat ook heel geraffineerd. Bankmedewerkers die bellen, zogenaamde bankmedewerkers die bellen. En ze proberen je te helpen, terwijl ze je eigenlijk alleen maar verder in de ellende helpen. Dus dat is ook moeilijk om dat goed door te hebben. Dus daar helpen we inwoners bij. En de politie heeft daar speciaal een informatiepunt voor ingericht.
0: Heel belangrijk, denk ik. Ja, ik hoorde zelfs vorige week, ook al wimpel je ze af, bellen ze gewoon nog weer terug. Tot drie keer toe of vier keer toe.
2: Ja, het is heel verstandig om te vragen of je zelf kan terugbellen. Dan meestal hoeft dat niet.
0: Dat hoeft dan niet, nee. Dan wordt het iets te gevaarlijk. Yes, nee, ja. Nee, nou, ja. Nu we toch bij de politie zijn, u heeft ook een gesprek gehad, onder meer ook met Go Ahead, begrijp ik, over voetbalveiligheid.
2: Ja, we hebben gistermiddag voor de wedstrijd naar PSV, waar we verder niet zo heel veel woorden aan vuil hoeven te maken.
0: Nee.
2: Wat mij betreft. Maar nee, we hadden een serieus gesprek over voetbalveiligheid. Eén keer per jaar met het Openbaar Ministerie, politie, club en de KNVB, gemeente, om bij elkaar te zitten over de vraag van, nou ja, hoe hebben we het geregeld? En wat kunnen we nog meer doen? Welke ontwikkelingen zien we? Dat was een goede bijeenkomst en ook nuttig om gewoon eens even, zonder dat het heel concreet over één wedstrijd gaat, maar gewoon in zijn algemeenheid over welke ontwikkelingen zien we binnen het voetbal. Ja. Ellende, want daar gaat het wel vaak over. Hoe kunnen we het gastvrij en vrolijk en gezellig maken? Heel erg opletten. En het was goed om een keer daar serieus met elkaar over in gesprek te gaan.
0: Zeker, want u heeft er natuurlijk ook mee te maken afgelopen paar weken geleden nog met de supporters van PEC. De uitsupporters die dan weer een zogenaamde sfeeractie hadden. Vervelend is dat. Aan de andere kant had u afgelopen seizoen natuurlijk Europees voetbal binnen de gemeentegrenzen. En nu niet meer. Ja. Vindt u het nou jammer of denkt u, Even lekker rustig.
2: Nee, ik vind het vooral jammer. Want het was ongelooflijk leuk. Het heeft de stad enorm goed gedaan. Maar tegelijkertijd was het ook heel veel werk. En ik vind het prima dat het even de seizoen niet hoeft. Maar de week of het seizoen daarna wil ik graag weer meedoen.
0: Nou, goed. Kijk, dat ligt dan helemaal bij Coret. Natuurlijk. Dan ook nog hele leuke zaken. Want ik begrijp dat u heeft afgelopen weekend aan één orgel gedraaid.
2: Ja, dat is een nieuwe ervaring. De Turk, zo heet het, draaiorgel, dat 118 jaar oud is en ernstig toe was aan een grondige renovatie. De houtworm was iets te diep in het orgel terechtgekomen. Dus daar
0: is een draai de klank aan, begrijp ik.
2: Daar werd de klank niet beter van. Nee. En na een jaar renovatie en reparatie is die weer terug in Deventer. En heb ik het genoegen gehad om de Turk, zoals dat mooie ding heet, welkom te heten in de stad. En ook inderdaad het lied Tevreden van Rob de Kee
0: te spelen. Oh, wat goed. Modern lied.
2: Dat was hartstikke leuk. Ja, dat kan ook allemaal. Ja,
0: dit is
2: ik zeg altijd, niet iedereen is blij dat het orgel weer terug is in de stad. Maar dit is wel een heel bijzonder exemplaar. Ja. Dus heel mooi.
0: Ik snap niet dat je daar niet blij bent. Nou, dit is hem niet. Want dit is wel een draaiorgel. En het is nog vals ook. Maar goed, dit geheel terzijde. Dus ik weet niet of dit de Turk is. Maar zo'n modern nummer van Rob die Kees, dat staat dan ook op dat dikke papier wat dan zo omklapt?
2: Ja, dat staat gewoon door dat op dat gaatjespapier, zeg maar. Ja.
0: Ja, oh, dat is wel heel bijzonder. Nou, en draait u een beetje goed op tempo? Het valt nog niet mee, hè?
2: Het valt niet mee. En ik merkte ook dat de echte orgel draait. Die wisselt van arm en dan kan je het wel volhouden. Maar als je het op één arm doet, dat is toch niet zo heel makkelijk. En ik snap wel dat die dingen tegenwoordig een motortje hebben. Want dat is echt zwaar werk.
0: Ja, want u dacht, dat doe ik wel even. Maar dat viel er nog weer tegen. Ja, nee, precies. Ja. Heel goed. Nou, dat is ook wel een belevenis om een draaiorgel te draaien, toch? Wat ook een belevenis is om een LP op te zetten. Dat gaan we nog even. Wacht even, ik ga even een pingeltje bij starten.
3: De Radio Oost Vinylweek.
0: Ja, want we hebben de Vinylweek en we vragen de burgemeester van de dag ook om een favoriete vinylplaat. Nou, uw leeftijd schattende, meneer Keuning, u bent ook nog wel van de vinyl? Van de LP's en de singeltjes?
2: Zeker. Ik ben echt met vinyl begonnen. Ik heb ze ook weer uit de kast gehaald trouwens. Ik heb een hele platenverzameling weer tevoorschijn gehaald. Toen, bij de laatste verhuizing, heb ik ze maar van zolder gehaald.
0: Heel goed. Maar heeft u dan ook een draaitafel, een pick-up?
2: Jazeker.
0: Oh, dat is mooi. Ja, want anders heb je er ook zo weinig aan natuurlijk. Alhoewel de hoezen ook mooi zijn.
2: Ja.
0: Ja, mooi. En wat zet u dan wel eens op?
2: Bij de cd's, joh. Ja? Nou ja, ik zet van alles op, want ik heb klassiek, maar ook modern. Maar ik ben wel een 60, 70 jaar, nou vooral 70 jaar en 80 jaar muziekliefhebber. Maar het nummer dat ik uitgekozen heb, was eigenlijk het eerste nummer dat op vinyl wat ik kende. Dat kreeg ik van mijn moeder, de LP van Songs from a Room van Leonard Cohen.
0: Mm,
2: en
0: mooi.
2: Dat vond ik prachtig. Dus,
0: Ja, u was wel van de gevoelige snaren en de diepzinnige teksten?
2: Ja, maar ook wel van andere dingen. Maar dit is de gemeenschap. Ja,
0: okay. Zeker, ja. Zie u wel op uw slaapkamer zitten met het bedlampje alleen aan en dan Songs from a Room opzetten van Leonard Cohen. Nou, mooi. Wat kunnen we draaien voor u?
2: Graag Like a Bird on the Wire.
4: Like a Bird.

0: momentje van bezinning. Leonard Cohen hoorde je met Bird on the Wire. Like a Bird on the Wire. Favoriete platen. Op verzoek draaien we hem van burgemeester Koenig van Deventer. Ook uit het vinyltijdperk. En dit zette hij s'avonds nog wel eens op, Job.
1: Dat snap ik.
0: Zie je ongelooflijk kijken, maar dat is echt waar. Meer vinyl straks na 19:30. Vooruit natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
11: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
11: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Ja, nu zijn we wel iets doorgeschoten. Iets na half negen. Tijd voor het hoofd. Nieuws. Belangrijkste nieuws krijg je van Job.
1: Voor mbo-studenten in de zorg is het nog altijd moeilijk om een stage te vinden. Komt doordat er meer studenten zijn bijgekomen en dat er bij huisartsen te weinig stageplekken zijn. Politieke partijen in de Staten van Overijssel krijgen vaak niet op tijd antwoord op hun vragen die ze aan het provinciebestuur stellen. Die vragen moeten binnen 4 weken beantwoord worden, maar dat duurt gemiddeld veel langer. Vanuit Raalte vertrekt er vandaag weer een transport naar Oekraïne. Er worden medische hulpgoederen naartoe gebracht. Het transport gaat naar de regio Lviv in het westen van Oekraïne. Vanuit daar wordt het verdeeld over ziekenhuizen, medische praktijken en verzorgingscentra. Ja, je zou het bijna vergeten als we niet meedoen, maar in Wenen is het Eurovisie Songfestival officieel begonnen. Gebeurde met een openingsceremonie bij het stadhuis. Alle 35 deelnemers presenteerden zich daar aan het publiek, ook Israël dus. En daar is veel om te doen, zegt deze correspondent.
13: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
1: Ja, en morgen is het dan zover, want dan is de eerste halve finale van het Songfestival in Wenen. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in de app.
0: Was mij echt ontgaan, moet ik
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, mij ook. En ik zag het net, ik denk, oh ja.
0: Ja, er waren wel weer verkeerde oproepen gedaan om alle stemmen maar op Israël te doen. En nou ja, goed, blijft altijd wat.
1: Altijd gedoe rondom het Songfestival.
0: Altijd gedoe rond het Songfestival en rond het weer.
14: We hebben geen invloed op het weer.
0: Jullie hebben geen invloed op het weer. Nee, gelukkig ook geen jury voor nodig.
14: Ook niet.
0: Alhoewel, bordjes op de knieën. Wat geven wij het weer voor punten vandaag? Nou, ik zou zeggen een 5.
14: Ja, en de komende dagen zal dat nog wel een beetje dalen. Heb ik het gevoel.
0: Dat nog? Oh jee. We gaan zwaar de onvoldoende. Dus.
14: Ja, dit is een frisse week, een kille week met ook een aantal buien. En de komende uren, een paar uur valt dat nog mee. Sterker nog, er zijn vanuit het westen, als je die kant op kijkt, zijn er een paar hele mooie opklaringen op komst. Dus dat ziet er heel fraai uit. Er wordt eventjes de lucht blauw. En dan rond het middaguur, rond lunchtijd, dan komt een front vanuit het westen over ons heen. En dat brengt dan natuurlijk weer meer bewolking. En er zit ook een beetje regen bij. Nou, als dat frontje is gepasseerd, trekt ook de west-noordwestelijke wind wat aan. En dan duurt het eventjes voordat de buiigheid op gang komt. Dat is voor de latere middag en vanavond. En dat zijn dan wel pittige buien waarbij onweer en hagel kan optreden. Er zijn ook trouwens buien dat als die de Ardennen bereiken in de hogere delen, kan daar sneeuw bij uitvallen.
0: Oh,
14: dus dan weet je ongeveer hoe koud de lucht is. Dus ja, wat mogen we verwachten aan middagtemperatuur? Nou, 11 of 12 graden.
0: Nou, voor de skiliefhebbers. Ze kunnen nog, dus begrijp
14: ze
0: ik.
14: Ze kunnen nog, ja. Het is wel een beetje kletsnatte sneeuw, denk ik. Nou, toch, het geeft wel aan hoe koud de lucht is die over ons heen trekt.
0: Maar het komt er inderdaad aan. Yveske meldt uit de Giethoorn dat het al wat blauw wordt.
14: Ja, ja zie je mooi aankomen. Vanuit het noordwesten is dat er gewoon een heel mooi gebied. Dan loopt het later weer wat vol en dan krijgen we dus een paar buien. En de komende dagen is het vaak buiig. Trouwens, vanavond ook best wel windrijk hoor. Een volle windkracht 5 staat er denk ik wel. Zeker in de kop van Overijssel misschien nog wat meer. En de komende dagen blijft de wind koele lucht aanvoeren. Ik denk dat morgen er vrij veel bewolking is. Af en toe wat zon. Soms een spetterbui. Maar dat stelt niet veel voor. Het is vooral morgenavond dat het wat buiig wordt. En woensdag, donderdag en vrijdag geregeld een paar buien. Vooral in de middag. En daar kan ook dan onweer en hagel bij voorkomen. En laat ik dan de temperatuur nog noemen. 12 tot 14 graden. En de nachten, als de wind gaat wegvallen, vorst aan de grond is mogelijk.
0: Het is een beetje doormodderen.
14: dit is een beetje jezelf warm houden door een sprintje te trekken of iets dergelijks.
0: Of te luisteren.
14: Rustig aan met een dekentje.
0: Ja, een dekentje. En een kopje warme chocolademelk. Ja. Koek en zoopie, we halen het gewoon van stal, Gita. Dankjewel.
14: Alsjeblieft.
0: En een fijne dag.
14: Hetzelfde.
0: Voor jou, dankjewel. Heb ik nog verkeersinformatie. We hadden een vrij drukke ochtendspits en nog steeds is niet alles weg. A28 staat nog vast vanuit Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep rij je dan al in 9 kilometer file. Tot in Zwolle centrum sta je 15 minuten in de file. De N35 staat nog vast, Duitse grens richting Enschede. Vanaf de grens dus richting Enschede, 2 kilometer met 7 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Nou ja, richting Zwolle is dat tussen Kampen-Zuid en de A28 de aansluiting. 5 kilometer file daar en een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Pointer Sisters hoorde je op Radio Oost om bijna 9:15. En I'm so excited. Nou, dat waren we vanochtend, deze maandagochtend, de 11e van mei. Want er was weer heel wat in de uitzendingen, Job.
1: Ja, we hadden het vanochtend onder meer over de hack bij het onderwijssysteem Canvas. Die app wordt gebruikt op onder meer de Universiteit Twente. Docenten en studenten hebben daarmee contact met elkaar. En ook wordt via het systeem onderwijsstof uitgewisseld. Vorige week werd Canvas 2 keer gehackt door dezelfde hackersgroep. En die hackers die zijn nog niet vertrokken, vertelde de UT vanochtend.
2: Er is het hele weekend wel hard doorgewerkt. Zowel eigenlijk bij ons als bij de leverancier. De leverancier is natuurlijk aan het kijken, kunnen wij het systeem weer volledig veilig krijgen? Ja, en wij zijn vast over het nadenken, als het langer gaat duren dan dit, ja, welke alternatieven hebben we dan ook nodig? Wat we eigenlijk doen, we hebben de docenten goede instructies gegeven hoe ze hiermee om moeten gaan. Want voor elke vak is natuurlijk ook zijn de gevolgen ook heel specifiek. De een hebben misschien een tentamen staan over deze week. Of de andere hebben misschien een opdracht die ingeleverd moet worden. Dus ja, docenten moeten echt even kijken van wat betekent dit specifiek voor mijn vak. En hoe ga ik dat op een creatieve manier samen met mijn studenten oplossen.
0: Ja, en de universiteit handelt in samenwerking met andere universiteiten en de hogescholen. Wordt wel al nagedacht over een ander systeem om de studenten toch op de hoogte te houden. Nou, dan verder in het nieuws vanochtend. Stichting RIK is vanaf vandaag een feit. De organisatie gaat zich in naam van Rick Brink uit zijn naam dus ook zijn werk voortzetten.
3: Ja, de stichting gaat zich inzetten voor een betere positie voor mensen met een beperking in de maatschappij. Nou, Rick had daarvoor heel wat pijlers in zijn eigen werk. En wij gaan beginnen met één van die pijlers. En dat is het verbeteren van de representatie van mensen met een beperking in de media. En dat is ook een beetje waarom we vandaag naar Den Haag gaan. Dat we daar gaan lanceren. Want dat was echt wel de plek waar een groot deel van zijn werkende leven plaatsvond. Dat vonden we een mooi symbool. En vandaag gaan we ook niet alleen de stichting lanceren, maar ook de koffer van Rick. Die ervoor gaat zorgen dat mensen met een beperking meer zichtbaar worden in de media. Die koffer gaan we vullen met mensen die een beperking hebben, maar niet vanwege die beperking, maar vanwege hun expertise aan kunnen schrijven in talkshows of bij evenementen. En die koffer zal overhandigd worden door Henry Bontebal, de CDA-leider. En dat is natuurlijk de partij van Rick.
0: Ja, Rick Brink uit Hardenbergen was de eerste niet-officiële minister van gehandicaptenzaken. En dus CDA-politicus ook daarna. Hij zat ook op Provinciale Staten totdat hij precies 2 jaar geleden plotseling overleed.
1: En voor fans van FC Twente zal het vermoedelijk de hele week gaan over de wedstrijd van aankomende zondag. Op bezoek bij PSV kan Twente rechtstreeks Europees voetbal voor volgend jaar veiligstellen. Daarvoor moet Twente 3e of 4e worden, liefst 3e eigenlijk. En met redacteur Bjorn Levering namen we de scenario's door.
4: Het is wel bijzonder hoe dat gaat de laatste week om die plek 3. Dat blijft al, eigenlijk is het al maanden spannend wie daar 3e gaat worden. Het lijkt wel of ze het allemaal niet willen worden of zo. Ik weet niet wat het is, maar nou ja, in Twente waren ik in ieder geval blij dat ze nu op die plek staan. Maar ja, het belooft ook komend weekend wel weer een hele leuke zondag te worden. Want er is eigenlijk echt nog helemaal niks beslist om die 3, 4 en 5. Twente heeft er 2 voor. NEC en Ajax staan op respectievelijk 56 en 55. Twente heeft er 58. Maar zoals ik zei, de doelsaldo zit ook heel dicht bij elkaar. En dat Twente verliest bij PSV is natuurlijk gewoon een reële optie. En dan ligt het er weer aan wat NEC en Ajax doen. NEC die ontvangt Go Ahead, die zijn wel uitgespeeld. Dus je zou zeggen dat zou NEC wel eens moeten winnen thuis. En Ajax gaat nog op bezoek bij Heerenveen, ook niet heel makkelijk. En die moeten ook nog, die strijden ook nog ergens voor qua plek in de play-offs. Dus ja, dit beloven weer 2 hele spannende uurtjes te worden volgende week zondag.
0: Alle wedstrijden weer gelijk. Dan om 2:30 komende zondag gelijk spelletje kan genoeg zijn.
1: Dan word je, sowieso 4e.
0: Moet je niet op gokken. Nou, dat hoeft niet als de anderen ook niet winnen.
1: Nee, gelijk spelletje, dan ga je sowieso niet de play-offs in. Want als Twente 1 punt pakt, ja. Het verschil tussen Twente Ajax is nu 3 punten.
0: Nee, ik bedoel als de anderen ook niet winnen. Dan kan het met een gelijkspelletje,
1: ja, nee,
0: toch?
1: Precies. Ja. Ja. Maar als Twente gelijk speelt, hebben ze sowieso plek 3 of 4... En dan ga je Europa in.
0: Nou, kunnen we de hele week over doffen.
1: Wiskundeboeken erbij pakken.
0: Maar het kan. Het zou een mooi succes zijn. Een mooie kers op de taart van dit seizoen.

0: Roy Orbison, The Big O en Pretty Woman.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Jazeker, de Vinylweek is begonnen deze maandagochtend. Je hebt al kunnen stemmen. En je kunt de hele week ook doorstemmen op jouw favoriete vinylplaten. Doe dat dan via de knop op onze app of op onze website. En dan kies je je favoriete vinylplaten. Wij pleiten erg voor lange platen. Zo'n plaatkant, weet je wel, dat is, doet het altijd goed. Job heeft de smaak inmiddels te pakken gekregen. Ja. Hij heeft net een vinyl singeltje opgezet en hij gaat het nu nog een keer proberen.
2: Ik zet even te graaien in de bak van onze collega Jan-Willem Kobers. Die heeft hier vijf kratten neergezet met singeltjes.
0: Nou.
2: En ik kwam opeens uit in 1991.
0: Ja, wacht even, want voor mij is eigenlijk vinyl vooral LP's. Ik kocht niet zoveel singeltjes.
2: Mm-hmm.
0: Nu is we zijn er niet meer aan toegekomen. Anders spelen we het spelletje nog raad. De platenhoes. Ik wil deze plaat nog wel even beschrijven. Het is blauw. Je kijkt onder water in een zwembad. Je ziet een dollarbiljet zweven en een blote baby. Nou.
2: Wat is dat?
0: Dan weet jij wel welke LP we het over hebben.
2: Is niet zo moeilijk, hè?
0: Ik weet niet of deze er eigenlijk op staat, dat singeltje wat je gaat draaien. Staat dat op Nevermind?
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
2: Ik doe wel iets verkeerd volgens mij.
0: Doe je iets verkeerd? Wat ben je allemaal aan het doen dan?
2: Ja, want die...
0: Als ik ook niet overal bij ben.
2: Nee. Ja. Kijk, want hij draait een beetje... Zie je dat?
3: Ja, hij zit scheef.
0: Het gat zit scheef. Nou, we gaan het gewoon proberen.
2: Gaat dat wel goed?
0: Nou, we gaan het gewoon doen.
2: Nu zit hij goed. Nou...
0: Nou, laat hem maar zakken, Job.
2: Even kijken. Gaat
0: van
2: ie?
0: Nirvana krijgen wij...
2: Ja, wat denk je?
0: Nou?
2: Smells like Teen Spirit.
0: Oh, toch wel lekker. Kom maar door. Beetje kraak, maar ik hoor niks van een scheef gat. Kom maar door, hier is Nirvana. We zijn er morgen weer straks met Van Losser.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: europakinderhulp.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep, Duitsland, 20 minuten over de grens.
16: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Designen aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
2: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Door de brand in een datacenter in Almere werken de systemen niet. Het is voor zorgstudenten op het mbo nog altijd moeilijk om een stageplek te vinden. Huisartsen hebben te weinig stageplaatsen. En het provinciebestuur doet het te lang over om vragen van politieke partijen te beantwoorden. Dat moet binnen 4 weken, maar duurt dus veel langer. Dat en meer lees je in onze app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
5: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
4: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
4: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
9: Beeldentuin Marienheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
13: Check de meter.
14: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
15: Het is 9:03, goedemorgen. Het is maandag 11 mei en we zijn weer onderweg richting de middag op Radio Oost. Opvallend nieuws vandaag, de NS begint in Amersfoort een proef met gratis treinpassen voor mensen met een laag inkomen. Een half jaar lang gratis met de trein, dus de vraag is, zou jij vaker de trein pakken als het goedkoper was natuurlijk. En verder vandaag natuurlijk weer de pimpamplaat. We gaan vandaag los met de letter M, dus denk alvast na over jouw mooiste M-plaat. En onthoud deze nog even op deze maandagochtend. Wanneer gewone mensen besluiten om zich in te zetten en deel uit te maken van iets groots, dan worden ze buitengewoon.
3: Hey, hallo! Radio Oost. Bert van Lossen. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
13: De Vinylweek.
16: Op Radio Oost.
17: Hey, hallo Bert.

0: Het is de week van het vinyl hier op radio's. Van The Man, Van Morrison hoorde je voorbij trekken met die mooie The Brown Eyed Girl. Je kent hem ook nog met een hit uit de jaren 80. Have I Told You Lady. Heb je een beetje een leuk weekend gehad? Ik heb ook wel een leuk weekend gehad trouwens. Dat was afgelopen zaterdag bij Van Dikhout en Vrienden. Wat heb ik een leuk optreden gezien van Van Dikhout. Je kent ze natuurlijk met Stil in Mei. Ik ga vanochtend ook nog wat nieuwe vinylwerk draaien van Van Dikhout. Laat me ook even weten hoe jouw weekend was. Via de app kan dat even. 06-4567-1331. Het is 11 over 9.
1: Hey Bert! Wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag maandag natuurlijk. Het is vandaag ook de Eet Wat Je Wilt dag. Een dag om alle waarschuwing te negeren. Je geen zorgen te maken over calorieën tellen. En onze obsessie met dun zijn te bestrijden. Als gezondheid geen prioriteit had, wat zou je dan echt willen eten? Nou, ik zou dan kiezen voor spek met bacon. Het is ook Twilight Zone dag. Die mysterieuze 24 uur die eigenlijk met griezelige achtergrondmuziek en onverklaarbare gebeurtenissen gevierd zouden moeten worden. Het is op deze dag foamrollerdag. Het werd ooit de massage voor de armen genoemd. De ooit mysterieuze techniek die alleen door professionele atleten, coaches en therapeuten werd gebruikt, werd een vertrouwde dagelijkse praktijk voor mensen van alle fitnessniveaus. Totdat het min of meer werd vervangen door de elektrische massage. Ja, zo gaat het nu tegenwoordig, hè. Het is Hostess Cup. Cake Day, een dag om een van Amerika's meest geliefde cakejes te vieren en ervan te genieten. Het is ook, mensen die bij de radio en tv werken, het is

vandaag hun dag. Ja, World Ego Awareness Day. Om het maatschappelijke bewustzijn over egoïsme te vergroten. Deze dag biedt steun aan degenen die getroffen zijn door egoïsme. Zowel de slachtoffers als de daders. En heeft als doel te voorkomen dat mensen deze onzichtbare vorm van misbruik ervaren. En het is Women's Checkup Day. Vandaag wordt vrouwen aangemoedigd om met hun zorgverleners te praten over hun gezondheidsproblemen, zich te laten controleren en te werken aan het verminderen van gezondheidsrisico's. Dus even kijken wat er allemaal in het nieuws is vandaag. Nou, de NS start dynamisch voor een proef met gratis treinpassen voor mensen met een laag inkomen. De pas is een half jaar geldig. Een tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd schilderij blijkt nog altijd in bezit van erfgenamen van een SS-commandant. En het Chinese bedrijf Wingtech begint een internationale arbitragezaak tegen ons land. Het concern zegt miljarden schade te hebben geleden door de Nederlandse ingreep bij dochterbedrijf Nexperia. Het is maandag, het is 13 over 9. Goedemorgen.

0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, juffrouw.
2: Goedemorgen, Radio Oost.
3: Van harte gefeliciteerd.
4: Vandaag 85. Eric Burden van Animals.

0: The Morning Train, je hoorde Sheena Easton voorbij trekken hier op Radio Oost. Leuk dat je erbij bent. Tot 1 uur met onder andere zometeen natuurlijk weer Pim Pam Blaad. Liedjes met een M. Ook artiesten die beginnen met een M zijn van harte welkom. Michael Jackson bijvoorbeeld of Marco Borsato. Je kan natuurlijk ook even een appje sturen, dus even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik vind het even leuk dat je meedoet. Marianne, goedemorgen. Bent vandaag de M voor Pim Pam Plaat. Dat kan geen toeval zijn. Nou, ik denk dat alles louter toeval is. Laurens Vos, mijn tip voor de Pim Pam Plaat. Nelly Furtado met All Good Things Come To An End. Dat moet met een M zijn, toch? Even kijken, Rita Sandring komt met Beat Love, Paradise by the Dashboard Line. Die past eigenlijk wel in de vinylweek. Trouwens, heb je al gestemd? Je kan stemmen op de vinyl top 100 komende vrijdag. En je kan ook de bingo kaarten downloaden voor Hemelvaartsdag. Dat is donderdag al, want dan spelen we namelijk een vinyl bingo. Money for Nothing is binnengekomen, My Hometown, Bruce Springsteen, Ada van der Broek. Dankjewel voor het doorgeven. Goedemorgen Bert, fijne vakantie gehad. De vinylweek is begonnen. Heb je nog ruimte in je show voor die prijsvraag? Nou, die ga ik waarschijnlijk nog wel even doen deze week. Dus ik neem even contact met je op. Het gaat over een artikel uit de C1000 van toen. En dan mag jij raden om wat voor artikel het gaat en wat het gekost heeft in een bepaald jaartal. Zo'n quizje, daar zit ik deze week onder andere aan te kijken.
1: De vraag van vandaag.
0: En ik vind het leuk, een beetje interactie tussen jou en mij. De vraag van vandaag. Als je met een beroemdheid naar keuze zou mogen dineren, degene mag ook overleden zijn, wie zou jij dan kiezen? Ja, ik heb er wel eentje waar ik wel heel veel radio- en tv-vragen voor zou hebben. Want ja, ik vond hem mooi met de Willem Ruijs-show. Bij Langs de Lijn was hij natuurlijk ook onafvolgbaar samen met Koos Postema. Dus ja, ik zou dan wel graag willen dineren met Willem Ruijs. Maar dan praten over het vak radio en tv. Met wie zou jij wel willen dineren? Met welke beroemdheid? Laat hem even weten. Zometeen Boudewijn de Groot. Dit is Rockwell, Somebody's Watching Me.

0: De grote Michael Jackson deed mee op dit liedje van Rockwell uit de jaren 80. En Somebody's Watching Me, zometeen tussen 12 en 1 ben jij aan de beurt. Want dan mag jij de liedjes bepalen die ik ga instarten. Want het is de vinylweek, back to the 80s. En over meedoen gesproken, zometeen natuurlijk de letter M in de pinpanplaat. Job, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Wat heb jij zometeen voor ons in het nieuws?
1: Ja, we gaan even een rondje kampioenen doornemen van dit weekend.
0: Ah, rondje kampioenen.
1: Rondje kampioenen.
0: Rondje kampioenen. Zometeen dus een rondje kampioenen. Laat hem even weten via de app. Nou, zit Rimo er ook bij?
1: Nee, moet ik je er even bij zetten?
0: Even erbij zetten.
1: Zet ik er even bij.
0: Daar ben ik trainer geweest en ik mocht daar gisteravond even wat liedjes in starten.
1: Ja.
0: Ze zijn kampioen geworden. Gewonnen van Lochuizen. Net over onze provinciegrens. Maar zijn allemaal wel Overijssels georiënteerd. Allemaal fans van FC Twente bij Rietmolen.
1: Dus. Ja.
0: Ze zijn gisteren dus kampioen geworden en ze promoveerden naar de vierde klasse.
1: Dan zet ik Rietmolen er ook even bij.
0: Even Rietmolen erbij zetten. Zometeen dus het nieuws met Job.
2: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Half 10, je luistert naar radio's. Het laatste regionale nieuws voorgelezen door Job Voorst op deze maandagochtend.
1: Goedemorgen Bert. Afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Heeft te maken met de brand bij een datacenter in Almere vorige week. Vorige week was daar dus brand. Daardoor zijn de systemen bij sommige bedrijven en instellingen uitgevallen, zegt deze deskundige.
11: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan hadden ze een grote impact van.
1: Ja, Rova heeft nu geen toegang tot systemen met werkadressen en planningen. Daardoor kan het afvalverwerkingsbedrijf vandaag geen grof vuil ophalen, ook geen grof tuinafval en tuinzakken. Studenten die een zorgopleiding op het mbo doen, komen nog altijd niet makkelijk aan een stage. Er zijn steeds meer studenten bijgekomen en bijvoorbeeld huisartsen hebben te weinig stageplekken beschikbaar. En ook deze studenten hebben daar last van.
12: Als ik namens de klas spreek, was het erg moeilijk om een stageplek te vinden. Veel had het niet in één keer een stageplek. Veel sollicitaties gedaan, veel brieven gestuurd.
13: Ja, ik heb zelf ook heel veel praktijken benaderd, ook in, in mijn omgeving, maar ook wat verder weg. Maar heel veel zijn toch bezig met een verhuizing of hebben het personeelstekort, waardoor ze ons dus niet kunnen begeleiden. En dat maakt het lastig.
1: Het duurt steeds langer voordat leden van de Provinciale Staten in Overijssel antwoord krijgen op hun vragen. Die kunnen, net zoals leden van de Tweede Kamer, schriftelijke vragen stellen. Het provinciebestuur moet die vragen dan binnen 4 weken beantwoorden, maar steeds vaker gebeurt dat te laat. Vorig jaar kostte die beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen, vertelt verslaggever Rutger Bogerink.
14: Gevraagd naar een reden voor de trage reacties wijst de provincie erop dat er veel meer vragen worden gesteld dan een aantal jaar geleden. Zo werden er vorig jaar 149 vragen gesteld, tegenover ruim 100 een jaar eerder. En ook bestaan die vragen steeds vaker uit deelvragen, waardoor het kan zijn dat een vragenlijst soms uit 25 vragen of meer bestaat. Ja, en al die vragen beantwoorden, zegt de provincie, kost nu eenmaal veel tijd.
1: Ja, politieke partijen in de Staten van Overijssel zijn hier in ieder geval niet blij mee. Zo zegt de SP dat ze hierdoor minder goed hun werk kunnen doen. Ja, dan gaan we even een rondje kampioenen doornemen. Want gisteren zijn er in het amateurvoetbal weer flink wat beslissingen gevallen. Zo werden Go Ahead Kampen, VSW uit Windesheim en Helios uit Deventer kampioen. En ook Rietmolen mogen we niet vergeten, Bert. En ook bij Berkum in Zwolle mochten ze de kampioenschaal omhoog houden.
15: Zij wachten op het eindsignaal van de scheidsrechter. Dan kan het feest losbarsten. Dat is nu het geval. Berkum is kampioen in de eerste klasse. Met overmacht. Het verloor maar 2 keer dit seizoen. En dus keert het na 1 jaar afwezigheid weer terug in de vierde divisie. Uitzinnige vreugde en de kampioenschaal voor de VV Berkum.
1: En ja, waar de kampioenen zijn, zijn er natuurlijk ook degradanten. Zwolse Boys en Daarleveen spelen volgend jaar een niveautje lager.
0: En we hebben nog één kampioen ook nog in Overijssel. Bentelo is ook kampioen geworden.
1: Ook kampioen?
0: Gisteren. Ja, Bentelo wist gisteren te winnen van Hector. En zijn dus kampioen geworden in de zondag vierde klasse.
1: Zijn niet bij te houden, hè?
0: Ja, het is niet bij te houden. De beelden zijn natuurlijk te zien bij Oostsport. En ook waren we gisteren bij die knaller in Vlieringen. Tussen TVV en Vlieringen. De wedstrijd werd trouwens in Enschede gespeeld. Ja. Ging eigenlijk ook direct om het kampioenschap. Het eindigde in 2-2. Vlieringen heeft volgende week aan een zege op Staatsveldia genoeg om kampioen te
1: worden. Oh, dat is ook een leuke derby, ja, Vlieringen-Staatsveldia.
0: Ja, is dat er eentje? Nou, Vlieringen
1: kan. Nou ja, god. Ja. Ik denk het officieel niet, maar die kunnen we maken.
0: Vlieringen is wel een mooi affiche. Vlieringen kan kampioen worden. En Staatsveldia heeft de punten nodig in de strijd tegen degradatie. Dus
1: echt alles om voor te spelen.
0: Ah, is mooi deze week.
1: Ja, vet, hè?
0: Ja, kijk het even naar via Oostsport en over Berkum gesproken. Verder gaan we weer een nieuw amateurpotje opnemen.
1: Oh.
0: En de kampioen van Zwolle, VSW, komt even langs, de aanvoerder.
1: Je hebt van alle kampioenen te gaan.
0: Dat is onze eigen Arnoud de Vries, want die is ook kampioen geworden. en de trainer van Berkum komt even langs. Vandaag wordt het dus opgenomen, amateurpotje, morgen om het te beluisteren. Vanochtend blijft het droog met af en toe wat zon, maar na de lunch trekken er buien over Overijssel. Het wordt fris met 11 tot 12 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond kans op stevige buien met hagel of onweer. Het is even een beetje wennen, hè?
16: De vraag van vandaag.
0: Nou, ik zou wel graag willen dineren met Willem Ruis, maar als jij met een beroemdheid naar keuze zou mogen dineren, wie zou je dan kiezen? De persoon mag natuurlijk ook overleden zijn. Laat het me even weten via de app. Heb jij iemand waar je denkt van, nou, daar zou ik wel mee willen dineren?
1: 1, 2, 3.
0: Rudy Karel, 1, 2, 3.
1: Oh, ja, Rudy Karel.
0: Nee, maar zeg maar.
1: Ik zou het even niet weten, joh.
0: Ik zou het niet weten. Jeroen Fransen, ik zou wel eens willen dineren met Pim Fortuyn. Niet dat ik het helemaal eens was met zijn ideeën, maar ik ben toch wel heel benieuwd wat hij van deze huidige tijd zou vinden en wat hij er eventueel aan zou kunnen veranderen.
1: Of mag ik dan gewoon de koning noemen?
0: De koning, Willem-Alexander. Ja. Lijkt me een hartstikke gezellige man.
1: Dat denk ik eigenlijk ook.
0: Ja.
1: Maar dat zien we niet zo vaak.
0: Nee, maar goed. Volgens het protocol, hè. Zo meteen, John Anderson, Surrender.

The Temptations en My Girl op Radio Oost. Het is 12:10, zometeen Pim-Pam Platen. Met welke beroemdheid zou jij wel willen dineren? Laat het me even weten via de app.

0: Vorig jaar stond hij nog in het voorprogramma van Toto in het Gelre Dome. Ik heb het over Christopher Cross, ook een legend. Ride Like the Wind, zometeen hier op Radio Spinvoetplaat. Liedjes en artiesten met een M. Marillion en Kaylee, die ga ik erbij zetten. John van den Berg, dankjewel voor het doorgeven. Tot na tiende, Spinvoetplaat.
1: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het mooiste plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Door de brand in een datacenter in Almere werken de systemen niet. Het is voor zorgstudenten op het mbo nog altijd moeilijk om een stageplek te vinden. Huisartsen hebben te weinig stageplaatsen. En het provinciebestuur doet het te lang over om vragen van politieke partijen te beantwoorden. Dat moet binnen 4 weken, maar dat duurt veel langer.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
12: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
13: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies. En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
14: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
15: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
14: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
16: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
17: Check de meter. Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: deze maandagochtend hier op radio. Dus het is tijd voor de Pimpamplaat. We zitten volop in de vinylweek. Je kan nog stemmen op de vinyl top 100. Komende vrijdag komt die voorbij. Je kan een vinylplaat winnen. Trouwens, donderdag kun jij een vinylplatenspeler winnen in de muziekbingo. De vinyl muziekbingo. Kaarten kun je vanaf nu downloaden via oost.nl. De Pimpamplaat. Liedjes met de letter M. Of artiesten met de letter M. Nou, Mr. Mister is er zeker eentje met Kyrie.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.

De Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. Dankjewel voor het doorgeven, Annelie. Het is 11 over 10, je luistert naar radio's. Wat is het best verkochte muziekinstrument ter wereld, wat denk je? Het is namelijk de mondharmonica. Dat is echt met afstand het best verkochte muziekinstrument ter wereld. En dan wil ik nog even naar de sport die het vaakst gespeeld wordt in een nudistenresort. Wat denk je welke sport het is? Laat het me even weten via de app. Ik zal zo meteen even het antwoord geven. Maar misschien heb jij een briljante ingeving. Over briljante ingeving gesproken. Ik heb zo meteen twee liedjes met een M voor je van Henk Wijngaard. En jij mag kiezen welke van die twee ik moet gaan draaien. Want afgelopen weekend heeft hij natuurlijk zijn jubileumavond beleefd in Nieuw-Leuzen. Samen met de Sallandse band Kabaal. Wil je zo meteen van Henk Wijngaard? Meisje, meisje? Of met de vlam in de pijp? Laat het me even.

Terug naar de kust, Mackie McNeil hoorde je voorbij trekken. En Klaus, jij betaalt de volgende lunch, want ik heb Mackie McNeil gedraaid. Ze was onlangs jarig, Mackie McNeil. Het is even kijken, 10:50. En Yvonne Elsendoorn die schrijft: goedemorgen Bert, wat een treffend nummer. Groetjes uit Brighton, Engeland. Yvonne en Martin, dankjewel. Wat een mooie stad is dat, hè, Brighton. Ik ben er ooit geweest bij een voetbalwedstrijd, een weekend met mijn zoon. Brighton tegen Manchester City. Als het een beetje lekker weer is, is het heerlijk toeven in Brighton. Even kijken, Henk Wijngaard, afgelopen weekend natuurlijk Nieuw Leuzen. Zijn jubileumconcert, liedjes met een M. Nou, in het kader van The Battle, twee liedjes van Henk Wijngaard. Welke moet ik zo meteen draaien? Meisje Meisje of Met de Vlam in de Pijp? Laat het me even weten via de app. En ik zou nog terugkomen op welke sport wordt het vaakst gespeeld in nudisten resorts. Gerard van der Holst en Glanenbrug. Badminton. Nee, dat is niet goed. Lijkt er wel een beetje op. Ik heb hier het antwoord voor je. In nudisten resorts wordt vaker volleybal gespeeld. Deze sport wordt dus het vaakst gespeeld in nudisten resorts. Gewoon even een weetje die je mee kan nemen op maandagochtend. John van den Berg wil graag deze van Fish met zijn mannen. Marillion en Kaylee. Het is 9:30. Pim Pam Plaat. Liedjes en artiesten met een M. Daar ben ik naar op zoek. Kom maar door.

0: MVSB, Mother, Father, Sister, Brother. De huisband van het legendarische Philadelphia International Records. En het geluid van de Philadelphia Soul. The Sound of Philadelphia, The Three Degrees. Deed er nog mee, hè? En dit ken je natuurlijk als tune van de Soul Show van Ferry Maat. Nou, we zitten dan helemaal volop in het vinyl natuurlijk. Bijna half elf hier op radio. Zometeen natuurlijk.
1: Muziekbattle.
0: Nou, de muziekbattle. Henk Wijngaard trad natuurlijk afgelopen weekend op in Nieuw-Leuzen. Zijn jubileumconcert samen met de Sallandse band Kabaal. En ja, twee liedjes met een M. Onder andere deze.
2: Meisje, meisje, pas op voor je dromen.
0: Wil je deze horen? Zo

0: op me wacht.
1: 70% gaat voorlopig voor met de vlam in de pijp. Die heeft hij zeker wel gedaan. Meisje stond niet op de uiteindelijke setlist.
2: Oh.
1: Dat Henk Wijngaard heeft meer dan 600 liedjes gemaakt en geschreven. Hij kon er dus afgelopen zaterdag 20 doen.
3: Is toch moeilijk kiezen?
1: Ja, dat lijkt me echt...
3: Als je de 600 hebt gemaakt.
1: Er zijn mensen die graag meisje willen. Gea Hartsuiker bijvoorbeeld en Wim Heterbrei. Maar ook heel veel mensen met de vlam in de pijp. Dus welke wil je zo meteen horen? Laat het me weten. Wat heb jij mee aan nieuws, Job?
3: Nou ja, je hebt een probleem als je vandaag je kliko aan de straat hebt gezet.
1: Ah.
3: Het kan zijn dat die vol blijft.
1: Ah, dat doet de buurvrouw altijd voor me. Heel lief, hè?
3: Huh?
1: Ja, echt serieus.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
15: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
16: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Het is 10:55, je luistert naar radio's, het regionale nieuws nu met John Forst.
3: Goedemorgen, afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Heeft te maken met de brand bij een datacenter in Almere. Vorige week was daar brand. Daardoor zijn de systemen bij sommige bedrijven en instellingen uitgevallen. Rova heeft geen toegang tot systemen met werkadressen en planningen. Daardoor kan het afvalverwerkingsbedrijf vandaag geen huishoudelijk afval, tuinafval en tuinzakken ophalen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij een spoorwegovergang is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er in Nederland 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of waren ze afgeleid door een telefoon. En daarom is er nu een nieuwe campagne.
17: We snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
18: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten geloof ik open en dicht.
17: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
3: Bij een ongeluk in Zwolle is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto. Het ging mis bij een oversteekplaats met stoplichten. Vermoedelijk is er iemand door rood gereden. Fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die moest na het ongeval een drugstest ondergaan. Maar hij of zij wilde niet meewerken, daarom is die persoon aangehouden. En studenten en medewerkers van de Universiteit Twente kunnen nog altijd geen gebruik maken van de app Canvas. Daarmee hebben studenten en docenten contact met elkaar, ook wat op die app studiemateriaal gedeeld. Ja, vorige week drongen hackers 2 keer in dat systeem binnen, maar die hackers zijn nog niet weg, zeggen ze bij de UT.
0: Er is het hele weekend wel hard doorgewerkt, zowel eigenlijk bij ons als bij de leverancier. De leverancier is natuurlijk aan het kijken, kunnen wij het systeem weer volledig veilig krijgen? Ja, en wij staan vast over het nadenken, als het langer gaat duren dan dit, ja, welke alternatieven hebben we dan ook nodig?
3: Ja, en dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in onze app.
1: Dankjewel. Vanochtend blijft er nog droog met af en toe wat zon, maar na de lunch trekken er buien over Overijssel. Het wordt fris met 11 tot 12 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond kans op stevige buien met hagel of onweer. Zometeen spelen we het spel Raad de Plaat hier op radio's. En zo meteen een liedje van Henk Wijngaard. Welke wil je horen?
2: Pim Pam Plaat.
1: Is het met de vlam in de pijp? Daar gaat André voor. Of is het toch Meisje Meisje? Want Martin wil wel graag Meisje Meisje. Nou, laat hem even weten via de app. Welke van Henk Wijngaard wil je zo meteen hier op radio's? Steve Harley komt er ook aan zo meteen. Liedjes met een M of artiesten met een M? Een van de grootste. Want Bruno Mars is de allergrootste op dit moment, want die heeft meer top 40 hits gescoord dan deze. Michael Jackson was een held natuurlijk in de jaren 70, 80, 90, maar ook in de zeros.

Steve Harley op radio's, Baby Smile op radio's, 10:45. We zitten midden in de vinylweek. Komende vrijdag de vinyl top 100. Kun je nog steeds voor stemmen. En jij maakt kans op een vinylplaat met jouw favoriete liedjes waar jij dus op hebt gestemd. Ga naar onze site, rtvjoost.nl. En als je daar toch bezig bent, komende donderdag wordt het niet echt lekker weer om erop uit te gaan om te gaan fietsen bijvoorbeeld. Je kan donderdag de hele dag meespelen met de vinyl bingo hier op radio's. En we spelen ook nog even raad waar die staat komende donderdag met onze José, want zij is namelijk onze verslaggeefster. Komende donderdag dus. We zitten volop in de vinylweek. Het is volop vinyl. Ik heb ook een leuk spelletje voor je. Raad de plaat. Dat ken je van de zondagochtend van Dorothy Oosting. En ik heb wat uit de Erven Oosting mee kunnen nemen, namelijk Raad de plaat. Vond ik best wel een leuk idee, want je hoort een liedje achter zijn voordeur en jou de taak om het te herkennen welke het is. In het kader van Raad de plaat, dit is de opgave.

0: is het. Laat hem even weten via de Radio Oost app. Dus welk liedje zoek ik? Dat is echt een evergreen. Ook wel een beetje mijn lijfliedje, hè?
1: Hey, Bertje van Lossen. Henk Wijngaard hier weer. Van alle DJ's. Bis tu mi spekla, mignon.
2: Du bis mi spekla, mi lievert.
3: Goedemorgen, Overijssel.
4: Muziekbattle.
0: Nou, dit is hem geworden. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp.

Major Tom, je hoorde Peter Schilling voorbij trekken uit de jaren 80. Zo meteen tussen 12 en 1 ben je aan zet. Mag jij jouw favoriete hit uit de jaren 80 voorbij laten komen? Hè? Ik heb het itemje overgenomen van Dorothy Oosting, want die speelde het een tijdje op zondagochtend hier op Radio's. Raad de plaat.

0: En ik heb Johan Jansen aan de telefoon.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, ik zag jou voorbij komen in de app. Ik denk, nou, ik heb even zin in een maandagochtend positief luisteraar. Nou, de meeste luisteraars, bijna allemaal, zijn natuurlijk hartstikke positief. Maar jij hebt de mooiste lach van Overijssel, vind ik zelf.
1: Ja,
0: als jij begint te lachen, begin ik. Ja, zie je? Als jij begint te lachen, dan begin ik ook altijd te lachen. Ik denk, nou, daar heb ik zin in.
1: Ja,
0: nou, ik hoop wel dat je het antwoord goed hebt natuurlijk, Johan.
1: Ik hoorde Fleetwood Mac met Go Your Own Way.
0: Go Your Own Way.
2: Terug in de tijd.
0: Nou, maar eens even deze. You can go your own way. Yes. Nou, ik denk niets meer aan doen. Go Your Own Way was inderdaad de plaat die we zochten in het kader van Laat Me Hangen. Dat is ook de eerste die ik zo meteen ga draaien na 11 uur. Johan, dankjewel hè.
1: Oké, bedankt.
0: Je hebt een waardebon, een sportieve waardebon heb ik voor je. En een vernieuwblokje heb ik ook voor je.
1: Oh, mooi.
0: Nou, ik wens je een fijne dag.
1: Oké, jij ook. Jojo.
0: Oké, doei. En nog even een applaus natuurlijk voor Johan. Johan Jansen uit onze provincie Oostad.
3: Na je rondje voor de hele zaal.
0: Pimpam, pimpam, pimpam, pimpam. Morgen gaan we...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Door de brand in een datacenter in Almere werken de systemen niet. Het is voor zorgstudenten op het mbo nog altijd moeilijk om een stageplek te vinden. Er zijn te weinig stageplaatsen bij huisartsen. En bij een ongeluk in Zwolle is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl of in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
16: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Er is een telefoon-app die daadwerkelijk kan uitrekenen hoe gelukkig je bent, heb ik gelezen afgelopen weekend. Hoewel ik moet zeggen, als je een app moet downloaden om te weten of je gelukkig bent, volgens mij ben je dan absoluut niet gelukkig, hè?
1: Radio Oost. Bert van Lossen.
2: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
1: De Radio Oost Vinylweek.

0: Ja, deze past natuurlijk wel bij de zaterdagavond discoavond. Deze van Dan Harmon, Relight My Fire, eind jaren 70, begin jaren 80.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: 1 op de 5 mensen zegt dat dit een van de meest irritante dingen is die een collega kan doen. Wat is het? Laat hem even weten in het kader van het onmogelijk weetje. Dus 1 op de 5 mensen zegt dat dit een van de meest irritante dingen is die een collega kan doen. Wat is het? Laat hem weten.
2: De Vinylweek
3: op Radio Oost.
0: Zometeen gaan we eens even bellen met Jan Stuyven. Terugblikken op het afgelopen voetbalweek kijken. En heb je dat leuke filmpje nog gezien van de zoon van Arno Verschuren? Ah, mooi hè.

0: The Way It Is, een van de mooiste liedjes uit de jaren 80. Over de jaren 80 gesproken. Zometeen op radio's tussen 12 en 1. Mag jij meedoen met Back to the 80s. Volop vinyl editie natuurlijk.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Ja, 1 op de 5 mensen zegt dat dit een van de meest irritante dingen is die een collega kan doen. Wat is het? Denken dat een collega alles beter kan. Dat zegt onder andere Inge Hesselink uit het mooie Oldenzaal. Dat is niet het juiste antwoord. Ik zal even het juiste antwoord geven. Dat is namelijk fluiten. Oké. 1 op de 5 mensen zegt dus dat fluiten een van de meest irritante dingen is die een collega kan doen. Nou, dan weet je het, hè?
2: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Het Overijssels voetbal geweten. Trouwens, ik zag je. Dan smelt ik helemaal met een van de kinderen van Arno Verschuren. Heb je dat filmpje ook gezien?
3: Ja, ik was daar na de wedstrijd natuurlijk ook nog. We bleven een beetje hangen, want die andere wedstrijden waren nog niet afgelopen, Tijm en ik. Dus ja, en dan krijg je dat allemaal mee. En als zo'n ventje dan over dat lijntje gaat lopen met die bal en aan beide kanten, ja, dan is dat een geweldig moment.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik moet even de fles wijn weer teruggeven aan Jan Strooyer. Want ik heb gezegd, ja, die Verschuren die gaat nu niet dan hier nooit die 10 keer scoorde voor Twente. Maar ja, tweede bij namens het zoontje. Dus,
3: Ja, dat zijn dubbele punten. Ja. Lijkt mij wel.
0: Nou, dat vond ik een van de mooiste voetbalmomenten. Maar misschien het leukste juichmoment is toch wel de hele late goal van FC Utrecht. En je had eigenlijk al je had het eigenlijk min of meer al voorspeld. Ik denk, nou, Ajax laat zich thuis niet verrassen door FC Utrecht. Maar jij zei, ja, Utrecht-Ajax zijn altijd van die beladen wedstrijden. En Utrecht heeft FC Twente een handje geholpen, Jan.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik heb zelf die wedstrijden mogen spelen. En je weet wat dat teweeg brengt, zeker bij Utrecht. En als je dan in Amsterdam ook nog de winnende in de allerlaatste secondes maakt. En ook nog een ex-Ajaxiet van de Hoorn, ook dat nog eens een keer. Dus ja, wat dat betreft, een gelijkspel had ik al een beetje ingecalculeerd. Maar dat ze nog zouden winnen, daar is natuurlijk een meevallen. Ja, natuurlijk mooi.
0: Want Twente gaat als nummer 3 de slotdag in. En nu moet FC Twente op bezoek bij PSV. En PSV kan miljoenen extra verdienen als het FC Twente plek 3 gunt. Zo kraai, hè?
3: Ja, dat is heel vreemd natuurlijk. Maar ja, dat heeft met allerlei ranglijsten te maken en standen en in het verleden. En noem alles maar op. Maar ja, dit is natuurlijk een heel groot affiche. En laatste thuiswedstrijd van PSV, landskampioen. En dan komt Twente met hele grote belangen nu, ja. Ja, daar kijk je wel naar uit. En ja, daar zal alles op gefocust zijn het komende weekend. Want dat is natuurlijk ook een van de krakers. Dus het is geweldig als je derde staat nu. Maar dat wil je graag. Derde, vierde geven in ieder geval rechtstreeks een prijs, heb ik begrepen. Dus het kan nog alle kanten op. Maar dit is wel heerlijk. En gisteren was het een feestdag.
0: Ja, want 2 keer is Twente dichtbij geweest. Dit is de 3e keer. En nu moet Twente het wel afmaken, Jan.
3: Nou, dat zou geweldig zijn. Kijk, nu, ik zat gisteren ook nog met een aantal mensen op die tribune en die denken van, oh jongens, als we die 5 seconden goed waren doorgekomen, ja, met die 2 punten erbij. Ja, maar zo zal elke club rekenen en dat zijn supporters, dus ik begrijp het wel. Maar het is nu, het heden, en je staat derde en je krijgt een loeizware uitwedstrijd, maar je kent de belangen, dus wat dat betreft heerlijk om naar uit te kijken.
0: Ja, en dan nog even naar de andere wedstrijden. Ja, om des keizers baard. Pek Zwolle had al vakantie genomen, hè?
3: Ja, die waren snel klaar. Die begonnen pas te voetballen toen 3-0 was. En dat is wat laat. En als je dan die tweede nog maakt in de blessuretijd, dan lijkt het nog een redelijke uitslag. Maar ja, Pek Zwolle en uitwedstrijden dit jaar. Ja, niet zo gek veel punten gehaald.
0: Nee, dat klopt. En wat dacht je van, niemand minder dan Telstar? Want dat gaat ook spannend worden, Telstar-Volendam. Volendam-Excelsior eindigde gelijk. Telstar won met 3-0 van Heracles Almelo. Ja, Heracles kan net zo goed de wedstrijden schriftelijk afdoen, Jan.
3: Ja, nou ja, goed, je geeft het al aan, hè. Als je het hele jaar bijna niet wint. En dan, dan zie je dit soort uitslagen komen. En je hebt dan nog wel het idee dat het bij 0-0, dan zitten ze nog redelijk in de wedstrijd. Maar ja, ik zag de Wierik ook weer roepen van, ja, ze komen de afspraken niet na bij de spelervattingen. Ja, dat denk ik, dat gebeurt het hele jaar al. Ja, dan zal er toch iets mankeren. Maar of ze begrijpen het niet, of ze doen het niet, ik weet het niet. Maar ja, daarna was het over en uit. Toen het 1-0 was, toen was het klaar bij Heracles. Maar die zijn blij als de competitie erop zit, lijkt mij.
0: En Go Ahead, tegen de landskampioen PSV.
3: Ja, nou ja, goed, toch nog 1-1. En fase, maar ja, die Perisic, ja, die kopt dan ook weer ballen in. En dan zit je daarna te kijken. Maar het klassenverschil is dan zo groot. En het is ook helemaal geen schande dat je dan de wedstrijd verliest. Het is altijd vervelend, maar aan de andere kant denk ik van... Go Ahead heeft gewoon een aardig jaar achter de rug. En die gaan naar NEC toe.
0: Ja.
3: Het weekend. Ja, dus we moeten de Eagles natuurlijk, die moeten wel hun werk doen daar. En die denken van, nou ja, we zullen het laten lopen. Nee, die hebben de vinger in de pap.
0: Ja, nee, Go Ahead kan FC Twente ook nog helpen. Even naar de wedstrijd Twente tegen Sparta. Ja, mooie uitslag, Jan.
3: Ja, nou ja, de eerste helft was natuurlijk al, aardig. Het was nog niet echt top, maar het was gewoon goed. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat die twee ballen tegen de lat erin vliegen. En dan wordt het al heel snel, wordt het dan veel meer. Maar we moesten lang wachten tot na de rust. Maar toen, toen was het in één keer los. En ja, dan merkte je ook de uitslagen op de andere velden. En dan heb je de geest. En ja, dan is 4-0, komt Sparta nog gewoon goed weg. En dat is een prima dag.
0: Ja, een prima dag dus voor SC Twente. Nou, we gaan er natuurlijk ook over praten op de Oosttribune. Ik had Tijmen gisteravond nog even aan de telefoon. Maar Jack de Gier is vandaag onze gast, Jan.
3: Altijd goed, oudspits van Twente ook. Dus kan altijd gezellig meekletsen.
0: Ja, zit jij nog een beetje volop in het vinyl? Dat is wel jouw tijdperk natuurlijk, Jan. Had jij vroeger veel singeltjes?
3: Ja, tuurlijk. Want ja, ik was natuurlijk in het Utrechtse. Ja, Max van Praag. Ja, dan weet je dat allemaal. Die hebben dan kon je met zijn oortje, dan kon je dan luisteren of je dat plaatje wilde hebben. En dan ging je dat allemaal kopen in die periode. Dus ja, de vinyl is altijd gebleven.
0: Oké, nou, hartstikke leuk de vinylweek hier op radio's. Maar wat was het eerste singeltje wat jij ooit bemachtigd hebt, Jan?
3: Nou, ik zou haast zeggen, ik denk dat ik eigenlijk het niet alleen een singeltje, maar ik had natuurlijk heel snel de Beatles in mijn portefeuille zitten. En dat was eigenlijk elke plaat in die beginperiode was voor mij feest om te kopen. Dus wat dat betreft zal het ongetwijfeld een plaatje van de Beatles zijn geweest.
0: Wat vind jij een van de leukste liedjes van de Beatles, Jan?
3: Nou, ik zeg altijd helpen, omdat iedereen altijd hulp nodig heeft. Vind ik dan altijd een gezellig liedje, maar de zang en alles wat erbij komt kijken geeft mij gewoon een heel goed gevoel.
0: Nou, ik ga

0: Beatles en Help Me. Elke dag moet er wel een Beatletje voorbij komen hier op radio's, vind ik. Jij, vind jij dat ook?
1: Hartstikke eens.
0: Ja, goedemorgen. Ja. Leuk dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Even kijken. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws. Waar ga je het over hebben?
1: Ja, de gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. En er komen landelijk mogelijk hele grote stakingen aan.
0: En je hebt vinyl meegenomen?
1: Ja, fysiek.
0: Ja, fysiek. Oh, dat is de hele week vinyl. De hele week doen we het fysiek. En ja, als je hem niet leuk vindt, dan mag de luisteraar het album hebben, toch?
1: Ja, zeker. Dan geven we het weg. Dus je mag straks even appen. En vandaag gaat het over een plaat waarop een prachtige vrouw op de hoes staat. Maar of de muziek ook prachtig is, dat is de vraag.
0: Zometeen hoor je het hier op Radio Oost. En wat heb je aan nieuws?
1: Ja, dus inderdaad die campagne, de stakingen. En we gaan ook nog eens even kijken bij de zorgstages op het mbo.
0: Dat dus, zometeen hier op Radio Oost en volop vinyl. Zometeen in Gouden Fout zit USA for Africa en We Are The World. Is dat een gouden liedje of is dat een fout liedje in jouw ogen?
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
0: Het is 3:30, het regionale nieuws nu met Wieke Essendal.
1: Goedemorgen, de gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. Je kunt die campagne gaan zien in de stad, in je lokale krant en ook online. De campagne geeft je tips om slimmer met je geld om te gaan en wijst ook op hulp bij geldproblemen of schulden. Volgens de gemeente Enschede kunnen kleine keuzes in je dagelijkse uitgaven al helpen om grip te krijgen op je inkomen. Er komen landelijk mogelijk grote stakingen aan. Drie grote vakbonden eisen dat het kabinet binnen 2 weken stopt met de bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om plannen voor de werkloosheidsuitkering en een extra verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens het kabinet zijn die maatregelen nodig om uitkeringen betaalbaar te houden. De vakbonden vinden dat werkenden, gepensioneerden en mensen met een uitkering daarvoor te hard worden geraakt. Er ligt nu een deadline tot eind deze maand. Zijn de plannen dan niet ingetrokken, dan dreigen landelijke acties en stakingen. Bij een ongeluk in Zwolle is een fietser gewond geraakt. Diegene kwam in botsing met een auto. Het ging mis bij een oversteekplaats met stoplichten. Waarschijnlijk is er iemand door rood gereden. Die fietser raakte dus gewond en moest ook naar het ziekenhuis. De automobilist moest na het ongeluk een drugstest ondergaan en wilde niet meewerken. Daarom is diegene opgepakt. En studenten die een zorgopleiding op het mbo doen, komen nog niet altijd makkelijk aan een stage. Er zijn steeds meer studenten en bijvoorbeeld huisartsen hebben weinig stageplekken beschikbaar. Bij deze opleiding in Zwolle merken ze dat ook, zegt deze docent.
5: kijkend naar bijvoorbeeld vorig jaar, daar waren er echt van de 50 studenten, ja, meer dan 1/3 had het gewoon geen stageplek op dat moment. En dat is wel heel erg schrijnend. Dan krijg je een domino-effect wat je niet wil. Want we willen juist nieuwe collega's in ons werkveld hebben. Dus we hebben elkaar heel erg nodig.
1: Ja, het kabinet heeft al aangegeven dat ze op zoek zijn naar oplossingen om meer stageplekken voor mbo-studenten voor elkaar te krijgen. Maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Vanochtend blijft het nog droog met af en toe wat zon, maar dat lunch trekken er buien over Overijssel. Het wordt fris met 11 tot 12 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Vanavond kans op stevige buien met hagel of onweer. We zitten een beetje in de herfst.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Het theekransje.
11: Man. Oh, nou, dat is
12: het theekransje.
0: Nou, we gaan het over hebben.
1: We gaan het hebben over gisteravond, 16:45. Heel veel voetbalwedstrijden tegelijkertijd afgetrapt. En mijn vriend en ik zaten zo heerlijk aan het einde van het weekend samen op de bank.
0: Schakelprogramma
1: te luisteren natuurlijk ook. De Oosttribune gehoord. En ja, FC Twente, de club van mijn vriend, deed goede zaken gisteravond. Ja. Die had een heerlijke dag. Mijn vriend, ja, heb ik in lange tijd niet zo vrolijk gezien, zal ik je zeggen.
0: Wat ben jij chagrijnig dan?
1: Dat blijkt.
0: Nee. Wauw, hij is toch wel vrolijk geweest de laatste
1: Absoluut.
0: Tijd.
1: Absoluut, hij zit goed in zijn vel. Maar dit was wel de kers op de taart van een vrolijk weekend. En toen dacht ik, wat was jouw hoogtepunt dit weekend?
0: Ja, wat was jouw hoogtepunt dit weekend? Ja. Nou, ik zag gisteren na afloop, heb je dat nog gezien, het zoontje van Arno Verschuren?
1: Ja.
0: Dat vond ik misschien wel het mooiste moment van het weekend.
1: Ja.
0: En afgelopen weekend ben ik ook naar Van Dikhout geweest.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hoe was dat?
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ik heb nog in het kader van Vaniel, ik dacht, oh,
1: ach, kijk.
0: Ik heb even een van de mooiste liedjes van Van Dikhout even gekocht voor het goede doel.
1: Wat een schattig LP'tje.
0: Ja, alvlees, klierkanker, daar is Donbeets voor.
1: Wat goed van je.
0: Ja.
1: Op de golven dansen wij.
0: Zo'n mooi liedje is dat van Dikhout. En ik moet zeggen dat Van Dikhout, er zit nog geen sleet op.
1: Nou.
0: En een van mijn jeugdhelden, of tenminste, ik vind hem wel leuk ook, Thijs Boontjes was er ook.
1: Ja, daar ben ik ook naar een concert geweest.
0: Ja.
1: Een van de leukste optredens die ik ooit heb gezien.
0: Ja, goede stem heeft hij. En wat ik ook leuk vond, is dat sommige liedjes van Van Dikhout, die ken je wel, maar die ben je gewoon vergeten.
1: Mm.
0: Want naar aanleiding van een optreden op Lowlands met Herman Brood. Het liedje Pijn van Dikhout en Herman Brood. Dat zingt iedereen gewoon mee.
1: Ja.
0: Dat is echt een goed liedje, die hebben ze ook nog gedaan. Dus dat was wel mijn hoogtepunt. En jouw hoogtepunt?
1: Ja, mijn hoogtepunt was ook wel dat ik hier zaterdagochtend aan het werk was.
0: Ja.
1: En Django Wagner in één keer het pand binnen zag lopen.
0: Ja, lieve man, hè?
1: Ach, een lieverd is het.
0: Ja, als Bas er een keer niet is of ik ben er een keer niet, komt hij aanschuiven als sidekick.
1: Ja, dat kan die.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat kan die zeker.
0: En zijn bonuszoon, hè? Justin Wild en Cheerio.
1: Ja.
0: Maar ook, hij had ook overal wel een leuke mening over. Ook over muziek, wat wij moeten draaien op de regionale omroep. Hij zegt, het moet niet te volk zijn, niet te overal waar je te voor zit, is niet goed.
1: Ja,
0: dat vind ik wel goed.
1: Bijzondere man, leuk om te ontmoeten.
0: Even naar jouw muzikale muziek. Want je hebt, zeg het maar, wie heb je meegenomen?
1: Vandaag is het Kate Bush.
0: Kate Bush. Nou, mensen mogen dus via de app raden of je dit gehouden hebt of dat je deze gaat weggeven aan een van de luisteraars.
1: Zeker. Dus je hebt een uurtje de tijd om te reageren. Gaat hij weg of blijft hij in mijn collectie? En als hij weggaat, dan gaat hij ook echt naar jou.
0: Ja, dus gaat hij weg of houdt Wieke Kate Bush? Laat hem even weten via de app. En zullen we dan meteen ook even Van Dikhout doen?
1: Ja,
0: van Vaniel. Dit is zo'n mooi liedje. Afgelopen zaterdag, AWAS Live. Van Dikhout en vrienden. En op de golven dansen wij.

0: Deltaplan, Alvees, Klierkankerdag gaat de ombrengst van dit singeltje van Dikhout naartoe. Op de golven dansen wij, een van de hoogtepunten zaterdagavond in de AWAS Live, want daar stond Van Dikhout.
1: De Vinylweek.
2: Op Radio Oost.

0: I'm a yesterday man. Je hoorde niemand minder dan Chris Andrews op radio. Ze zitten volop in de verdeelweek. Via de app kun je eventueel misschien ook wel een bingo-kaart bestellen. Ik zal het nog even navragen hoe het allemaal precies in elkaar steekt. Want komende donderdag spelen we dus de vinyl-bingo. En de bingo-kaarten kun je onder andere vinden op rtvo.nl/vinyl. Maar ik zal het nog even voor je navragen. Truus zegt Kate Bush, weg met Kate Bush. Nou, weg met Kate Bush. Het gaat om het de LP van Kate Bush, die Wieke heeft meegenomen. Als ze hem houdt, dan houdt ze Kate Bush natuurlijk voor herzelf. Maar als ze hem wegdoet, dan kun jij misschien het album van Kate Bush in de was slepen. Ik denk dat Wieke deze mooie plaat houdt, maar zo niet, meld ik me. Al dus Ineke Vos. En Laurens Vos die zegt, ik mag toch hopen dat Wieke de LP van Kate Bush houdt. Kate Bush blijft. Johan Jansen zegt, nou, dat ding gaat gewoon weg, hoor.
1: Goud of fout?
0: Goud of fout, dat spelen we altijd. Liedjes die voor altijd dus op de playlist blijven. Hier bij Radio Host. De Gouden Lijst. En vandaag pak ik de nummer 1 hit. Die dus vandaag op nummer 1 stond in 1985. Namelijk deze.

0: Goud of fout?
1: Voor mij is het een gouden liedje, maar goed, jij gaat erover. Is deze volgens jou goud of fout? Laat hem even weten. En ik ga hem zo meteen helemaal voor je draaien. USA for Africa. And we are the world. Een beetje vrolijkheid op de maandagochtend. We gaan langzaam richting de maandagmiddag. Het is de Vinylweek op Radio St. Benny Nijman.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Wat een heerlijk liedje blijft dit toch, USA for Africa. 95% vindt dit een gouden liedje. En deze gaan we tot in de eeuwigheid blijven draaien hier op radio's. Een van de klassiekers uit de jaren 80. En deze kan ook zomaar in de vinyl top 100. Want je kan natuurlijk stemmen de hele week tot donderdagavond 12 uur. En dan gaan de stembussen dicht. En dan hebben we natuurlijk de vinyl top 100. Die hebben we vrijdag voor je. En als je gaat stemmen, maak jij misschien wel kans op die mooie vinyl platen spelen. En je maakt deze week ook kans op, dat is ook wel hartstikke leuk, als jij gaat stemmen voor de vinyl top 100 op jouw favoriete liedjes, dan win jij misschien wel die vinyl LP.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Afvalverwerker Rova kan vandaag geen afval ophalen. Door de brand in een datacenter in Almere werken de systemen niet meer. En de gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. De campagne geeft inwoners tips om sneller, slimmer met geld om te gaan en wijst ook op hulp bij geldproblemen en schulden. Je leest er meer over op oost.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studente kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
3: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
4: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
5: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
4: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
6: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
4: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
7: Het is vandaag precies 45 jaar geleden dat de legendarische reggae-muzikant Bob Marley sterft. Op 36-jarige leeftijd overlijdt hij aan hersenkanker in Miami, Florida. Vandaag is het Bob Marley-dag in Jamaica. Wat wil jij horen? Welke van Bob Marley wil jij zo meteen uit de jaren 80 op radio's? Laat hem even weten via de app.
8: Radio Oost. Bert van Lossen.
9: Thuis in.
8: Vinylweek.
10: Op Radio Oost.
7: Zometeen ga ik hem spelen. Raad de plaat. Dit is Mr. Brian Adams op Radio Oost.

Kunnen we ook wel een keer een battle overhouden over deze of Fame van Irene Cara. First, oh, what a feeling. Nou, mijn voorkeur gaat dan uit naar deze. We gaan even weer een spelletje spelen. Raad de plaat. Nou, ik heb de opgave voor je. Het is een hit uit de jaren 80 in het kader van Raad de plaat. Dorothy Oosting speelde dat altijd op de zondagochtend hier op Radio Oosten. Dit is de opgave.

Nou, zo lastig is hij niet, denk ik. Welke hit, welke knaller van een hit ben ik naar op zoek? Laat het me even weten via de radio. En misschien ga ik jou zo meteen blij maken met het sportieve waterbom. En je krijgt ook het vinylblokje van me. Kun je je favoriete LP of vinylsingeltje opzetten. Hartstikke leuk. Hé, hey, de legendarische reggae-muzikant Bob Marley sterft op deze dag 45 jaar geleden. 36 jaar oud mocht hij slechts worden. Het is vandaag Bob Marley-dag in Jamaica. En een van de liedjes die je niet meer zoveel hoort op de radio. Komt wel uit de jaren 80. Deze mooie Waiting in Vain. Ter nagedachtenis van Bob Marley.

0: Stiekem gedanst, Erik Mezi met zijn marathontje lager uit de jaren 80. De vinylwerk op radio's. Nou, Dorothy Oosting speelde natuurlijk altijd op zondagochtend. Ziezo zondag. Dit is de opgave. Zo lastig was hij niet. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Even nog, want je bent natuurlijk fan en lid van Rood-Zwart. Wat een uitslag gisteren in Delden.
1: Ja, dat was vleesvieden. Ja, 12-0.
0: Tegen Udi, hè?
1: Tegen Udi.
0: Ja, misschien komen die doelpunten nog van pas wanneer het op doelsaldo beslist gaat worden.
1: Oh ja, daar staan ze al dik voor in de derde periode, dus...
0: Ja, maar het kampioenschap kan ook nog, toch?
1: Het kampioenschap, daar kan Mandeveen en Bonne volgende week gelijk spelen. Ja, moet winnen.
0: Ja, en dan ben je er.
1: Dan zijn we er.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gaat lekker spannend worden ook. Welke plaat zoek ik in het kader van Raad de Plaat?
1: Dat was Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen en titel van het liedje?
1: Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark, ja, uit halverwege de jaren 80 van het legendarische album Born in the USA. Nou, je hebt het goed. Ik ga jou een vinylblokje toesturen en natuurlijk een sportieve waardebon. Nou, die kun je wel gebruiken zo aan het einde van het voetbalseizoen. Ben je er al een beetje klaar mee met het voetbalseizoen of...
1: Nou ja, ik ga nog even door in de kantine, dus...
0: Ja, in de kantine. In de kantine gaat het altijd door, toch? Hè? De balletjes hard, blijven gedraaid worden, toch?
1: Hè? We hebben nog voetbal en we hebben nog Viagra-team.
0: Oké.
1: We gaan de zomer door.
0: De ballengak kunnen nog uit
1: de
0: het vet.
1: De ballengak, die komen er die priest.
0: Oké, nou, dankjewel, Toon. En gefeliciteerd, hè. Applaus voor je natuurlijk ook. Opgave was natuurlijk Bruce Springsteen.
2: De Vinylweek op Radio Oost.
0: En die gaan we nu dus draaien. Morgen spelen we het spel weer hier op radio's. Raad de Plaat. Dit is de Bas.

0: Zo'n lekker liedje. Een van de mooiste uit de jaren 80 vind ik zelf persoonlijk. Lisa Stansfield en All Around the World stond ooit 1. En daarvoor hadden we natuurlijk ook een nummer 1 hit van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Wieke, wat heb je zo meteen?
1: Ja, we gaan het hebben over troep op straat. Want de Rova, afvalverwerker, kan vandaag geen afval komen ophalen. Het heeft alles te maken met een grote brand.
0: Zo meteen natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. En
1: ja, wat gaat er gebeuren, hè?
0: Met Kate Bush.
1: Ja, hou ik hem? Of gaat hij weg? Je mag dat nog insturen. En als ik hem wegdoe, dan geef ik hem misschien wel aan jou.
0: Oh, ja, jij mag dan bepalen waar die eventueel naartoe gaat. Hè?
1: Ja.
0: Dus oké, kom maar door. En ik heb nog een Bets blijmaker. Dat is zoiets van dat ik mezelf even blij moet maken. Want,
1: ja, je moet het een beetje leuk houden voor jezelf.
0: Ja, je moet ook. Ja, nee, dat is sowieso. Je moet van jezelf kunnen houden.
1: Heel
0: en ook
1: goed.
0: Van anderen houden.
1: Heel goed.
0: Dus zometeen in Bets blijmaker. Dat doe ik elke dag tijdens de vernieuwweek. John Fogerty. Ik ga iets pakken van zijn album Sandfield. The Big Train from Memphis. Heb ik zometeen voor je hier op Radio Oost.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Het is 3:30. Je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Wieke Esterdal.
1: Goedemiddag. Afvalverwerker Rova kan vandaag in onze provincie geen afval ophalen. Het heeft te maken met de brand bij een datacenter in Almere. Vorige week was die brand en daardoor zijn systemen bij veel bedrijven en instellingen uitgevallen. Rova heeft nu geen toegang tot systemen met de adressen en planningen. En daardoor kan het afvalbedrijf vandaag geen huishoudelijk afval, tuinafval en tuinzakken komen ophalen. Opnieuw een onderzoek naar brandstichting in Deventer. Een motor die tegen de gevel van een huis op de Zandweert stond, is vannacht helemaal uitgebrand. Het raam van de woning is gesprongen. De gevel is zwart geblakerd. In die woning is ook sprake van lichte rookschade. Volgens de brandweer had het allemaal veel erger kunnen zijn als de brand ietsjes later was ontdekt, omdat het vuur via dat raam naar binnen had kunnen slaan. De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Die brand past inmiddels in een reeks van autobranden in Deventer, vooral dus in de wijk De Zandweert. Er komen landelijk mogelijk grote stakingen aan. Drie grote vakbonden eisen dat het kabinet binnen 2 weken stopt met bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om plannen voor de werkloosheidsuitkering en een extra verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens het kabinet zijn die maatregelen nodig om uitkeringen betaalbaar te houden. Maar de vakbonden vinden dat werkenden, gepensioneerden, mensen met een uitkering daardoor te hard worden geraakt. En de gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. Je kunt de campagne gaan zien in de stad, de krant en ook online. Die campagne geeft inwoners tips om slimmer met geld om te gaan en wijst ook op hulp bij geldproblemen en schulden. Het is allemaal onderdeel van een programma in Enschede dat al langer loopt, onder meer met bijeenkomsten waar mensen met elkaar in gesprek gaan.
10: Je ziet dat mensen met elkaar in gesprek komen, dat ze
7: elkaar weten te vinden. Dat ze gewoon nieuwe dingen samen ontwerpen. Je ziet dat mensen soms eventjes apart gaan zitten. Dat ze, ja, dus eigenlijk is de borrel het belangrijkste gedeelte van zo'n avond als dit.
1: Ja, volgens de gemeente kunnen kleine keuzes in dagelijkse uitgaven al helpen om meer grip te krijgen op je inkomen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op een rijtje op oost.nl of in onze eigen app.
0: Het is 12:35, het is tijd om even over het weer te gaan praten. Dat doen we met Grita. Goedemiddag, Grita.
10: Goedemiddag, Bert.
0: Gaan we terug richting de herfst?
10: Ja, lijkt het wel een beetje op, hè? Wat hoort bij de herfst? Wind en regen, geloof ik, hè? En kilte.
0: Ja, ja,
10: dat is wel een beetje het beeld van de komende uren. Ja,
0: ja, wie heeft die klok eigenlijk teruggedraaid dan?
10: Ik heb niks gedaan. Onschuldig. Ik was mijn handen in onschuld. Het was weer de atmosfeer, dus we kunnen lekker de schuld aan de atmosfeer geven. Een lage drukgebied dat vanaf de noordelijke Noordzee richting de Duitse bocht koerst. En daar zit best wel koude lucht bij. Dat is lucht die zat een paar dagen geleden boven de Groenlandse ijskap. Dus daar mogen we qua warmte niet al te veel van verwachten. Het is gewoon een kille week. Het is inmiddels in de kop van Overijssel en zo'n beetje tot aan Zwolle gaan regenen. Dat is een band met regen. Als die begint bij jou, dan duurt het ongeveer 3 kwartier tot een uur. Dat zwiept van west naar oost. Dus straks over 1 uur ongeveer, 1,5 uur is dat ook in Twente het geval, begint het te regenen. Als die band voorbij is, dan zien we weer wolkenvelden, wat opklaringen, een enkele losse bui, vooral later vanmiddag een bui. En een straffe noordwestenwind, die is af en toe vrij krachtig, windkracht 5, bij dus die bescheiden temperaturen van 12 graden maximaal. Dat is even een verschilletje met het weekend, zeg maar.
0: En
10: ja.
0: Zo richting Hemelvaartsdag, want dat is komende donderdag al. Ja. Wat voor weer krijgen we?
10: Ja, de wind blijft wat dat betreft in de kille hoek zitten. De lucht blijft ook onstabiel van opbouw. En dat betekent toch dat we geregeld wat buien krijgen en vrij veel bewolking. Ik denk vanavond vooral een stevige, vlagerige wind en een paar pittige buien. Misschien ook met onweer of hagel, dat is lokaal. En dan morgenochtend, dan wordt het allemaal wel iets rustiger, maar veel bewolking. Af en toe zon. Nou, een lokale bui morgen, dat stelt in ieder geval niet zoveel voor. Maar ook 12 graden. En woensdag, hemelvaart. Dag en vrijdag, dus woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, onstabiel, stapelwolken, wat zon. Maar af en toe een paar stevige buien. En 13, 14 graden heb ik staan als maximum temperatuur.
0: Oh, dat spreek je heel voorzichtig uit. Je durft het bijna niet te zeggen.
10: Ik durf het bijna niet te zeggen.
0: Je schaamt je er bijna voor. Van.
10: Het is een beetje een gure week.
0: Ja, bingo week. Want donderdag gaan we de hele dag bingo spelen hier op radio's. En je kan mooi de hele week bezig met de Vinyl Top 100. Want die wordt vrijdag uitgezonden. Je kan leuke prijzen winnen. Dus wat dat betreft, Oost, help je deze week wel weer door.
11: Gelukkig. Weer nog. Het is zonnig.
12: Het weer nog. Veel zon.
13: Het weer.
14: Het weerwoord. Het woord. Uit het weer.
0: Heb je meegeschreven, Wieke?
15: Zeker, ik heb er weer een paar gehoord, hoor.
0: Ja.
15: De lucht blijft onstabiel van opbouw. Vond ik mooi.
0: Ja.
15: En regen die zwiept.
0: Ja, van west naar oost.
15: Prachtig.
0: Ja, de band met regen zwiept van west naar oost.
15: Prachtig.
10: Ja, je ziet het wel voor je, gelukkig.
0: Ja en het weer in een heel klein notendopje. Gegoten door onze eigen Grita. Het is een kille week.
15: Ja, dat is het.
0: Hoorde ik ook voorbij komen.
15: Ik zou dit weekend gaan kamperen in een tentje. Ja. Maar misschien moet ik
0: zou
15: ook
0: het gewoon
15: even
0: weekend.
15: Gaan verplaatsen.
10: Ja, maar het weekend wordt wel iets beter.
15: Oké.
10: Ja, nee, er zit wel een stijgende lijn in.
15: Oké.
10: Ja, je moet uit de dip. Is het altijd weer leuk dat er dan weer een opleving komt. Ja.
0: Nou, oké, Grita, dankjewel.
10: Alsjeblieft.
0: En fijne dag. En we horen je vanmiddag bij Jan-Willem en Wieke.
10: Ja, tot later.
0: Tot later. Doei. Het is 9:30. Zometeen natuurlijk Kate Bush.
15: Ja.
0: Het album, het vinylalbum van Kate Bush. Bewaart dat onze eigen Wieke ja of nee? Dat is de grote vraag.
15: Je mag het doorgeven. En als je het goed hebt, dan krijg je hem. Dat is extra leuk, toch?
0: Ja, dus moet je wel het antwoord goed hebben.
15: Precies. Even dus je best doen.
0: Eigenlijk moet je dan tegengesteld denken. Wanneer jij het zelf een goed album vindt.
15: Ja, dat is wel.
0: Tenminste,
15: Oké.
0: Je moet het eigenlijk niet met je eens zijn.
15: Je hebt helemaal gelijk, Bert.
0: Klopt dat?
13: De Vinylweek.
0: Ja.
16: Op Radio Oost.
0: De hele week de Vinylweek hier op Radio's. We leven ons uit hier. Zometeen Bert's Blijmaker. Dat is een liedje van John Fogerty. Van het album Sandefield. Solo-album van John Fogerty. En vorig jaar in juni had ik een muzikale week. Op donderdag Lionel Richie. Op zaterdag Robbie Williams. En op maandag, het was zondag Robbie Williams. En op maandag CCR. Met John Fogerty en zijn zoon. Zometeen hoor je hem hier voorbij komen op radio's. Alweer een nummer 1 hit uit de jaren 80. Dit is Aha en Take On Me.

0: moet altijd denken aan een take.
1: Ah, dat snap ik.
0: Take on me.
1: Ja, goed om even in de gaten te houden deze tijd.
0: Ja, ik denk
1: jij
0: dat het nu wel
1: veel.
0: Ja, ik denk dat het nu wel even...
1: Even tekencontrole.
0: Ja, even, ja, dat doe ik altijd.
1: Heel goed.
0: Geef mij een teken van leven.
1: En zo is het.
0: Dat is een goed liedje trouwens, van de kast.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekrantje.
2: Man. Oh, maar wat erg.
3: Het theekrantje.
1: Ja, we kletsen lekker door hoor bij ons theekrantje. Ieder een kopje koffie in de hand. En we hebben het over de hoogtepunten van afgelopen weekend. En zeker de hoogtepunten van jou. En er zijn er heel veel binnengekomen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, hier zegt iemand... Eindelijk weer een keertje uitslapen zonder wekker. Dat is een hoogtepunt, zou ik zeggen. Gewoon eens een keer weer uitslapen.
0: Maar ja, ik word dan altijd standaard 7:15 of 7:15 wakker. Of 6:00. Dat is ook wel... Maar dan val ik wel weer in slaap. Ik heb vorige week ook de hele week gedaan en de week ervoor ook. Gewoon de wekker gezet, 7:15. Gewoon, normaal sta ik ook zo op. En dan kun je nog even lekker...
1: Lekker is dat, hè?
0: Lekker liggen.
1: Zo is het.
0: Zo van, ik doe even niet mee.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Hier zegt iemand een spontane avond op zaterdag... die in één keer veel leuker werd dan gepland.
0: Ah.
1: Dat is ook gezellig.
0: Ja, dat is ook altijd zo. Als je ergens naartoe moet, dan denk je van... nou, nee, we moeten. Maar als je dan van het onverwachte hebt... dan denk je op een gegeven moment, ah, hartstikke leuk.
1: Ja, dit vind ik een hele leuke. Hier zegt iemand, ik ben sinds kort oma... en gisteren kreeg ik mijn eerste plakwerkje... van mijn kleinkind op moederdag.
0: Ah.
1: Heel lief.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oma kreeg dus...
1: Op moederdag.
0: Ja, die had dus eigenlijk naar mama gemoeten, toch?
1: Ja, dubbel lief.
0: Ja.
1: Hier zegt iemand de snackbar. Zaterdagavond om 1:30 was het hoogtepunt van het...
0: Ja, lekker.
1: Heel goed.
0: Een kapsalon zeker.
1: Oh, lekker hoor.
0: Zo'n lekker kapsalonnetje.
1: Lekker walme zondagochtend.
0: Ja, maar ben je nog wel eens iemand die flink lang de stad in gaat? Of?
1: Ja, ik hou daar wel van. Ja, lekker in de kroeg. Het is al wel even geleden, moet ik zeggen.
0: Oké. Ik heb hier dan wel eentje. Eindelijk weer eens met de hele familie in de tuin gezeten, zegt Stefan.
1: Gezellig.
0: Ja, moederdag natuurlijk.
1: Ja. Hè? Hier zegt iemand, ik heb gisteren heel lang gewandeld in de bossen bij Heino.
0: En ik als opa heb mijn kleinzoon kampioen zien worden.
1: Nou, een superhoogtepunt.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Opa uit Bentelo.
1: En hier zegt iemand, afgelopen weekend op de markt kwam ik een oude vriend tegen. En we hebben gewoon bijgekletst.
0: Ah, William, een heerlijk terrasje gepakt in Deventer met dit mooie weer. Ja, het was het weer van het afgelopen weekend, hè?
1: Ja, komende week wordt het killetjes.
0: Nou, nu gaan we. Ja, Kate Bush, ik zal nog even een stukje laten horen. Of denk je bij jezelf, ik ben er wel helemaal klaar mee?
1: Een klein stukje dan.
0: Een klein stukje, ga hem even opzetten, ja.
1: Ja, even op het vinyl natuurlijk, want daar gaat het over. Heb ik dit vinyl bewaard? Of ga ik het wegdoen?
0: Nou, eigenlijk heb jij het antwoord al gegeven onlangs.
1: Ja.
0: Ja, want deze heb je al een keer behandeld namelijk.
1: Klopt.
0: Want deze gaat gewoon linea recta. Ja.
1: Ja, Kate Bush. Ze ligt hier naast me op een prachtige LP-hoes... met een rode rand en een knappe kop... Maar ja, Kate Bush, gaat weg.
0: Ja, wat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest... om dit juweeltje van Kate Bush gewoon door te spoelen? Want ja, het is een soort heiligschennis nu.
1: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En toch, die stem, sorry, het staat me niet aan.
0: Het staat je niet aan?
1: Nee.
0: Jij gaat er zelf over?
1: Ja, helaas. Ja. Wat wel leuk is, dat is dan weer het hoogtepuntje wat dit betreft... ik wil hem niet meer... Maar ik geef hem weg aan jou.
0: Nou, aan wie ga je hem weggeven?
1: Ik ga zo eens even kijken welke appjes er binnen zijn gekomen. En dan kies ik iemand. En ik beloof dat jij dit plaatje opgestuurd krijgt.
0: Oké, met een
1: kaartje erbij. En de vriendelijke groeten.
0: Nou, ik ben benieuwd waar je morgen mee komt dan.
1: Ik ook.
0: Ja. Het is 12:40 hier op radio's. Nou, ik...
4: Bert, blijmaker.
0: Nou, ik hoop dat ik je blij kan maken met deze...

0: Dagen dat ik je vergeet. In het donker. Dit is ook een mooie intimiteit. Kadans, nederpomp van de bovenste plank van je ladekastje. Vinyl de hele week hier op radio's.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is een feestje, hier is een feestje. Hoera!
0: Daar zijn ze. Cor en Marjolein, goeiedag.
3: Goeiedag Bert.
0: Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Hoe is het met de vogelkooi?
3: Prima.
0: Prima, oké. Okay.
3: Prima, en met een vogeltje ook.
0: Ja, ja, je moet nog even een fotootje maken van je bankpas, hè? Want dan kunnen we het geld even overmaken.
3: Ja.
0: Ja, ja, als je dat vandaag nog even gaat doen, Marjolein, dan komt het goed namens Bas en ondergetekende.
3: Okay,
0: of alle duidelijkheid, afgelopen zaterdag is het wereldkundig geworden dat Cor en Marjolein een vogelkooi hebben. Een nieuwe vogelkooi en Pietertje 2.0 vliegt erin, hè?
3: Ja, zeker, Bert. Ja. Zeker.
0: Is hij een beetje, voelt hij zich een beetje thuis bij jullie ook?
3: Oh, heerlijk, Bert, heerlijk.
0: Ja, nou, dat is mooi. Zullen we even met jullie welnemen even naar de jarigen gaan van vandaag?
3: Ja, nou, dat is als eerste die jij hebt opgenoemd, Erik Burden.
0: Erik Burden, vandaag 85.
3: 85 geworden.
4: Ja.
3: Dan is jarig geweest zangeres Teddy Scholte.
4: Ja,
3: geboortedag van Teddy Scholte.
4: De Oudsprongfestival.
3: Dan acteur van Bassie en Adriaan, Hans Beijer. B178 jaar.
0: B178?
3: Ja. Dan oud-politicus Paul Rozemuller.
0: Paul Rozemuller ook jarig vandaag.
3: 70 jaar.
0: 70 jaar, ja.
3: Dan tv-presentatrice Hanna Verboom.
0: Hanna Verboom ook jarig.
3: Ja, en dan is jarig Thibaut Courtois.
0: Ah.
3: 34 jaar.
0: Ja, die ken ik ook. Keeper.
4: Ja,
3: en even kijken. Andres Iniesta. Voetballer van Spanje.
0: Ah, Iniesta. Ah, die kennen we nog van het WK. Ja, ja, ja. Nou, dankjewel, hè.
3: Ik doe het even, Bert. Ik doe de
0: Ja, ja, doe dat even dan regelen, Bas en ik dat even natuurlijk, hè.
3: Ja, oké, Bert.
0: Doei, doeg. Veel plezier zo met José.
3: Ja, dankjewel.

0: in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Opnieuw een onderzoek naar brandstichting in Deventer. Een motor die tegen de gevel van een huis op de Zandweert stond is vannacht helemaal uitgebrand. De politie doet daar voorlopig onderzoek. En afvalverwerker Rova gaat vandaag geen afval ophalen. Door een brand in een datacenter in Almere werken de systemen niet meer. Meer nieuws in onze app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Gaan we nog heel eventjes naar de weg. Op de A28 Zwolle richting Groningen tussen knooppunt Langhorst en De Wijk staat een kapotte vrachtwagen.
15: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
17: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
16: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
18: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
19: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Radio Oost. José de Bruin.
20: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: De Radio Oost vinyl.

0: There Must Be an Angel op Radio Oost. José de Bruin.
1: Ik ben het niet hoor, denk ik in elk geval. Hey, hallo, goedemiddag. Paula is vandaag weer te zien op tv. Betekent dat ik tot 4 uur bij jou mag zijn. Met toch wel echt een lekkere week. Het is deze week de vinylweek. We warmen je op zo'n klein beetje richting vrijdag. Want dan is de vinyl top 100. Heb je al gestemd? Ik denk dat nu zeg maar 1:08, je begint net weer een beetje aan je werk. Ja, dan is dit wel het perfecte moment om even te gaan naar oost.nl/vinylweek. Daar laat je dan je stemlijstje achter. Wie weet bel ik je dan straks even, maak je kans op een vinylblokje. En over opwarmen gesproken. Ik krijg een appje binnen van Anita uit Hardenberg. En Anita, ik snap dit beeld wel een beetje. Het is vandaag 11 mei en het is ijskoud. Anita die zegt, José, het is zo fris buiten dat ik net een meneer op de fiets zag met handschoenen en een sjaal. Maar hij had ook een waterijsje. Ik begreep er niks van, volgens mij hij zelf ook niet. Groetjes, fijne show, Anita uit Hardenberg. Anita, dankjewel. Leuk dat je even reageert. En ook Henk uit Raalte is erbij. Ook hij zegt, oh José, ik heb een extra trui aangetrokken. Het is echt heel erg koud. Ja, de gevoelstemperatuur ligt op een graadje of 12 op dit moment. Het enige wat je kan doen, is lekker dicht bij je radio.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: niet hoe het met jou gaat. Nina Simone en Ain't Got No. Maar ik word hier gelukkig van.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
0: Ja, ik word er echt heel blij van. Van al die muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70, uit de jaren 80. We warmen je langzaam op naar vrijdag. Want dan is onze vinyl top 100. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog eventjes. Je hebt dus nog maar heel even de tijd. En onder alle ingezonde lijstjes, daar versloten wij een gepersonaliseerde LP-plaat. En dat is dan een plaat, ja, gemaakt met jouw muziek. Het is toch te gek dat je gewoon een plaat kan opzetten en dat je gewoon alle beste muziek hoort omdat jij ze hebt uitgekozen. Hey, hallo, 20 minuten over 1, José hier. Er is geklaagd, echt ongelofelijk geklaagd bij scholierencomité LAX. Op de eerste dag van de eindexamens 26.000 keer. Dat deden dan de scholieren online en via de telefoon. En het is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten die gingen over moeilijke, onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thielen die nam bij het LAX vandaag ook een paar keer een belletje aan. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Kon hij zelf even alle klagende scholieren te woord staan. Nou, de man die niet klaagde afgelopen vrijdag, want dat was de eerste dag van het examen, is Milan Prins. En Milan die vertelde me vrijdag dit.
2: Maandag heb ik weer examen muziek en Nederlands.
0: Oh, muziek, ja, dan vond ik het tegenvallen, joh.
2: Ja, muziek dat lijkt onschuldig, hoor, maar ja. Die moet je niet onderschatten.
0: Zo, dat heb ik wel gedaan, man.
2: Die moet je echt niet onderschatten.
0: Nee, ik kan totaal niet zingen, maar mijn muziekdocent gaf me een 8 omdat ik anders gezakt was. Ja, dat is echt pittig. Goed geleerd?
2: Ja. Ik zou eerlijk zeggen dat ik daar nog niet aan begonnen ben.
0: Oh nee, Milan.
2: Maar daar heb ik nu een heel mooi weekend voor, hè, dus even opofferen.
0: Ja, oké.
2: En dan, dat komt wel goed.
0: Tuurlijk.
2: Ik heb er vertrouwen in. En ik moet zeggen, halverwege het jaar was ik ook wel een beetje gestrest. Lichtelijk gestrest. En toen zijn de tentamens gekomen. Mm-hmm. En dat kwam ook goed. Dus ik heb er nu ook vertrouwen in dat dit ook goed gaat komen.
0: Ja, heerlijk, hè? Milan die was ontzettend gestrest. Maar die dacht, oh ja, komt allemaal wel goed. Niet al te druk maken voor vandaag. Nou, vandaag was dus dat examen muziek. We hebben het even gevraagd om een berichtje in te spreken. Milan, wat vond je ervan van vandaag?
3: Goedemiddag. Ik heb net mijn muziekexamen gehad. Ik klink vrolijk, maar dat ben ik eigenlijk niet, want het was een hele pittige toets. Veel moeilijke vragen. Dan begonnen ze weer over termen uit Italiaans. Ja, dan denk ik weer bij mezelf van, waar leer ik het voor? Maar goed, ik heb het wel gedaan. Goed geleerd gisteravond, gistermiddag. Het was even een tandje erbij zetten, maar het is gelukt. Nu is het focussen op economie. En dat gaat helemaal goed komen. Dus dit was even mijn kleine update. En we moeten door. Dag 2 is overleefd.
0: Dag 2 heeft hij overleefd. Ik had even gekeken. Ja, ik denk dat hij dan bedoelt bijvoorbeeld termen als forte. Je weet wel, sterk. Of een piano. Dat zal het zachtjes doen. Of allegro, wat snel en vrolijk is. Of adiago, wat dan weer langzaam is. Dit werd waarschijnlijk niet gevraagd op het muziekexamen. Maar echt trots op je, Milan. Lekker bezig. En hou ons op de hoogte, hè. Sowieso leuk om wat van jou te horen. 06-4567-1331 staat Wagenwijd voor je open. Dit is The Rhythm of the Night.

0: het weekend in.
1: Het aankomt, mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen een raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
4: Radio Oost het weekend in.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
21: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
1: Het is 2:30. Het laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Opnieuw een onderzoek naar brandstichting in Deventer. Een motor die tegen de gevel van een huis op de Zandweert stond, is helemaal uitgebrand vannacht. Het raam van het huis is gesprongen en de gevel is zwart geblakerd. In die woning is ook sprake van lichte rookschade. Volgens de brandweer had het allemaal veel erger kunnen uitpakken als de brand iets later was ontdekt, omdat het vuur via het raam naar binnen had kunnen slaan. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Die brand past ook in de reeks van autobranden in Deventer, vooral in de wijk De Zandweert.
1: Ik ben hier dus zeer door gefascineerd.
22: Ja.
1: Ik wil hier dus echt, ik ben helemaal, alles wil ik hiervan weten.
22: Ja,
1: ik ben echt, Opsporing verzocht. Ik ben dus echt gefascineerd, omdat ik denk, hoe lang is dit? Ik denk 5 jaar?
22: Ja, zoiets.
1: Worden overal in de buurt in Deventer worden dingen in de fik gestoken.
22: Ja.
1: Nou kwam jij vorige week met het nieuws. Er is een verdachte in beeld, tenminste, staat iemand op beeld.
22: Met dat flesje brandstof.
1: En ik dacht, eindelijk, na 5 jaar is de ontknoping hier. En kunnen we hem pakken? En alsnog...
22: Nee. Je zag al een hele Netflix-serie met alles erop en eraan.
1: Wat bezielt iemand en waarom wordt iemand niet gepakt? Iedereen heeft een deurbelcamera. Ik kan hier echt gewoon niet met mijn hoofd bij.
22: Ja, ik ben hier ook enorm door gefascineerd. Waarschijnlijk ook omdat het bij mij ongeveer in de straat allemaal gebeurt iedere week. Het is wel een onderwerp en het wordt dus niet opgelost. Wat je zegt, het loopt al jaren en vooral dus in een bepaalde woonwijk. Een dichtbevolkte woonwijk waar heel veel auto's, heel veel fietsen, heel veel scooters staan. Je zou toch denken...
1: Dat toch...
22: Kom op.
1: Ja.
22: Ja.
0: Heel vreemd.
3: Fascinerend, ja. Dat is het zeker.
6: Misschien zit diegene zelf al bij de brandweer.
3: Oké.
6: Bij de politie.
3: Het zou kunnen.
6: Ja, ik weet het.
3: Nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Het is interessant. Ik ga hier nog eens even achteraan.
6: Lekker.
3: Een ondernemer uit Enschede is gisteravond in Hengelo belaagd na een aanrijding met een fietser. Op een kruising raakte die fietser zijn auto heel licht. En toen de bestuurder even verderop stopte om de schade te bekijken, werd hij ineens achtervolgd door 3 mannen op fietsen. Ze schopten en sloegen tegen de auto, waardoor onder meer de achterruit kapot knalde en de deur beschadigd raakte. De mannen gingen er daarna vandoor via een bospaadje. De ondernemer heeft foto's van hen gemaakt en roept nu via Facebook getuigen op om zich te komen melden. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. De afgelopen jaren kwamen er in ons land 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Ze hadden vaak haast, zegt ProRail, of waren afgeleid door hun telefoon. En daarom is er nu een campagne afgetrapt.
23: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
24: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten, geloof ik, open en dicht.
23: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
3: Ja, je kunt hier ook meer over lezen op onze website. En er vertrekt vandaag vanuit Raalte weer een transport met hulpspullen naar Oekraïne. Raalte voor Vrijheid en Team Salland voor Oekraïne hebben de afgelopen maanden heel veel spullen verzameld. En dat gaat nu die kant op.
25: Dat heeft een hele lange aanlooptijd gehad. Door op Facebook kenbaar te maken van wat willen we? Welke spullen willen we precies? En daar is enorm veel gehoor aan gegeven. Dus met name alles wat op medisch gebied belangrijk is. Naalden, spuiten, paracetamol. Jodium, verbandszaken, operatiespullen. Maar ook rollators, stokken. Alles wat mensen die ziek zijn of hulpbehoevend zijn kunnen gebruiken.
3: Ja, het gaat ook om kleding en om apparatuur. En het gaat nu naar de regio Lviv. Daar wordt het strakjes verdeeld bij ziekenhuizen, medische praktijken en verzorgingscentra. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: Wieke, dank je wel. Gaan wij gauw naar het weer. Ik pak hem even tevoorschijn, hoor. Oh, ja, de midwinterhoorn. Het is koud buiten, jongens. Niet normaal. Krijg je er veel appjes over hoe het kan dat het zo koud is?
3: Goeie ja, vraag.
6: Hele goede vraag. Nou, dat heeft te maken, heb het voor je uitgezocht, hoor, met een koufront. En uit dat koufront kunnen dan ook weer buien gaan vallen en dat maakt het nog frisser. 11 graden. Ja, dat is ook echt. Je moet wel echt even iets meer lange mouwen aantrekken, ja. Vanavond vallen dan ook nog meerdere buien en die kunnen dan behoorlijk pittig zijn met hagel en onweer. Morgen zien we af en toe de zon. Wordt het 1 hele graad warmer, 12 graden, maar kan het nog steeds regenen.
26: José de Bruin.
27: Gaat het weer zo worden? Yes! Ik hou van snerpende gitaar.

0: terug in de tijd. Naar het kraken van de naald op de plaat.
1: De Radio Oost Vinylweek.

0: Earth, Wind and Fire en Let's Groove op Radio Oost. Ik zit er lekker in. Het is echt ongelooflijk, maar er komen heel veel stemlijstjes binnen. Dankjewel Marco uit Oldenzaal, Gerda uit Zwolle, Kevin uit Ommen, Ria uit Deventer, Sander uit Rijssen, Jolanda uit Almelo, Bert uit Steenwijk en Melanie uit Enschede. Jullie lijstje is binnen, wordt meegenomen in de telling voor de Vinyl Top 100. Ja, die is aankomende vrijdag. Heel veel zin in.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Ik zat net een beetje te ouwe hoeren met al die singeltjes die hier liggen. We gaan eens even kijken of ik daar wat leuks tussen vond. En of die misschien op een van de lijstjes staat die ik heb zien binnenkomen. Ja, kijk dan, Russian Lady. Het zijn ook platen. Ik vind deze hoes van Guus van de LP Vette Jus en de Boerenjongens van Alexander Curly ook echt fantastisch. Daarop staat... U kunt natuurlijk beter de hele LP kopen, waar veel meer uitstekende nummers op staan. Maar ik zag ook deze van Wild Cherry. En ik dacht, als ik dan toch jou een beetje aan het warm maken ben voor de Vinyl Top 100... en dan moet ik natuurlijk ook iets draaien van vinyl. Vind ik wel. Dus ik heb een singeltje eruit gepikt. Er stond hier een bak onder, geen idee van wie dit singeltje is. Is van Wild Cherry en Play That Funky Music. Nou, dat klinkt toch goed?

0: vinyl. Ja, ik ben het helemaal aan het ontdekken. Ik vind het zo te gek.
1: De Vinylweek. Op Radio Oost.
0: Zullen we gewoon nog eentje doen? Ik heb net weer op play gedrukt. Als het goed is, is dit dan ZZ Top. En Give Me All Your Loving.
1: Luister naar het kraken.
0: Dat klinkt niet echt goed, vind ik wel. Hallo? Oh, wacht. Ja, moment. Dit is die ene. Ja, dat, wacht, die moet ik stoppen. Ja, jongens, ik ben alleen maar computers gewend. En dan moet ik hier op play drukken. ZZ Top? Kom er maar in, hoor. Mag voor mij wel gebeuren nu. Ja, dat werkt. Sorry, ik ben verbaasd zelf erover. Wat heerlijk. Zal ik nog eens kijken of ik wat van die plaatjes heb? Mocht je nou nog een verzoekje in willen dienen van jouw stemlijstje, stuur dan even het bewijs van je stemlijstje. Ga ik even op zoek in die bak hieronder.

Ik vind het dus echt te gek, want je muziekkennis wordt er ook meteen mee getest, hè? ZZ Top en Give Me All Your Loving hoor je hier vanaf singeltje. Ja, dat vind ik leuk. Ik ben nou zelf een singeltje die ik even moet opsnorren. Laat maar weten. Mag via 06-456-71331. En een klein beetje stemadvies voor je stemlijstje is misschien wel deze. Dit is Radio Oost met Maniac.

0: klein beetje stemadvies van mijn kant. Hey, hallo, José hier. Zometeen spelen we. De Lama Hangen Quiz. Ja, je zag me net al een beetje stuntelen met alle singeltjes die hier liggen. Misschien loopt die zometeen wel vast en heb ik jouw hulp nodig om te raden welke plaat er dan vastloopt. Win jij een mooie prijs?
1: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
2: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
3: Wij zijn klootschieten.
1: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
2: Wat een druk hier, hè?
3: Ja.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter en dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
12: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Bendy en Losser.
17: Het nieuws in Overijssel. Opnieuw onderzoek naar brandstichting in Deventer. Vannacht brandde een motor compleet uit, terwijl die tegen de gevel van een huis stond. Het is de zoveelste brand in een bepaalde reeks in Deventer. En een ondernemer uit Enschede is gisteravond in Hengelo belaagd na een aanrijding met een fietser. De ondernemer is nu hard op zoek naar getuigen. Je leest daar meer over op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
3: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
20: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
3: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de
21: meter. Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
1: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
2: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
1: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
3: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Radio Oost. José de Bruin.
5: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Radio Oost Vinylweek.

0: het is 2:06.
1: José de Bruin.
0: Goed dat je erbij bent. Oh, ik vind dit zo leuk, hè? Lekker kletsen, lekker lullen over muziek. Ja, voor mij is er als radio-dj echt niks mooiers. Wim uit Zwolle die stuurt een fotootje van alle LP's en singeltjes die hij heeft. Je moet een beetje schuin kijken, want de foto is schuin genomen. Maar dat gaat echt van, ik zie ZZ Top inderdaad ertussen. Ik zie er heel veel tussen. Maar net niet allemaal goed te lezen. De een ligt zo over de ander heen. Ja, te gek. Het is deze week de vinylweek op Radio Oost. En dat is echt een feestje, vind ik. Ik mag plaatjes draaien, singeltjes draaien vanaf een LP-speler. Gewoon zoals jij en ik dat vroeger deden. Ja, vroeger mocht ik niet aan de collectie komen trouwens van mijn vader. Ja, dat is het een klein traumaatje volgens mij nog bij mij. Daarom weet ik ook niet precies hoe het werkt. Ben ik een beetje aan het klungelen. En spelen we daarom zometeen
2: quiz.
0: De Lama Hangen quiz. Ik heb een plaatje en dat plaatje dat blijft, ja, je raadt het niet, dat blijft hangen. En aan jou dan de taak om te raden welke plaat dat is. Hey, hoorde je dit net ook? Volgens mij wordt het NOS-journaal gewoon langzaamaan compleet overgenomen door Overijssel. Is dacht ik nog, ah, dat zal wel. Maar ja, toch ineens hoor je de uitspraken. Denk je, hey, hiervan wil ik spontaan mijn krenten weg gaan snijden. Nou, ik vind het echt zo te gek. Ja, ik moet hier dus dan echt heel hard om lachen. Was zo net in het NOS-journaal, ik weet niet of je dit ook gehoord hebt.
3: Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan.
0: Ja, zo zouden wij het ook zeggen. Vliegtuig.
3: Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan.
0: Ik zweer het je, over een half jaar opent het 8:00-journaal gewoon met een droombeeld van de IJssel.
3: Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan.
0: En dat er dan iemand zegt, het is best wel koud voor de tijd van ja. Mooi, hè? Randy Crawford is dit. En One Day I'll Fly Away in een vliegtuig.

0: De Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Zometeen een plaat draaien. Een echte fysieke plaat. Voor Jesse uit Ommen.
1: Laat me hangen. Quiz.
0: Op zijn lijstje staat namelijk Modern Talking. You're my heart and you're my soul. Ik heb hem gevonden, Jesse. Dus hij komt er zometeen voor jou aan. Dit is de Radio Oost waar je naar luistert. Het is deze week.

0: de Vinylweek. Met op vrijdag de Vinyl Top 100. Dat is ongeveer de beste vinyllijst die er bestaat, want die is door jou samengesteld. Heb je nog niet gestemd, wil je wel meedoen en kans maken op een gepersonaliseerde LP? Ga dan even naar oost.nl/Vinylweek. Laat daar je stem achter. Wie weet bel ik je dan vrijdag wel met het goede nieuws dat jij die enorme LP hebt gewonnen. Natuurlijk leuk. Hoe meer liedjes je dan ook invult, hoe groter de LP dan ook wordt. Tenminste, ik weet niet wat het maximaal is. Eens even uitzoeken, anders hebben we natuurlijk een A-kant en een B-kant. Heerlijk. Ja, ik vind het dus heel leuk, deze Vinylweek. Ik hoop dat jij net zoals mij heel erg aan het genieten bent. En met vinyl, ja, dan gaat het ook nog wel eens mis, hè? Hoorde je net ook een beetje voorkomen dat je dan net niet op tijd start, of dat natuurlijk de naald blijft hangen. Dat is de Lama Hangen Quiz. Ik laat je zometeen iets horen en aan jou de vraag welke plaat er blijft hangen. Maar volgens mij is het goed te doen.
1: Over de.
0: Ja. Welke plaat zoek ik? Dat mag je me nu laten weten via 06-4567-1331. 06-4567-1331. Hoi hem, Jesse. Hij draait voor jou. Modern Talking.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Luister morgen naar de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Heerlijk vind ik dit. Al die plaatjes die voorbij komen. De letterlijke en figuurlijke plaatjes. Ze liggen op een LP-speler en komen voor jou voorbij op Radio Oost. Maar ja, gaat natuurlijk niet altijd goed, hè?
1: Laat me hangen. Quiz.
0: Welke plaat bleef er hangen? Dat is de vraag. Ik geef je nog één kans. En volgens mij is die heel goed te doen. Luister, welke plaat is dit?
2: Over de.
0: Je zou hem bijna een klap willen geven. Laat maar weten, welke plaat zit er vast? Welke plaat blijft er hangen? Ons appnummer is 06-4567-1331. Het laatste nieuws hoor je ook zometeen. En daarna even de winnaar bellen.

0: deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
13: We zaten even een plaatje uit te zoeken, excuus. Het is 1:30. Laatste nieuws krijg je van Wieke. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Afvalverwerker Rova gaat vandaag geen afval bij je thuis ophalen. Het heeft te maken met de brand van vorige week bij een datacenter in Almere. En daardoor zijn systemen bij veel bedrijven en instellingen nog steeds kapot, zegt deze deskundige.
15: Ja, je ziet best wel wat bedrijven die hier last van hebben. Bedrijven die zetten hun IT-apparatuur in het datacenter. Dat betekent ook dat veel van die bedrijven, ja, hoe goed ze het hebben ingeregeld, hebben ze misschien een backup op een tweede locatie. Als ze dat niet hebben, ja, dan hadden ze een grote impact van.
14: Ja, Rova heeft nu geen toegang tot systemen met adressen en de roosters. En daardoor kunnen ze vandaag dus geen afval komen ophalen. Er is opnieuw gedoe op de weg. File op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Het is weer mis rond knooppunt Hattemerbroek. De linker rijstrook is daar dicht. Zorgt voor langzaam rijdend verkeer. Het wegdek is daar in slechte staat. En dat zorgt al voor langer voor problemen op dat traject. En vandaag dus opnieuw. De gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. Je kunt de campagne gaan zien in de stad, in je krant of online. En die campagne geeft je tips om wat slimmer met je geld om te gaan. En wijst ook op hulp bij geldproblemen en schulden. Het is onderdeel van een langlopend programma in Enschede. En onder meer doen ze dat met bijeenkomsten.
16: Je ziet dat mensen met elkaar in gesprek komen, dat ze elkaar weten te vinden. Dat ze gewoon nieuwe dingen samen ontwerpen. Je ziet dat mensen soms eventjes apart gaan zitten. Dat ze, ja, dus eigenlijk is de borrel het belangrijkste gedeelte van zo'n avond als dit.
14: Ja, volgens de gemeente kunnen kleine keuzes in dagelijkse uitgaven al helpen om meer grip te krijgen op je inkomen. En nog even terug naar gisteren. Heracles moet het namelijk in de laatste wedstrijd van het seizoen gaan doen zonder Luka Kulenovic. Gisteren kreeg hij tegen Telstar rood omdat hij op de voet en enkel van een tegenstander stond.
17: Rossen geblesseerd door Kulenovic, die nogal heeft huisgehouden vandaag. Geel krijgt, en hij had al geel. En daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Luka Kulenovic, volkomen overbodig en... Daar moet ik eigenlijk een heel ander woord voor gebruiken. Oh. Wat hij hier nou doet.
14: Ja, kunnen we wel invullen. Hè? Mm-hmm. Het zag er niet lekker uit, zullen we maar zeggen. Er was een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan eentje voorwaardelijk. En zojuist is dat voorstel door Heracles geaccepteerd. Zondag tegen Groningen doet Kulenovic dus niet mee. De laatste wedstrijd dus. En ook de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet hij aan de kant blijven.
18: Helaas.
14: Ja. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: Dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. We zitten in een koufront, er kunnen een paar buitjes vallen. Het is met 12 graden behoorlijk fris. Vanavond dan is het echt pittig met veel zware buien. En er kan dan hagel en onweer bij ontstaan. Morgen is af en toe de zon er weer bij. Wordt het nog steeds koud hoor, rond de 11, 12 graden. En valt er ook weer een enkele lichte bui. Helemaal zin. Mag weer een plaatje starten.
14: Meisje toch.

0: Collins en You Can't Hurry Love. Dit is Radio Oost, waar ik je net vroeg welke plaat is dit?
1: Over de.
2: Laat me hangen. Quiz.
0: Nou, het lijkt mij echt een een appeltje. Een appeltje en een eitje. Volgens mij weet jij dit donders goed welke plaat ik zoek. 0645671331. Daar kon je op meespelen. Eens even kijken waar de telefoon over gaat. Niet opnemen is trouwens niet winnen. Ik ben daar heel streng in.
3: Hallo.
0: Hallo, wie is dit?
3: Koffiebranderij Duknas.
0: Een koffiebranderij. Nou, daar ben ik wel aan toe. Hallo, dit is je radio. Radio Oost. José hier. Hallo, ben je daar stil van? Oh, de koffiebranderij. Als het goed is, ik ga nog een keer bellen. Zul je net zien, weet je wel. Dan is hij ergens, weet ik veel, onderweg of zo. Zo klonk het wel. Oh ja, heeft ook spontaan opgehangen. Goh.
4: Goedendag.
0: Och.
4: Dit is de voicemail.
0: Dat is, ja, nog een keer. Ik vind het, zou het toch sneu vinden. Ja, in dit geval kan hij er niet zoveel aan doen, toch? Vind je wel? Die dacht, welke gek belt mij. Ik ga niet opnemen. Jammer, Jurgen. Wel lekker, ik had wel even...
4: Goedendag.
0: Ja.
4: Dit is de voicemail van...
0: Ik had zin in een gesprek over koffie. Ik ben gek op koffie, maar ik heb laatst mij laten vertellen... dat niet handig is om zoveel koffie te drinken als dat ik dat drink. Nee, ik ben echt... hoe sterker de koffie, hoe lekkerder ik hem vind. Het is niet per se een heel handig plan. Je huid vindt dat niet leuk. Ja, er zijn heel veel dingen in je lijf die dat niet leuk vinden. Maar goed, ik vind dat wel leuk. Hé, jammer. Nou goed, gelukkig zijn er genoeg antwoorden binnengekomen. Door naar de volgende. Ik weet niet wat hier ondertussen allemaal gebeurt. Lijkt wel alsof de boel wordt afgebroken. Deze mevrouw die staat met een molen op de foto. Wel leuk hoor. En ze heeft een koptelefoon op. Niet opnemen is niet winnen. Ik heb een beetje spijt van mijn eigen... Van mijn eigen regel. Nou, Petra. Als het goed is, ben ik met Petra. Het is wel gezellig als je opneemt, Petra. Ik ga gewoon door naar de volgende, hoor. Ja. Ik hou niet op. Ik hou niet op, laat ik het zo zeggen. Voordat ik iemand aan de telefoon heb gekregen. Nee, dit wordt de body. Jammer, joh. Niet opnemen is niet winnen. Nou, hopsakee, naar de volgende. Zou toch gezellig zijn, hè? Doe je mee aan een spelletje? Neem me niet op.
5: Goedemiddag, met Inge Teriet.
0: Inge Teriet, met José de Bruin van Radio Oost.
5: Hallo.
0: Hallo, Inge. Ik ben blij dat je de telefoon oppakt. Hoorde je het? Niemand wilde met mij praten.
5: Oké.
0: Maar jij wel, hoop ik.
5: Ja.
0: Oh, gelukkig. Dat was je aan het doen. Ik hoor de radio heel hard aanstaan.
5: Oh, ik zal niet zachten. Ik ben niet aan het lezen.
0: Oh, je bent aan het lezen met de radio aan.
5: Ja, ik ben nog een beetje aan het herstellen van een gebroken enkel.
0: Ach nee, Inge. Wat heb je gedaan dan?
5: Wat ik heb gedaan?
0: Ja.
5: Ik was aan het wandelen met een vriend van mij.
0: Ja.
5: En bij de Wolfsbeek, bij Klein-Afrika. En toen verziekte ik mijn voet.
0: Oh nee. En toen alles gebroken?
5: Toen viel ik bikkel hard.
0: Oh nee.
5: En toen had ik een enkel zo dik en zo dik.
0: Oh nee.
5: En toen ben ik gewoon op en toen kon ik niet zo goed overeind komen. Maar er waren twee fietsers die hebben mij overeind geholpen.
0: Oh, dat is lief.
5: En toen ben ik gewoon verder gaan lopen. Ben ik in Afrika nog geweest en nog pannenkoek gegeten.
0: Inge! Met
5: ja, ik ben
0: je
5: gewoon
0: hartstikke...
5: nog naar huis gereden s'avond.
0: Nou, ja.
5: En de volgende dag, ik was zo dik, ik was duizelig. Ik dacht, we moeten toch in naar huis uitzien.
0: Joh, Inge.
5: Nou, ik dacht, naar Hengelo. Foto's maken, moest toch naar Amlo.
0: Ja.
5: Met spoeddienst, ja, enkel gebroken.
0: Ach, nee. Oh, ja. En moest je worden geopereerd of kon het gewoon...
5: Ik had een weerbeaardstructuur, maar daarbij waren een paar weken onder de pannen.
0: Ja, in welke week zitten we nu?
5: Week 10, maar lopen gaat nog een beetje moeizaam.
0: Ja.
5: En ik ben trainer bij de fysiotherapie. Maar het staat gewoon maand of drie voor, dus ik ben er bijna.
0: Jij bent er bijna. Nou, het is wel lekker dat met warme weer, dat je dan in elk geval een klein beetje lucht krijgt aan je enkel.
5: Ja, dan wil ik weer gaan fietsen en dichter met mijn bed gaan beginnen.
0: Ja,
5: dus.
0: Precies. Oh, Inge, nou nog heel even volhouden. Ik vind het wel gezellig dat je lekker aan het lezen bent en naar radio
5: aan het luisteren. Ik was een beetje aan het teuten met iemand. Dus,
0: ook nog aan het teuten met iemand. En ook nog radio aan het luisteren. Je hebt hartstikke druk, Inge.
5: Ja, ik heb de laatste weken ben ik veel in huis geweest. Moest met de benen omhoog.
0: Ja.
5: Ik ben best wel actief hoor, met allerlei dingen. Dus met vrijwilligerswerk in verpleeghuizen.
0: Oh ja, en dat kan nu ook even niet meer dan.
5: Nee.
0: Nee, nou ja, gelukkig kan het straks weer. Dat is wel mooi.
5: Ja, komt wel, Jan.
0: Ja, precies. Ondertussen hoorde je ook nog een plaatje. En toen dacht jij bij dit van nou... Dat is wel zo makkelijk. Wat dacht je?
5: Over de muur van het kleine orkest.
0: Nou, zullen we eens luisteren? Over de muur, over ja, natuurlijk is dat. Jij krijgt een mooi prijzenpakket voor mij, Inge.
5: Oké, fijn.
0: Ja, nou, ik hoop dat je er heel blij mee bent. En ik hoop vooral dat je heel snel herstelt en weer lekker kan fietsen.
5: Wel,
0: en weer lekker kan je vrijwilligerswerk kan doen en zo.
5: Ja, dat lukt vast wel weer. Ik heb heel veel zin weer in. Ik ga er morgen ook even naartoe.
0: Mooi.
5: Ik heb er wel echt zin in.
0: Mooi. Moet je dan niet even de groetjes doen nog op de radio, Inge?
5: Groetjes?
0: Ja, aan je vrijwilligerswerk.
5: Nou, ik wil bij deze ook alle groetjes doen. Alle mensen en de bewoners en het personeel van het Hof en van het Boshuis in Hengelo.
0: Groetjes van Inge. Inge, dankjewel hè. Fijne dag.
5: Ja. Dankjewel, Jussie.
0: Doeg.
5: Fijne dag. Doeg.

Ik ben erachter. Dit is trouwens Ming DeVille en Spanish Troll op Radio Oost. Maar ik ben erachter van wie deze bak met singeltjes is. Ik heb net heel klein gezien dat het is van Jan-Willem Kobus. Je weet wel, de man die je kent. Elke dag tussen 4 en 7 hoor je hem hier. Ja, en wat hij dus heeft is heel veel. Ja, ik vind het dus een klein beetje piratenmuziek. Zonder daar iets over te zeggen. Ik zie trouwens dat er binnenkomt van... Oh, wie ben jij? Even kijken. Oh, Ellen Dijkhoff. Ja, natuurlijk. Ellen, ik vergeet het hele tijd. Maar je hebt een prachtige profielfoto. Zij vraagt of ik ook een plaatje van ABBA in deze stapel. Ellen, ik ga zo meteen even voor je op zoek. Ik wilde je eerst wat anders vragen. Want ja, Jan-Willem heeft blijkbaar heel veel piratenachtige muziek. Ja, die hele collectie die bestaat uit van alles. Luister maar even een klein beetje. Nou, bijvoorbeeld dit.

gezet. Maar ook dit. Bijvoorbeeld Matchbox en Buzz Adilliet. En een potje met vet. Ja, ik dacht, het is dus wel leuk om even een soort van piratenachtig singeltje te gaan draaien. Wat dacht je van deze? Dan moet ik natuurlijk even heel snel binnen.

0: Heerlijk, hè? En nu met z'n allen.
1: Alleen met jou wil ik mijn dagen delen.
0: Het Bruine Café.
1: Ja, dat is alles waar.
0: Ja, deze is ook fantastisch.
1: Zeker
0: weet. Nou, Pierre van Dam, doe maar even dan.
1: Zal er voor jou altijd zijn.
0: Oh, krijg die plaats niet meer af. Wacht nu even.
1: Jij blijft voor mij steeds die ene.
0: Ja, hij is er weer op.

0: Nou, bijvoorbeeld deze, Ben Rondhuis en jij bent veel te mooi. Er staat zelfs een handtekening achterop. Ja, ik vind het dus fantastisch. Ik heb ook nog die mooie LP hier liggen, ja. Van Klaus und Klaus. Steht da ein Pferd auf dem Flur? Ik kan me enigszins voorstellen hoe die klinkt. Nou is eigenlijk, dit is een heel lang verhaal, maar eigenlijk is de vraag aan jou... Wat wil je horen dan? Wil jij horen die ene van... Want in het bos zijn de jagers, Marietje? Wil jij horen deze, die nu draait? Dan mag ook. Moet ik even zoeken. Welke is dit nou weer? Oh ja, nee, dat is Je bent veel te mooi. Wil je horen dat bruine café van Pierre van Dam? Of ga je voor Matchbox? Dus doe even A, B, C of D. A is dan Marietje. B is dan Je bent veel te mooi. C is dat bruine café. En D is Matchbox. Snap je het nog? Ja, ik niet echt. Maar kijk wel uit naar je antwoorden via de app. 06-4567-1331.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente... kunnen nog steeds geen gebruik maken van de app Canvas. Het komt door een grote hack van vorige week. En Heracles Almelo doet de laatste en eerste wedstrijd van het seizoen... zonder Luka Kolenovic. Hij werd gisteren geschorst nadat hij op de enkel van de tegenstander ging staan. Je leest daar meer over op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum... zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen, dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand... de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen... en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, we zijn eruit hoor. Het wordt B.
10: Lievelingsmerk gezocht, lievelingsprijs al gevonden. De zomercollectie in designer outlet Ochtroek tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Bespaar op merken als Nike, Levi's en PME Legends. Designer outlet Ochtroek Duitsland. Over de grens bij Enschede.
16: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Designer aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
2: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
3: Check de meter.
4: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Wat fantastisch dit, hè?
1: Kan ik jou niet alleen laten gaan.
0: Helemaal in mijn nopjes vandaag. Met alle singeltjes die ik mag draaien.

0: José de Bruin.
1: Vanity Hart ging bij in de wagen van Fons Bamkamp. Hij zei B. Henk van Amerongen uit Enschede ging voor B. En Wim zegt vooral, hey José, ijzersterke tekst, goede keus. Dankjewel. Ja, het is een plaat. Ik moet ook zeggen, dit is de eerste keer ooit in mijn hele leven dat ik hem draai. Jij bent veel te mooi. Beste Bill, Ben Rondhuis. Ja, er staat een handtekening achterop. Het is echt een collectors item. En ben blij dat ik hem voor je mocht draaien. Ja, ik vind het echt heel leuk om van je te horen. 0645671331 staat wagenwijd voor je open. De keuze was net, welke plaat wil je horen? Er zit toch veel bijzonders, laat ik het zo zeggen. Vinden we niet raar, vinden we bijzonder. In de collectie van Jan-Willem Kobus. Waaronder ook deze plaat. Ja, en ik

0: Bee Gees en More Than A Woman op Radio Oost.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: We draaien letterlijk en figuurlijk warm voor aankomende vrijdag. Dan is de Vinyl Top 100. Ja, ik mag de ontknoping van die Vinyl Top 100 doen. Tussen 4 en 7 vind ik superleuk. Maar ik ben nu wel helemaal lekker bezig met die platen draaien. Dat ik denk, misschien moet ik hem gewoon helemaal vanaf vinyl laten komen. Wordt nog een uitdaging. Eens even kijken of ik dit een klein beetje aan kan voldoen. Maar om die Top 100 te maken heb ik natuurlijk wel wat stemlijstjes nodig. Nou, ik ben toch blij dat ik hem aan de lijn heb, want zonder hem is het toch iets minder gezellig in de stemlijst, vind ik, Hans. Hans uit Weijen, hallo.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, want waarom ik het zo leuk vind om jou aan de telefoon te hebben, er staat tenminste een beetje dialectrock in.
2: Ja, klopt.
0: Ja, vind ik mooi. Ja, waarom is dat?
2: Ja, voor kind van passie. Die band is gewoon mijn leven geweest.
0: De band is je leven geweest. Dat is nogal een heftige uitspraak. Gaat over normaal, denk ik, hè?
2: Ja, uiteraard.
0: Hoe uitlicht dat dan, dat dit jouw levensband was, zeg maar, Hans?
2: Van kind af aan eigenlijk al. En het is gewoon een... ik ben een boerenzoon en het komt ondertussen recht. Het is goed. Het voelt goed.
0: En dan moet je er ook niet al te moeilijk over doen, volgens mij.
2: Nee.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi. Maar hetzelfde zie ik eigenlijk wel een beetje terug. Met je jeugdtijd, dat je in de Dutch Mountains... clip uit top op met te veel vuurwerk. Zeg je over 99 luftballons, kan ik niet eens uitspreken.
2: Ja, dat klopt. Dat hebben ze een keer verteld. De clip is opgenomen bij top op.
0: Ja.
2: Daar hebben ze toen te veel vuurwerk gebruikt. En dat is toen de clip van... Deze band geworden.
0: Ja, heerlijk. Wat zing jij eigenlijk bij Living Next Door to Alice? Hou je dan altijd keurig aan de tekst met van Smokey?
2: Ik probeerde wel, maar mijn Engels is niet zo denderend. Dus ik blijf gewoon mee waar ik hoor.
0: Ik doe altijd die ander. Alice, ja. Hoede. Nou goed, die doe ik dan altijd tussendoor.
2: Ja.
0: Juist.
2: Ook, ja.
0: Let's Dance heb je erin gezet van David Bowie. Maar daarbij zeg je, ik dans nooit. Ja, vind ik gewoon echt heel erg leuk.
2: Ik vertik om te dansen. Ik heb met vertrouwd. Ik heb met mijn vrouw de openingsdanspaartje gedaan. Eén rondje met mijn schoonmoeder, één rondje met mijn eigen moeder. Sloeg, nooit meer.
0: Dit was het gewoon. Maakt niet uit wat er gebeurt. Jij danst niet meer.
2: Ik niet, nee.
0: Hey, en als ik nou de Achterhoek Tjoek van normaal opzet, gaat er dan helemaal niks bewegen bij jou?
2: Nee.
0: Niet een vingertje, niet een klomp, niet een haartje, niks beweegt bij jou.
2: Nou, zo'n haar heb ik op de kop niet meer. ik schud wel een beetje met de kop mee. Maar,
0: vind ik genoeg. Ja. Dat vind ik gewoon tellen. Dankjewel, hè, voor het invullen van je stemlijstje.
2: Ja, graag gedaan.
0: Doei.
2: Doei.

0: Almi. Nou, dat is vandaag en vanmiddag behoorlijk zoeken.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
0: Het is bewolkt, het is koud buiten. Het is nou echt wel een beetje guur, herfstachtig. En dat voor de 11e van mei, ietsjes voor 3:30. Hi, José hier. Zitten midden in de vernieuwweek. Leuk om van je te horen via de Oost-app 06-4567-1331. Daar mag je dan ook verzoekjes naartoe sturen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, hier onder het studiomeubel staat een bak. En in die bak zitten allemaal, ja, singeltjes. Het is maar net wat erin zit. Dus ik moest even graven, Inge. Maar ik heb hem gevonden. Ik kreeg namelijk een appje binnen. Of ik misschien een plaatje wilde draaien. Oh, dus Ellen, pardon. Ellen Dijkhoff. Ellen die zegt, hey José, heb jij dan ook een plaatje van ABBA? Nou, ik heb dus gegraven en gegraven en gegraven. En ik ben een plaatje van ABBA tegengekomen. Nou ja, en dan meteen deze. Is toch heerlijk, Ellen? The Dancing Queen.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk, Konimax Crewbook. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
7: Welke wil jij dan? Mag jij zometeen iets kiezen, Wieke?
8: Oké.
7: Want dat doe je thuis ook, dat weet ik. Maar ik heb hier zoveel liggen. Future World Orchestra. I'm not afraid of the future.
8: Oh, dat is wel een mooie cover ook. Dat mooie hoes.
7: Fantastisch. Of wat dacht je van... ik heb geen idee hoe dit heet. Van wie? Ik moest trouwens even iets rechtzetten, want ik heb fake nieuws heb ik verspreid.
8: Dat willen we niet.
7: Deze bak is niet, ik herhaal, niet van Jan Willem.
8: Oh.
7: Want die zou nooit van Tineke Schouten een liedje hebben. Sweet, sweet, honeybee. Ik zie ze vliegen.
8: Nee, dat past niet bij hem.
7: Span Bert van Losser.
8: Ah, vandaar. Mm-hmm. Mooie collectie hoor. Jij zit echt omgeven door stapels platen.
7: Ja, ik duik nog even naar beneden. Ja. Wil jij ons dan voorzien van het laatste nieuws?
8: Zal ik het maar eens even doen. Een ondernemer uit Enschede is gisteravond namelijk belaagd na een aanrijding met een fietser. Op een kruising botste die fietser zacht tegen de auto. Toen de bestuurder verderop stopte om te kijken hoeveel schade die had, werd hij ineens achtervolgd door drie mannen op fietsen. Ze schopten en sloegen de auto. Onder meer de achterruit ging kapot en de deur raakte beschadigd. Die mannen gingen er daarna vandoor. De ondernemer heeft foto's van hen gemaakt en roept via Facebook getuigen op om zich te melden. Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente kunnen nog altijd geen gebruik maken van de app Canvas. Daarmee hebben studenten en docenten contact met elkaar en er wordt bijvoorbeeld ook huiswerk gedeeld. Vorige week drongen hackers twee keer dat systeem binnen en het is nog steeds niet opgelost. Docenten, die zijn er maar druk mee.
9: We hebben de docenten goede instructies gegeven hoe ze hiermee om moeten gaan. Want voor elke vak is natuurlijk ook zijn de gevolgen ook heel specifiek. De een hebben misschien een tentamen staan, of de andere hebben misschien een opdracht die ingeleverd moet worden. Dus ja, docenten moeten echt even kijken van wat betekent dit specifiek voor mijn vak. En hoe ga ik dat op een creatieve manier samen met mijn studenten oplossen.
8: De bouw van nieuwe windmolens in ons land staat zo goed als stil. Veel kleine oude turbines worden weggehaald. En de belangrijkste oorzaak is onduidelijkheid over bepaalde milieuregels. Die normen gelden namelijk niet meer en de overheid komt maar niet met nieuwe plannen. Dat zegt de brancheorganisatie.
10: De vraag is dan, hoeveel geluidsoverlast mag je hebben van een windturbine? Hoeveel slagschaduw mag je hebben? Daar moet een boekhouding voor worden bijgehouden. Ja, dit is Nederland. In Den Haag zijn ook een aantal politieke partijen die willen graag een afstandsnorm. Het vorige kabinet heeft geen besluit genomen, dit kabinet heeft nog geen besluit genomen. En het gevolg is minder duurzame energie in Nederland en meer betalen aan de pomp als je nog steeds op olie en gas wilt draaien in dit mooie land.
8: Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet hartstikke vol. En José, ja, je bent heel druk met plaatjes. Maar ik ga je toch even vertellen dat in het dorp Windesheim na 500 jaar weer bier wordt gebrouwen.
7: Heerlijk.
8: Onder leiding van de dominee hebben vrijwilligers dat brouwen weer opgestart.
7: Oh ja, dan moet ik ook iets doen. Wacht even.
11: En dit is ook een historisch moment. Want dit is het echte eerste in Windesheim gebrouwde bier. Sinds heel veel honderd jaar.
12: Ik vind het heel leuk. Het geeft me heel veel energie. Niet alleen omdat het iets van de historie weer in beeld brengt en tot leven wekt. Maar ook omdat we dat met elkaar kunnen doen.
11: Heerlijk.
13: Lekker hoor. Ja. Dit is toch goddelijk, ja. Zeker.
8: Ja, goddelijk. Het eerste bier heet ook Thomas Triple, genoemd naar Thomas à Kempis. Een bekende naam binnen de katholieke kerk.
7: Zeker.
8: Volgens de brouwers in Windesheim heeft het bier een kruidige en volle smaak. Mm. En verwijst het ook naar het sobere leven van de kloosterlingen vroeger in Windesheim.
7: Maar is het nou echt een kloosterbier of is het een nep-kloosterbier?
8: Hoe bedoel je dat?
7: Nou, als het moet toch in een klooster gebrouwen zijn door nonnen en zo. En dan is het toch pas een echt kloosterbier.
8: Klopt, daar zitten officiële regels aan, daar heb je gelijk in. In België gebeurt dat bijvoorbeeld op heel veel plekken.
7: Dit zo, die is lekker trouwens. Ja, oké.
8: Ja, excuus. Goed. Deze wordt deels opgestart dus in het oude kloostergebouw in Windesheim. Maar een deel van het proces gebeurt aan de overkant van de straat.
7: Ja, deels kloosterbier klinkt ook niet. Ja, dat is ook een beetje
8: daar kijk ik toch niet van op.
7: Hé, vraag. Ja. Wat wil jij?
8: Nou.
7: Wil jij? Ik heb een Nasty Girl van Vanity Six voor je klaarstaan.
8: Helemaal in mijn straatje?
7: Ja, nou kijk ook wat ze aan hebben. Ja, halleluja. Ik weet nu zeker dat deze bak van Bert van Losser is. Het is niet van Jan Willem Kobus. Of Cool and a Gang met Tonight.
8: Oh, die vind ik wel leuk. Ja, dan toch die.
7: Toch die?
8: Toch maar die.
7: Toch die. Oh, het is Home is Where the Heart is. Misschien is het de andere kant.
8: Ach, ik meid. We moeten er even inkomen. Of verkeerde hoesje.
7: Nee, hij zit vast. Wacht heel... Oh.
8: Oh, José, voorzichtig.
7: Ja, wacht even.
8: Ik zag Bert hier net lopen, dus kijk even uit wat je doet.
7: Oh ja, dat is goed, ja. Oh, Cool and Tonight.
8: Ja. Ja,
7: ik heb hem hoor, wacht even. Wat een gehandel zit. Zo, ik heb hem hoor. Als ik nu dan... Zo.
8: Als het...
7: Oh, nou, dan gaan we al. Oh, dat klinkt niet goed.
8: Oh, nee. Oh ja, José. Stop, stop, stop.
7: Die gaat niet goed hoor, Wieke. Jij bent expert.
8: Voorzichtig.
7: Nee, maar die plaat is beschadigd, denk ik. Nog een keer. Zie je hoe die is? Zie je hoe die
8: gaat niet goed?
7: Het gaat helemaal. Maar. Stop,
8: stop,
7: stop, stop.
8: Doe maar even die ander.
7: Oh, oh, oh, oh.
8: Hij stuitert over de plaats. José.
7: Ik moet nog even oefenen, geloof ik.
8: Ah, Bert is er gelukkig niet.
7: Oeh, heb je er echt warm van? Ik ook. We hebben geen idee wat er nu komt. Maar ja, is ook een keer leuk. We laten ons verrassen. Oh, dat klinkt ook heel vals. Zet wel de goede toeren?
8: Nee.

0: 7, 8. Oeh, 8. Ik moet wel 8 zeggen, anders mag ik zometeen echt niet meer thuiskomen. 8. Die weet tegenwoordig alles van het leven van Ramses Shaffy. Oh. Is in Zwolle naar een tentoonstelling geweest. Dus dat is iets anders dan ik wilde. Ja. Wacht even.
1: Dan kun je niet vroeg genoeg mee beginnen met het leven van Ramses Shaffy als 8-jarige.
0: De 6 voor 7. Hoor je zo in de auto. Hoog, Sammy. Kijk, kom hoog, Sammy. En verder komt ze niet. Dus dat is wel, ik zit in een soort lama hangen, maar dan in...
1: Ze zit nog niet in de pastorale periode.
0: Nee, gelukkig niet. Komt die ook dan?
1: Jazeker.
0: Oh, heftig. De 6 voor 7, die gaat natuurlijk over onze vinyl top 100. Hij is begonnen, het zal je niet zijn ontgaan als je hebt geluisterd de afgelopen uren. Veel plaatjes gedraaid. Ik vind het heerlijk.
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja.
1: Ik heb maar 1 pick-upje aan de andere kant staan, dus ik moet mij wat beperken. Ja,
0: het is... Hier kan je helemaal een soort van...
1: Zeker, ja.
0: Helemaal DJ José kan je hier spelen.
1: Scratchen.
0: Ja, dat durf
1: die,
0: ik niet.
1: Ja, die, waar je nu een singeltje op klaar liggen, dat is ook een scratch onder layer. Die veelt mee, zeg maar.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik ken dan alleen maar... Ik ken dus alles alleen maar digitaal. Sinds het moment dat ik ging werken, was alles digitaal. Toen ik thuis nog luisterde, was het cassettebandjes. Daar maakte ik voor het allereerste keer radio op. Maar dit ken ik helemaal niet. Ja, van liefhebberij, maar voor de rest.
1: Ik maakte nog gewoon radio vroeger met singeltjes.
0: Ja, je hebt me net
1: dat je moest timen en zo, dat soort dingen. Ja.
0: Ja, heerlijk, ja, het is echt muziekkennis krijg je ervan. Mm. Leuk, ja, ik vind het helemaal fantastisch. De 6 voor 7 gaan vandaag ook over vinyl. Heel specifiek, vrouwen op vinyl.
1: Ja, normaal doen we iets bij het nieuws, maar in zo'n week van het vinyl maken we het iets makkelijker. Dus elke vrouw, ook die maar een singeltje heeft uitgebracht op de een of andere manier.
0: Ik zie hier Mieke.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Een kind zonder moeder. Is wel zielig.
1: Ja, dat zijn wel de tranentrekkers. Zeker. Maar nee, alles wat op vinyl is uitgekomen en door een vrouw wordt gezongen, dat kan. Tina Turner zie ik achter jou hangen. Dat is een van mijn favorieten.
0: Oh, ja.
1: Ik had Private Dancer. Dat was een van de eerste LP's die ik kocht.
0: Prachtig. Ik had net Hans aan de telefoon. Hans die heeft gestemd voor de vinyl top 100. Die zegt, dansen? Dat doe ik niet. Ging jij dan wel dansen door je kamer op Private Dancer?
1: Ik stond altijd achter de platenspelers. Dus ik hoefde nooit te dansen.
0: Oh, je hoefde nooit te dansen. Ja. Je zorgde gewoon dat de plaat bleef lopen.
1: Zo is het.
0: Oh ja. Ik deed het allebei.
1: En ik heb ook nog feestjes gehad dat we op een gegeven moment de pick-ups moesten oppakken en vasthouden.
0: Oh.
1: Anders werden ze zo hard gedanst dat ze oversloegen. Ja.
0: Dat is echt een heel groot compliment, toch?
1: Zeker. Dat was een mooi feestjes.
0: Smokey? Nee, wel mannen met veel lange haren, maar geen vrouw. ABBA? Mag dat dan ook? Of is het echt alleen maar vrouwen?
1: Alleen maar vrouwen, want ABBA die komt bij de band.
0: Ja, oh, ja, leuk.
1: Later in de week.
0: Bands, heel leuk. Dolly Parton, zegt Janneke. Jolene? Mooi.
1: Ja.
0: 3 Degrees, Giving Up, Giving In?
1: Zeker. En Kate Bush? Zie ik hier ook nog liggen.
0: Ja, Kim Wilde. Nou, je kan echt alle kanten op. Wel jammer dat we eigenlijk niet echt iets van nieuw vinyl hebben.
1: Nee, maar het is wel even de tijd van de nostalgie. Je eerste singeltje. Want dan in theorie is alles op vinyl te krijgen.
0: Precies. Dus het is echt ook nog specifiek naar de jaren 60, 70 en 80.
1: Ja, begin 90.
0: Mag ik hem starten dan?
1: Gooi hem er maar in.
2: Jij hebt gezegd dat hij heel strak staat.
1: Ja, okay, ik hoorde wel tikken net dus.
0: Oh jee.
1: Ah, nee, het is gelukt.
0: Ja, deze kan ook voor de 6 voor 7. Er staat dan geen klokje bij, hè, wanneer je moet ophouden met praten. Dat is best onhandig.
1: En dat was dus het vak.
0: Oh ja.
1: Tegenwoordig heb je afteltelletjes en dat soort dingen.
0: Maar dit is ze bijna beginnen.
1: Stelt allemaal niks meer aan.
0: Kijk, dat dansje ken ik natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Ken jij die ook?
1: Ja, met de lampen indraaien.
0: Oh ja. Dit is lucht.
1: Ik hang voor het dansje af.
0: Nou, dat vind ik jammer.

0: Ja, Luf kon er natuurlijk prima tussen, hè. You're the greatest lover hoor je vanaf een singeltje. Ik vind het zo heerlijk om al die singeltjes voorbij te zien komen. Jouw herinneringen eraan te horen eigenlijk. Ga naar oost.nl/vinylweek. Dan kom je daar op de stempagina terecht. Kan je jouw stemlijstje achterlaten. Wie weet kom ik dan wel binnenkort bij jou terecht. En gaan we samen kletsen over onze gezamenlijke liefde. Namelijk muziek. De Radio Oost Vinylweek. Stemmen kan nog tot en met. Ja, moet even hoesten, pardon. Excuus, tot en met 13 mei zie ik. En dan gaan we de top 100 voor je bekendmaken. Heerlijk, helemaal zin in. Tot nu toe zijn we op zoek naar liedjes over de vrouw, met de vrouw, door de vrouw, die verschenen zijn op een singeltje. Laat die even achter via de app 06-4567-1331. Dan hoor je ze straks terug in de 6 voor 7. En Jan-Willem trapt hem zo af met... Hij houdt hier wel dansen, maar toch gaat hij voor het Spandau Ballet. And Only When You're Leave hier op Radio Oost.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Trulease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente... kunnen nog steeds geen gebruik maken van de app Canvas. Komt door een hele grote hack van vorige week. En er vertrekt vanuit Raalte vandaag weer een transport... met allerlei spullen naar Oekraïne. Het gaat vooral om medische hulpgoederen. Die worden gebruikt in ziekenhuizen. Je leest daar meer over op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag... had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet... maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde... en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief... De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden... bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd... omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandchef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Verkeersinformatie op de A1 opletten geblazen tussen Apeldoorn en Hengelo. Tussen Afrit Voorst en Twello zijn er dieren op de weg. De linker rijstrook is dicht. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. Dat is de wegdek in, is daar in slechte toestand. De linker rijstrook is daar dicht. Daar hebben we al een paar dagen last van. 8 kilometer file en 11 minuten de vertraging.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
13: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
12: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis. Check de meter.
14: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
14: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
16: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
17: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
18: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
17: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
19: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
17: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
9: De Radio Oost Vinylweek. Radio Oost. Jan Willem Kobus en Wieke Essendal. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Radio Oost Vinylweek.

0: Spandau Ballet en Only When You Leave om 4:08.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We willen graag dat je nog even blijft en nog helemaal niet liefst. Er is ook alle reden toe om even te blijven hangen, want we hebben van alles te melden. Zoals het weer helemaal opnieuw opstarten van een oude bierbrouwerij.
2: Ja, een hele oude bierbrouwerij. 500 jaar geleden werd daar het laatste biertje gebrouwen, maar nu wordt de boel weer opgestart in Windesheim.
0: En natuurlijk kijken we naar al het nieuws van vandaag, waaronder ook het verhaal van ProRail, een nieuwe campagne die eraan komt om juist de jongeren te waarschuwen om niet het spoor over te steken als de slagbomen naar beneden zijn.
2: Bijvoorbeeld, mooi, en ook niet op je telefoon en een beetje minder gevaarlijk op die fatbikes. Het heeft inderdaad te maken met de spoorwegovergangen, ook in onze provincie. En we hebben het ook vandaag over het tekort aan stageplekken in de zorg. Dat klinkt misschien als, ah joh, ik studeer toch niet? Maar ook voor jou is het belangrijk, want ja, er is een groot tekort aan mensen die in de zorg gaan werken strakjes.
0: Zeker. Waar geen tekort aan is, maar niet genoeg van kunnen krijgen ook, dat is de vinylweek. We gaan terug in de tijd, de muziek uit de jaren 60, 70, 80. En de top 100 daarvan hoor je vrijdag en daar kun je nog voor meestemmen. En straks gaan we ook weer gezellig even bellen met een van de stemmers.
2: Zeker doen we dat. En dat allemaal wat betreft de vinylweek. Dat is ook het thema van de 6 voor 7. Vandaag alleen maar vrouwen op vinyl.
0: Ja, maar dan tussen 6:30 en 7. Nu hebben we ook nog mannen op vinyl. Zoals deze. Stevie Wonder. Ja, grote hit gehad met Superstition. Die hoor je nu op Radio Oost. Maar vrouwen in de muziek. Welke singles of LP's heb jij vroeger aangeschaft? En heb jij goede herinneringen aan? Vertel je verhaal erbij op 0645671331. En stemmen voor de vinyl top 100.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Splitsing en wind en zeilen. Nou, dat is het wel weer voor. Die winter is in ieder geval. Zeilen is misschien iets te link op dit moment. Maar wel lekkere muziek op radio. Staat de week van het vinyl.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Ja, en die nieuwsplaat hebben we een beetje ingeruild voor...
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Zo is het, want we zoeken niet echt op nieuwsonderwerpen nu... maar gewoon even lekker random muziek van vrouwen in de muziek op vinyl.
2: Ja, dus uit de jaren 60, 70 en 80, die mag je doorgeven... en er komt echt van alles binnen via dat hele moderne Facebook.
0: Zo is het, ja, want dat nou is inmiddels ook alweer zwaar verouderd. We gaan de week van het Facebook nog een keer opstarten. Laten we eerst huis doen. Maar daar komt heel veel mooie muziek binnen. China Easton is bijvoorbeeld zo'n vergeten artiest ook een beetje... die we niet elke dag mee horen. Nou, heel veel leuke aanvragen komen al binnen voor muziek. Vrouwen in de muziek. 3 tegelijk, The Three Degrees. Met Giving Up, Giving In is aangevraagd. Onder meer door Jenny. Alison Moyet, achter in de jaren 80. Heerlijk, Is This Love, mooi nummer. En Dolly Parton is ook al aangevraagd.
2: Ja, je kan ze nog doorgeven hoor. We hebben ruim de tijd. En als je dan toch bezig bent... Vul dan ook even je vinyllijstje in voor de vinylweek. En wie weet bellen we je nog met een leuk prijsje later deze week.
0: Zo is het. Dat kan natuurlijk ook via oost.nl/vinyl. Ik ga er stiekem toch gewoon eentje draaien.
2: Oké. Okay.
0: Een vrouw op vinyl.
2: Ja.
0: En dat is een vrouw die in de jaren 70 een paar grote hits had... toen een hele tijd weg was en weer terugkwam. En dat kwam ze met dit nummer.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Gaat-ie. En niet zo heel lang geleden was dit ook weer een hit...
2: Ja.
0: Kate Bush, vanwege Stranger Things, die serie, was dit in één keer weer helemaal een hit. Running Up That Hill.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Het is inmiddels 4:30. Je luistert naar Radio Oost. En we gaan even kriskras door de provincie voor de thermometers. Het is weer vandaag een wat frissere dag. Almelo op dit moment 11 graden. Deventer, daar is het 10,5. En in De Leie ook 10 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
7: Ja, goedemiddag. Een bedrijf uit Staphorst is aansprakelijk voor een bedrijfsongeluk. Bij een ongeluk van een jaar geleden liep een uitzendkracht een klaplong op. Het ging mis met een heel groot nietjesapparaat. Een metalen deel schoot in de rug van een medewerker toen hij onder dat apparaat stond. De beveiliging was uitgeschakeld om sneller te kunnen werken. Volgens de rechtbank wist het bedrijf van die onveilige situatie, maar werd er niks aan gedaan. Het bedrijf wordt nu dus aansprakelijk gesteld en wil dat het slachtoffer €3500 krijgt. Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente kunnen nog steeds geen gebruik maken van de app Canvas. Daarmee hebben studenten en docenten contact met elkaar of wordt bijvoorbeeld huiswerk uitgedeeld. Vorige week drongen hackers in dat systeem binnen en docenten die zijn er nog steeds hartstikke druk mee.
8: We hebben de docenten goede instructies gegeven hoe ze hiermee om moeten gaan. Want voor elke vak is natuurlijk ook zijn de gevolgen ook heel specifiek. De een hebben misschien een tentamen staan, of de andere hebben misschien een opdracht die ingeleverd moet worden. Dus ja, docenten moeten echt even kijken van wat betekent dit specifiek voor mijn vak. En hoe ga ik dat op een creatieve manier samen met mijn studenten oplossen.
7: Er is weer gedoe op de weg. Een flinke file op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Het is al de hele middag mis rond knooppunt Hattemerbroek. De linker rijstrook is dicht en het zorgt inmiddels voor langzaam rijdend verkeer. Dat komt doordat het wegdek in slechte staat is. En dat zorgt al langer voor problemen op dat traject. De gemeente Enschede begint vandaag met een campagne rond armoede. Je kunt die campagne gaan zien in de stad, in de krant of online. Die campagne geeft je tips om slimmer met je geld om te gaan en wijst ook op hulp bij geldproblemen of schulden. Het is onderdeel van een programma in Enschede dat al langer loopt, onder meer met bijeenkomsten.
9: Je ziet dat mensen met elkaar in gesprek komen, dat ze elkaar weten te vinden. Dat ze gewoon nieuwe dingen samen ontwerpen. Je ziet dat mensen soms eventjes apart gaan zitten. Dat ze, ja, dus eigenlijk is de borrel het belangrijkste gedeelte van zo'n avond als dit.
7: Ja, nu dus een extra campagne daarbovenop. Volgens de gemeente kunnen kleine keuzes in je dagelijkse uitgaven helpen om grip te krijgen op je inkomen. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: Opletten geblazen op de weg. De A1 Amersfoort richting Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello. Daar staat een kilometer file. Twee rijstroken zijn even dicht. Er zitten namelijk dieren op de weg. Ik moet zeggen, vorige week toen reed ik ook terug vanuit het westen hier naartoe. Ook zo rond deze tijd was dat. Er zat een hetje. Echt, maar aan de binnenkant van het hek. Dus dat is niet goed. Dus dat kan zomaar gevaarlijke situaties opleveren. Nou, wat staat er nog meer op dit moment? De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. 12 kilometer, 21 minuten. De vertraging op dit moment. De wegdek is daar in slechte toestand. En de linkerrijstrook is dicht. Dat zijn ze, de files op dit moment. Kijken we nog even naar het weer. Want het was best een grijze dag. Er zijn ook wat buien overgekomen. Veel wolken. Het waait ook nog eens aardig. En het is ook maar zo'n 11 graden geworden hier en daar. Vanavond nog meer buien. Soms met hagel en onweer.
10: Ja.
6: Ik bedacht vanmorgen, ik ga eens op fietsje naar het werk, maar ik geloof dat ik daar nu spijt van heb.
10: Ook heel hard fietsen.
6: Dat kan ook nog. De wind die wordt nog wat steviger. Nou, dankjewel. Dat gaat ook niet lukken. Morgen is er af en toe zon en wordt het rond de 12 graden met een enkele bui. Later in de avond regent het harder door. Woensdag tot en met vrijdag ook veel buien. Soms is de zon te zien, maar in de middagen regent het veel. Zelfs met onweer en hagel. In de nachten kan het aan de grond zelfs vriezen. Welk seizoen zit ook alweer?
10: Ja, dit is niet best.
6: Oké, 's middags is het 12 tot 14 graden.
11: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo. Op Hemelvaartsdag spelen we bij Radio Oost Vinyl Bingo. Met als hoofdprijs een platenspeler. Download nu je bingokaart op oost.nl/vinyl. En doe mee.
2: Vinyl Bingo.

0: Driver's Seat hoorde je. En dat is een nummer van Sniffin' the Tears. En ja, ik dacht bijna van, oh ja, naar het volgende onderwerp.
1: Nee.
0: Driver's Seat. En

0: tijden.
1: Ja, dat waren nog eens tijden.
2: Zeker.
1: Ja, dat is wel de tijd van het vinyl. Glaasje op, laat je rijden, wat tegenwoordig de Bob-campagne is. Het moet allemaal moderne, Bob, Bob, Bob. Maar dit was gewoon glaasje op, laat je rijden.
2: Ja, want we gaan het hebben over bierbrouwen. Na honderden jaren gebeurt dat weer in Windesheim. Het gebeurt vlakbij het oude kerkje dat in de late middeleeuwen werd gebruikt als kloosterbrouwerij. De initiatiefnemers in Windesheim willen daarmee een beetje de oude kloostergeschiedenis van dat dorp nieuw leven inblazen.
3: 500 jaar is er denk ik geen bier gebrouwen in Windesheim. En je ziet ook wel dat het eigenlijk een heel atypische kerk is. De toren die is er later zo bovenop gezet.
4: Kijk, de deur is open.
3: Echt een heel middeleeuws pakhuis eigenlijk, brouwerij. En dat is van binnen ook heel goed te zien.
5: Het huidige bier wordt niet gebrouwen in de kerk, maar even verderop.
3: Dus we beginnen klein met het ontwikkelen van een aantal recepten. En dat doen we hier aan de overkant bij Van Nee, oud installatiebedrijf. En daar hebben we een plek gevonden waar we echt prachtig een brouwlokaal hebben ingericht.
6: De hop gaat erbij in en die wordt anderhalf uur gekookt.
5: Het eerste bier is inmiddels gebrouwen. Hoe smaakt het?
3: Heel lekker. Het is een triple, dus volle smaak, heerlijk kruidig. Eenvoud en dat straalt ook wel een beetje terug op de moderne devotie waarin eenvoud, maar ook smaak centraal stond. En dit is ook een historisch moment, want dit is het echte eerste in Windesheim gebrouwde bier sinds heel veel honderd jaar. Ik vind het heel leuk. Het geeft me heel veel energie. Niet alleen omdat het iets van de historie weer in beeld brengt en tot leven wekt, maar ook omdat we dat met elkaar kunnen doen.
5: Het bier verbindt.
3: Het verbindt, ja. Ja, zeker. Heerlijk.
7: Lekker hoor. Dit is toch goddelijk, ja. Zeker.
1: Het eerste biertje wordt zaterdag gepresenteerd op de Rommelmarkt in Windesheim.
8: Tot 7 uur, Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: Lady Marmalade, La Belle, hoorde je op Radio Oost. En we zitten midden in
1: de Radio Oost Vinylweek.
0: En vandaag de plaatjes voor de 6 voor 7, alle vrouwen in de muziek.
2: Ja, dat zijn er veel hoor. En er worden ook heel veel leuke liedjes aangevraagd, vinylplaatjes dus. De 6 voor 7 gaat vandaag over de Vinylweek, waar jij je nog op kunt stemmen. Dat kun je doen, heel simpel. oost.nl/vinyl. Ik zeg heel simpel, maar ga er maar aan staan.
0: Ja, zeker. En ja, ik wil toch eventjes nog hebben over ons generatiekloofje wat we hebben. Want jij bent niet uit de tijd van het vinyl.
2: Nee.
0: Dat was al licht ver. Jij bent zelfs niet meer van de tijd van de cd? Of,
2: ja, dat nou, wel hoor. Dat bedankt voor de complimenten, maar daar kom ik zeker wel vandaan.
0: Maar vroeger dan draaide ik op feestjes en dat was natuurlijk allemaal een beetje voor een paar stuivers. Dus ik verdiende daar helemaal geen drol mee. Van alles wat geld wat we daarmee binnenhaalden, kocht ik dan weer singeltjes. En dan moest je een beetje slim zijn, hè. Dus elk singeltje kostte toen 6 gulden. Ah. En als ik bij de platenbaas dan kwam en ik kocht er 10 tegelijk, dan kreeg ik natuurlijk weer wat korting. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je wel een beetje kijken van wat kies ik dan wel en wat kies ik niet. Nou, dat was Madonna, zo'n artiest. Die kon je gelust de LP kopen. Ja, want ze bracht natuurlijk dan heel veel singeltjes uit. En als er dan meer dan 4 hits van een LP kwamen, kon je beter de LP kopen.
2: Oh, slim uitgedacht.
0: Ja, dat was zo'n verhaal. En dat had je eigenlijk ook wel met deze artiest. Ook zo'n nummer wat je niet zo vaak hoort. Whitney Houston. En ook zo'n LP die kocht van oké, 1, 2, 3, daar zitten er wel 4 op. Tina Turner, de LP Private Dancer.
2: Ah, natuurlijk.
0: Daar kwam ook deze cover van Let's Stay Together vanaf. Ja, zo ging het een beetje in de tijd van het vinyl. En daarom heb ik deze LP's nu nog.
2: Ja, heb je ze bewaard?
0: De meeste heb ik op single.
2: Oh, wat goed.
0: Want heel veel waren er van die eendagsflitjes. Dat er maar 1 nummer van de LP kwam. Bij Queen was dat ook niet het geval. Dat zat ook meestal wel goed. Jouw keuzes, vrouwen in de muziek van vinyl. Geef ze door op 06 4567 1331.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: Europakinderhulp.nl.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een bedrijf uit Staphorst is volgens de rechtbank aansprakelijk voor een bedrijfsongeluk. Bij het ongeluk van een jaar geleden liep een uitzendkracht een klaplong op. En er is weer gedoe op de weg. File op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Het wegdek is daar in slechte staat en dat zorgt al langer voor problemen op dat traject. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je in de app.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Twee minuten over vijf. Files op de wegen in de provincie staan op de A28... tussen het Hard- en Zwolle Centrum door die wegwerkzaamheden. Wegdek in slechte toestand, de linkerrijstrook daar dicht. 14 kilometer zoals gezegd en 35 minuten de vertraging. En verder alleen de dagelijkse file op de A35 tussen Almelo en Wierden. Daar staat 3 kilometer en dan ben je 6 minuten langer onderweg.
13: Kom Hemelvaartsdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
14: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Designen aan het Ochtroep. Deze vrijdag en zaterdag tot 9 uur open.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: James Brown en de Sex Machine, 7 minuten over 5.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essen.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we hebben oude machines maar eens even weer uit de kast gehaald. De pick-ups die gebruiken we deze week in de vinylweek. Heel veel muziek draaien we uit de jaren 60, 70, 80. En natuurlijk kun je nog meestemmen voor de top 100. Maar we gaan natuurlijk ook, zoals altijd, het nieuws voor je op een rijtje zetten.
2: Zeker, het nieuws komt vandaag bijvoorbeeld uit de zorg. Want er is een heel groot tekort aan stageplekken in de zorg. Het is een probleem voor ons allemaal. Want ja, het werk ligt, hoe zeg je dat, flink opgestapeld in de zorg. Ja. We hebben een hoop mensen nodig. Maar ja, dan moet je wel eerst stage lopen.
0: En ook zorgen rond de veiligheid in het verkeer. Vooral rond het spoor. Daar gaan we het zo ook nog uitgebreid over hebben. En zoals gezegd, het is de vinylweek. Dus je kunt stemmen op de top 100. Dat kan nog tot woensdagavond laat. Dan hebben we de hele hemelvaartsdag om alles op de rij te zetten. En vrijdag gaan we de top 100 draaien. Maar nu kun je ook nog meestemmen. En als jij meestemt, dan heb je ook nog kans op een hartstikke leuke prijs. Donderdag ook nog de vinyl bingo. Met een pick-up als hoofdprijs. Kortom, het kan allemaal niet op. En wij zoeken muziek erbij. De 6 voor 7 die gaan over vrouwen in de muziek op vinyl. Geef ze maar door. Wat is het nieuws van vandaag? ProRail probeert er met een campagne voor te zorgen dat minder mensen het spoor oversteken als de spoorbomen al naar beneden gaan. Er gebeuren steeds meer ongelukken, vooral met jongeren. Maar ook gaat het soms net goed en schrikken machinisten zich kapot.
3: En ik rij 120 kilometer per uur ongeveer. De bomen waren dicht.
4: Hetzelfde eigenlijk systeem als hier.
3: Net als deze overweg.
4: Je kan er schuin doorheen.
3: En dat deed mevrouw ook. We hebben een horen inderdaad. Die heb ik ook flink ingedrukt. Maar ook daar reageerde mevrouw niet op. Ze jogde gewoon door. Ja, wij zitten met figuurlijke brokken, zeg maar.
0: Ja, we hebben nog heel wat van dat soort overgangen, ook in onze provincie. Daar spreken we zo meteen over door met ProRail.
2: Het duurt steeds langer voordat leden van de Provinciale Staten antwoord krijgen op hun vragen. Ze kunnen schriftelijke vragen stellen. Het bestuur moet die vragen dan binnen 4 weken beantwoorden. Maar dat gebeurt steeds vaker te laat. Vorig jaar kostte de beantwoording gemiddeld 40 tot 60 dagen. Volgens de provincie komt dat vooral doordat er steeds meer en ingewikkelde vragen worden gesteld.
0: Afvalverwerkingsbedrijf Rova heeft vandaag geen grof huishoudelijk afval en grof tuinafval kunnen ophalen. Door de brand bij een datacenter in Almere konden afvalverwerkers niet bij hun planningen en werkadressen. Ook konden ze daardoor geen nieuwe afspraken inplannen en werkzaamheden aan containers uitvoeren. De inzameling van gewoon afval ging wel door.
2: Er vertrekt vandaag vanuit Raalte weer een transport met hulpgoederen naar Oekraïne. Raalte voor Vrijheid en Team Salland voor Oekraïne hebben alles verzameld en dat wordt verdeeld.
5: Dat heeft een hele lange aanlooptijd gehad door op Facebook kenbaar te maken van wat willen we? Welke spullen willen we precies? En daar is enorm veel gehoor aan gegeven. Dus met name alles wat op medisch gebied belangrijk is. Naalden, spuiten, paracetamol, jodium, verbandszaken, operatiespullen. Maar ook rollators, stokken. Alles wat mensen die ziek zijn of hulpbehoevend zijn kunnen gebruiken.
2: Ja, het gaat allemaal naar de regio Lviv, waar het wordt verdeeld bij ziekenhuizen, praktijken en verzorgingscentra.
0: En naar het ziekenhuis gaan is best spannend als volwassene, maar juist ook als kind. En het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede heeft er iets op bedacht om het als kind iets minder spannend te maken.
6: Ik vond het wel heel leuk. Een ziekenhuis is altijd wel spannend. Dan kun je denken aan de mascotte, aan het boek.
7: Ik heb geprobeerd iets te bedenken waardoor je die nare gedachten een beetje naar de achtergrond kunt drukken. En dat je ja, de leuke gedachten, de fijne gedachten toelaat. In je hoofd, zodat je eventjes een andere beleving hebt.
8: Ik denk dat het wel heel goed gaat helpen bij kinderen die het heel spannend vinden.
0: Een mascotte dus.
2: Een mascotte en een heel lief klein boekje. Je kunt het allemaal nalezen op oost.nl en in de app.

0: Marillion en Kaylee hoorde je op Radio Oost.
1: Het aantal jongeren dat betrokken raakt bij incidenten op een spoorwegovergang is in 4 jaar tijd verdubbeld. En daarom start ProRail vandaag een nieuwe campagne om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van het spoor oversteken, terwijl die rode lichten nog branden. Deze jongeren in Borne, die snappen dat wel.
2: Wat zie je wel eens gebeuren?
3: Heel veel, soms net geen ongeluk en dat is gewoon heel gevaarlijk. Gelukkig hangen er al wel camera's. Ik ben wel blij dat ze die actie hebben gedaan, want heel veel jongeren die maakt het helemaal niet uit. En dan gaat het net goed, maar ja, de volgende keer gaat het misschien een keer niet goed.
4: Ja, meestal zo'n fatbike groep. En dan zijn ze met heel veel en dan gaan ze nog snel als het licht brandt. Dan gaan ze nog heel snel over.
0: Ja, dat klinkt als verstandige jongeren. Er zijn er kennelijk ook wat minder die wel dat spoor nog snel even oversteken als het eigenlijk niet meer kan. We praten erover verder met Martijn de Graaf van ProRail. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zit dat nou met het gevaarlijke vracht? Waar komt dat vandaan? Want iedereen weet toch gewoon, rode licht, wacht tot het gedoofd is. Maar ja, toch even er voorbij nog.
5: Ja, dat zou je denken. En ik snap het ook niet zo goed. Want je speelt met je leven op het moment dat je het wel doet. Als ik dan machinisten hoor, die geven aan dat ze toch jongeren vaak op hun mobiele telefoon zien. Waardoor ze afgeleid zijn, niet zich bewust zijn van hun omgeving. En dat er jongeren zijn die denken, ik ben stoer, ik laat even zien wat ik durf. En het alsnog doen. Maar goed, ons advies is helder. Doe het niet. Laat haast er niet voor zorgen dat je een zware ongeluk krijgt. Of zelfs nog erger. Een trein swipe je niet weg. Dus wees je ervan bewust en wacht gewoon rustig.
0: Ja, ja. Swipe je niet weg. Dat is wel de leus dan voor die generatie. Maar tegelijk is het ook wel zo dat ik kom zelf wel eens bijvoorbeeld in Borne. Daar is ook zo'n overgang niet ver van het station. En dan duurt het echt wel een minuut, anderhalf, voordat die trein een keer voorbij komt. Is dat nog op veel plekken zo of is dat steeds minder?
5: Nou, er zijn plekken waar dat zeker nog meer plekken waar dat zo is. Het liefst hebben wij natuurlijk helemaal geen overwegen meer. En zorg je ervoor dat je tunneltjes hebt of bruggen waar je overheen kan. Maar goed, daar zijn ook weer allemaal andere factoren die daarbij spelen. En soms is het gewoon even zo dat je toch even moet wachten een minuutje. Ik zou dat toch altijd nog verkiezen boven je eigen leven op het spel zetten.
1: Ja, en hoe idioot dat gedrag natuurlijk ook is en levensgevaarlijk vooral, is het misschien ook wel iets dat helaas bij jongeren past, om toch een beetje die grenzen op te zoeken, hoe gevaarlijk het ook is.
5: Ja, misschien wel. We zijn allemaal jong geweest. En misschien maak je, althans, ik maak nu ook betere keuzes dan toen ik jong was, denk ik. Dus misschien speelt dat mee. Maar daarom ook zo belangrijk dat we ze informeren en leren dat dit soort zaken gewoon ongelooflijk gevaarlijk zijn.
0: Ja, en het impact is er natuurlijk voor de mensen die het dan net misgaat. Ook voor de mensen die dat overkomt achter het stuur, om het zo maar te zeggen.

0: Of hoe het gevaarlijk het kan zijn bij zo'n spoorovergang. Was er bijvoorbeeld in Staphorst het geval. Deze machinist maakte dat mee.
1: Een jonge dame bij Staphorst. Ik was met TNT City onderweg. En het was goed mistig. En ik reed 120 kilometer per uur ongeveer. De bomen waren dicht. Je kunt er zo door. En dat deed mevrouw ook. Al joggend. Noise cancelling, koptelefoon op. En gewoon gaan. Je hart zit in je keel. En dat duurde een minuut of 10. En toen zakte het weer af. En toen heb ik mijn teammanager een mailtje gestuurd en ik stilstand. Nou, net een bijna aanrijding gehad.
0: Ja, het is ook voor juist die mensen die zo aan het werk zijn echt enorm schrikken.
2: Ja, absoluut. Je kunt je daar geen voorstellingen van maken. Deze meneer sprak ik vandaag inderdaad ook. Nou, je hoort de emotie nog in zijn stem en dat is goed voor te stellen. En er zijn mensen die maken dit tientallen keren mee in hun carrière. Dus ja, dan kan je nagaan hoe heftig dat voor je moet zijn als je dat zo vaak meemaakt.
3: Ja, nou is er vaker aandacht geweest voor gevaarlijke spoorwegovergangen. Ook in onze provincie. Op sommige plekken staan van die flitscamera's bijvoorbeeld. Ja. Toch is er weer een campagne nodig.
2: Ja, kijk, die flitscamera's werken helaas niet voor fietsen, want die hebben geen kenteken. Dat is echt voor automobilisten. Gelukkig zien we wel dat door het plaatsen van die flitscamera's dat er veel minder mensen door het rode licht rijden. Dus die werpen wel hun vruchten af. En voor fietsers is het inderdaad heel hard nodig om bewustwording te creëren met elkaar. Dus daarom ook de boodschap, wachten tot het licht uit is. De slagboom omhoog van de trein is gewoon sneller dan je denkt. En er kan ook altijd nog een tweede trein aankomen. Dus zorg ervoor dat je veilig en voorzichtig doet op zo'n overweg.
0: Ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen en blijven zeggen. En dus is er opnieuw een campagne voor. Martijn de Graaf van ProRail, dankjewel.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Ik had net een heel boeiend gesprek met Grita.
10: Belangrijk.
9: Ja, het is altijd heel belangrijk om een beetje bij je te houden. Een beetje contact voor de uitzending ook. Hè, Grita?
10: Het was heel kort, hè?
9: Ja, wil je nog iemand...
10: Nee, ik zal het eventjes...
9: Dit wil je niet delen? Inhouden. Nee, heel goed. Nee, sorry. Ik laat daar even niet op te letten. Excuus. We gaan het hebben over de temperaturen in de provincie. Die zijn wat lager vandaag. 10,5 nu in Ane. In Diepeveen 10 graden en in de Pool 11. En nu is het 17:30. Het nieuws in de Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
11: Goedemiddag. Er loopt nog een onderzoek naar brandstichting in Deventer. Een motor die tegen de gevel van een huis op de Zandweert stond, is vannacht helemaal uitgebrand. Het raam van de woning is gesprongen en de gevel is zwart geblakerd. Volgens de brandweer had het allemaal veel erger kunnen uitpakken als de brand iets later was ontdekt. De politie heeft vandaag buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Die brand past inmiddels in een reeks van heel veel autobranden in Deventer, vooral in de wijk De Zandweert. Op een kruising in Enschede is vanmiddag een fietser gewond geraakt. Het ging mis bij een botsing tussen die fietser en een bestelbus met een aanhanger waarop een auto stond. Volgens omstanders was een harde klap te horen. De vrouw kwam hard op het wegdek terecht. Omstanders schoten direct de hulp en konden eerst even helpen in afwachting van de hulpdiensten. Uiteindelijk is de vrouw met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De drie grote vakbonden van ons land zeggen dat ze gaan actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden eisen dat de bezuinigingen op de WW en de VIA en ook de verhoging van de AOW-leeftijd worden geschrapt, zegt deze verslaggever.
12: Nu zie je dat de discussie over die concrete uitvoering van de plannen van Jette, ja, dat die gaat losbarsten. Het kabinet zit krap, maar wil wel investeren. Ja, er is een roep op een sociaal akkoord, maar die bonden zeggen eerst maar al die plannen van tafel.
11: Volgens het kabinet zijn die ingrepen nodig om uitkeringen betaalbaar te houden. Maar de vakbonden vinden dat de rekening eenzijdig terechtkomt bij werkenden, gepensioneerden en mensen die een uitkering krijgen. Het kabinet zegt nu dat ze binnen een paar weken met een nieuw plan komen. Of ze de deadline van die vakbonden gaan halen is nog niet duidelijk. En Heracles Almelo moet het in de laatste wedstrijd van het seizoen doen zonder Luka Kulenovic. Gisteren kreeg hij tegen Telstar rood omdat hij op de voet en enkel van de tegenstander stond.
13: Rossen geblesseerd door Kulenovic, die nogal heeft huisgehouden vandaag. Geel krijgt en hij had al geel. En daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Luka Kulenovic volkomen overbodig en daar moet ik eigenlijk een heel ander woord voor gebruiken. wat hij hier nou doet.
11: Ja, het voorstel van 3 wedstrijden schorsing is dus door Heracles geaccepteerd. Zondag tegen Groningen doet Kulenovic dus niet mee. En ook de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moet hij aan de kant blijven. Meer nieuws hierover en andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: We gaan even file rijden en dat doen we onder meer op de A28 tussen het Hard en Zwolle Centrum. Daar is een lange file, die wordt nog iets langer. Rechtdek in slechte toestand, linkerrijstrook dicht. Een kwartier vertraging, en is, 15 kilometer vertraging en 40 minuten is die vertraging. Nou, dan kijken we naar A32 Steenwijk Zuid, Meppel Noord. 2 kilometer, 6 minuten. De gebruikelijke tussen Almelo en Wieren op de A35 en 35 is 3 kilometer en 7 minuten. En op de A50 tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek kom je ook in 7 kilometer en 7 minuten. Dan een ongebruikelijke file op de N35 tussen Haarlem en Mariënheem. Daar staat nu 3 kilometer, 7 minuten ben je langer onderweg. En het verkeer op de N764. Kampen richting Zwolle tussen aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. Daar staat 3 kilometer en heb je 8 minuten vertraging. Over naar Greta Spannenburg. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, ja, Willem.
9: Het is wat killer, wat winderiger en grijs.
10: En ja, al zijn er ook toch wel wat opklaringen. Maar de bewolking die voert, heeft wel de boventoon gevoerd. En er is rond het middaguur is er een klein front gepasseerd. Kortdurend, zakt ook een beetje in. Veel plekken hebben er nauwelijks een halve millimeter op gehad aan regen. En daarachteraan is de wind wat verder gaan aangetrokken. En je ziet nu dat langzaam maar zeker de buienvorming wat meer op gang komt. Vanaf de Noordzee betekent zowel voor vanavond als vannacht een paar buien die soms pittig kunnen uitpakken. Ik zag dat in Drenthe lokaal ook al hagel werd gemeld. Dus er kan vanavond en vannacht bij een pittige bui hagel of misschien een klap onweer zitten. En een stevige vlagerige wind, die hebben we de hele dag gehad, die is er nu ook. Uit west-noordwest, die is af en toe vrij krachtig, windkracht 5. En in de kop van Overijssel af en toe nog een beetje meer.
9: Oké, en wat gaan we de komende dagen nog krijgen?
10: Ja, aanhoudende kilte eigenlijk. Ja, ongemeen fris eigenlijk wel de komende dagen, met middagtemperaturen tussen 12 en 14 graden. Vandaag hadden we 11, 12 graden, dus ja, veel is het niet. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook af en toe wel wat zon. Overdag denk ik een enkele lichte bui, stelt qua neerslag heel weinig voor. Met een iets wat rustiger westelijke wind, maar zeker is de wind niet afwezig. En vooral morgenavond, dan komen de buien. Ja, en dan hou je woensdag en donderdag toch wel het verhaal van buien vast. Soms pittige buien met onweer of hagel. En die gematigde temperaturen die pas in het weekend weer een beetje vrijheid geven aan wat hogere temperaturen.
9: Mm, dat wordt een dikke jas aan met dauwtrap als ik het zo hoor.
10: Ja, dat denk ik wel. Ja, okay. Zeker.
9: Nou, dankjewel.
10: Alsjeblieft.
5: Jan Willem Kobus en

0: Boston en More Than a Feeling hoor je op Radio Oost. Daarmee is het bijna 6:15 geworden. En gaan we het hebben over stageplekken. Ja, er is een gebrek aan personeel, maar er is ook een gebrek aan het opleiden van personeel. Want er zijn maar weinig mbo-stageplekken in de zorg. Het tekort is zo groot dat sommige opleidingen tijdelijk minder studenten toelaten. Tegelijk hebben huisartsen een tekort aan assistenten en weinig tijd om nieuwe mensen op te leiden. Een makkelijke oplossing is er niet. Ook bij het Deltion College in Zwolle merken ze de gevolgen daarvan.
1: Ja, mevrouw had pijn bij het plassen en een branderig gevoel. Nu gaan wij kijken of ze een urineweginfectie heeft. Ja. Nou, als ik voor namens de klas spreek, was het erg moeilijk om een stageplek te vinden. Veel had het niet in één keer stageplek. Veel sollicitaties gedaan, veel brieven gestuurd.
2: Ja, ik heb zelf ook heel veel praktijken benaderd. Ook in, in mijn omgeving, maar ook wat verder weg. Maar heel veel zijn toch bezig met een verhuizing of hebben het personeelstekort, waardoor ze ons dus niet kunnen begeleiden. En dat maakt het lastig.
3: In Zwolle lopen we er tegenaan. Er zijn veel praktijken die op zoek zijn naar personeel, die moeite hebben om personeel te vinden. En dat is eigenlijk over de hele breedte binnen het huisartsenvak. Dus dat zijn zowel de doktersassistenten als de praktijkondersteuners. Het is wel een groot probleem. Ja.
4: Kijkend naar bijvoorbeeld vorig jaar, er waren er echt van de 50 studenten, ja, meer dan 1/3 had gewoon geen stageplek op dat moment. En dat is wel heel erg schrijnend. Dan krijg je een domino-effect wat je niet wil, want we willen juist nieuwe collega's in ons werkveld hebben. Dus we hebben elkaar heel erg nodig.
2: Het is wel een blaasontsteking en wat bloed in de urine, dus dan sturen we het op naar het lab.
1: Ja, op school is het toch anders dan in de praktijk, heb ik ook geleerd. Je leert hier op school wel de handelingen, maar als je het echt in de praktijk leert, is het toch anders met echte patiënten, zeg maar, in plaats van je klasgenoot. Dat maakt het toch wel anders, ja. Yeah. Voor je groei helpt het wel om echt in een echte praktijk te lopen.
3: De opleiding tot doktersassistenten is 3 jaar. En wat ook veel gebeurt is dat het als opstapje gebruikt wordt voor een vervolg hbo-opleiding. En vanuit de student gezien is dat natuurlijk heel interessant. Omdat ze dan een jaar eerder klaar zijn met een mbo-opleiding en wel kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding. Maar je leidt dus ook mensen op die uiteindelijk niet als doktersassistent verder gaan werken. Ik heb veel doktersassistenten die ook nu de opleiding tot spreekuurondersteuner huisarts hebben gedaan. En daar heb je heel veel variaties in. Algemeen, vrouwenspreekuur, wonden. Wij zitten eraan te denken om doktersassistent wat meer dermatologie te laten doen. Ja, ik denk als daar nog een 4e jaar komt waarin dat soort taken ook nog komen, dan duurt de opleiding misschien iets langer. Maar dan is het wel weer gelijk getrokken met de andere mbo-opleidingen. En dan denk ik wel dat je een selectie krijgt van mensen die echt de mbo-opleiding willen doen. En iets in de gezondheidszorg, dat daar al een selectie in komt.
2: Ik denk dat mensen helpen. Dat vind ik heel leuk. Ja. En gewoon ook in een team. En ik vind ook de handelingen wel leuk om te doen. Sommige.
5: Net een potje in, dan keek je heel smerig.
2: Ja, niet alle, maar sommige.
6: Tot 7:00, Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: De muziek uit de tijd van het vinyl. Dat vinyl is er nog steeds, maar we zoeken natuurlijk die eerste periode voor het CD-tijdperk en de MP3'tjes en wat allemaal meer. T-Pol kwam er ook uit met China in Your Hand.
1: Ja.
0: En nu een van de meest favoriete artiesten van onze luisteraars elk jaar.
1: Oh.
0: Heel veel nummers van deze band raken regelmatig in dit soort overzichten.
1: Okay. Jaren
0: 70, vinylweek. En dat is de band uit Volendam.
1: Mm-hmm.
0: En dat is deze band. De Cats
1: Ja.
0: Komen altijd veel in het lijstje voor. Dit is Sure is a Cat.

0: minuten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Steen, evenhoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Er is opnieuw een advocaat van de Twentse zakenman Gerard Sandering geschorst in een langlopende zaak rond zijn ex-partner. Het is al voor de 6e keer dat een advocaat in deze zaak op de vingers wordt getikt. En rond dit moment wordt een stichting gelanceerd rond Rick Brink, de politicus uit Hardenberg. Je leest daar meer over in onze app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorald Meegens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. En gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op dit moment nog 1 file in de provincie aan de westkant. En dat gaat om de A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. 14 kilometer file, bijna een half uur vertraging. Wegdek is in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder zijn de wegen filevrij. En gaan wij zo weer terug naar de week van het vinyl met een stemmer aan het woord.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon. Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie je dan?
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
14: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
13: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
15: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
16: Check de meter.
8: Radio Oost. Jan-Willem Koop.

0: Billy Joel en Tell Her About It. 6:07.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zometeen zetten we voor je op de rij. Wat er vanavond allemaal te beleven is in onze provincie.
2: Zeker.
0: Gemeenteraadsvergaderingen, dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld. Maar we gaan ook even richting Den Haag. Daar wordt op dit moment de Stichting RIK gevierd en geopend. Vernoemd naar Rik Brink uit Hardenberg natuurlijk. Belangrijk politicus waar we veel aandacht voor hebben gehad. Morgen alvast een tipje van de sluier. De kortste voetbalwedstrijd ooit.
0: Oké.
2: Ja.
0: Helemaal, überhaupt?
2: Nou, zeker in onze provincie.
0: Oké, nou, ben benieuwd hoe dat zit. Daar hoor je dus meer over. En we hebben het hele week over de vinylweek. Zometeen de 6:06. Vrouwen die muziek hebben uitgebracht in de tijd van vinyl, dat zijn natuurlijk heel erg veel. Morgen doen we mannen en dan nog een keer de bands.
2: Ja hoor.
0: Dus gewoon even lekker makkelijk bedenken welke muziek van een vrouw jij heel erg mooi vindt in de tijd van de jaren 60, 70 en 80. Het lijstje is al bijna compleet, maar heb je nog een briljant idee? Geef hem dan door op 064-567-1331. Over vinyl gesproken, tijd weer voor een stemmer.
2: Ja hoor.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: De hele week nog is het Radio's Vinylweek. En ook nog tot en met woensdagavond laat kun je stemmen voor de top 100 die we vrijdag gaan uitzenden.
2: Ja, je hebt nog even de tijd om dat oh zo ingewikkelde lijstje in te vullen. Wie het al wel is gelukt is Henk-Jan Letterboer uit Hengelo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, een mooi lijstje kunnen we zeggen en het gaat alle kanten op.
3: Juist, ja.
2: Corrie Konings, Creedence Clearwater Revival, U2, Cyndi Lauper, alles komt voorbij.
3: Ja.
2: U bent een groot liefhebber van allerlei soorten.
3: Allerlei soorten muziek. Ik heb geen bepaalde soort band of zo waar ik dan fan van ben. Ik heb alle soorten muziek, van Nederlands tot Engelstalig.
0: Ja, zo heb ik dat ook. Een hele zooi singles uit die tijd. Heb je ze ook verzameld, al die singeltjes en LP's, of dat niet?
3: Ja, ik heb boven, zeg maar. Boven verdieping heb ik allemaal een hele grote kast met allemaal LP's staan. En daar heb ik dan ook allemaal vastgelegd op Discogs. Dat is een soort LP-verzameling kun je daar allemaal opzetten. En dan kun je daar allemaal lekker bijhouden wat je allemaal hebt.
0: Oh ja.
2: Wat ook leuk is op Discogs, dat je kunt zien op die website wat je collectie waard is. Die heb je misschien ooit voor een paar gulden gekocht, maar inmiddels zal dat wel oplopen.
3: Ja, dat loopt langzaam op. ik heb hier bijvoorbeeld een singeltje. Die heb ik toevallig gekocht bij de Kringloop. En dat is van Killing Joke met Love Like Blood. En vroeger was dat een veel gespeelde plaatje.
0: Yeah.
3: Maar ik heb nooit geweten wie dat nog was.
0: Yeah.
3: Daar ben ik nu achtergekomen. En die heb ik toen gekocht, pas geleden. Voor €4 bij de Kringloop.
2: Kijk. Ja. Dat is de plek waar je het inderdaad al dat vinyl kunt vinden. Je zei het al, er staat een kast vol dus bij u op zolder met al die plaatjes. Komt er ook nog wel eens een plaatje onder de naald?
3: Onder?
2: Onder de naald. Speelt u nog wel eens wat?
3: Ja, onder de naald. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben hier, ik heb hier beneden een bladen spelen. Dus en er wordt er regelmatig nog wel gedraaid, zeg maar.
0: Ja, en ook groot vinylliefhebber dus. Nog steeds koop je die plaatjes, ook bij kringlopen? Of ga je ook beurzen af en dergelijke?
3: Op beurzen, ik ga beurzen af. En ik kreeg weer een bericht in Duitsland. Daar staan weer een platenbeurzen. Dus daar kun je daar ook naartoe. Maar ook bij de Metropool in Hengelo. Dat is ook onder zoveel tijd platenbeurs. En voor je het weet, ben je het geld ook weer kwijt, hè. Want...
0: Je kunt er makkelijk afkomen zo,
3: ja inderdaad. Heel makkelijk.
0: Nou, heel goed. Hey, we laten even een paar horen, zoals deze bijvoorbeeld staat op je lijstje. Oh, waarom hoor ik hem niet? Even opnieuw. Oh, wacht even, doe even opnieuw. Staat op je lijstje. Ja, Neil Diamond, Beautiful Noise. Waarom deze?
3: Ja, daar word je nog vrolijk van.
0: Ja. En een van de mooiste stemmen vind ik ook, hè?
3: Ja. Absoluut geweldige artiest, dus
0: Ja, zeker. Ja. En ik zie Janis Joplin, Fantasy van Earth in the Fire, maar ook Pa van Doe Maar.
3: Ook, ja. Ik heb er een paar van ook thuis in de kast staan, zeg maar. En dat blijft gewoon mooi.
0: Ja.
3: Dus het is een geweldige Nederlandse band. Dus,
0: ja. Muziek van alle tijden die voorbij komt. Nou, jij hebt meegestemd voor die top 100. Die gaan we vrijdag beluisteren. Je denkt ook nog mee naar een hoofdprijs. En dat is een LP met alleen maar jouw nummers die jij gekozen hebt, Drop.
3: Oh, geweldig.
0: Dat is de hoofdprijs. Dus wie weet ben je daar de winnaar van. We gaan één nummer draaien. Simple Minds staat ook op je lijstje.
3: Ja, daar ben ik ook een fan van.
0: Ja, welke zullen we draaien? Don't You?
3: Ja.
0: Oké, gaan we die eronder draaien. Zeg dankjewel, Henk-Jan Letterboer uit Hengelo voor de stemmen. Hoi.
3: Doei.

0: De mooiste lijstjes komen voorbij. Die van jou, daar zijn we ook benieuwd naar. Geef ze door. Dat kan op oost.nl/vinyl. Of ga even naar de app. Dan kun je even klikken op de... hoe heet dat ding? Zo'n banner heet
1: mooi.
0: Dat.
1: Een banner.
0: We zijn er met onze banner van de Vinylweek. We zijn er ook bij met wat er vanavond allemaal gebeurt. Op dit moment wordt in Den Haag de stichting RIK gevierd, vernoemd naar Rik Brink uit Harderberg, die 2 jaar geleden overleed. Brink werd bekend doordat hij werd benoemd tot officieus minister van gehandicaptenzaken. Ik begin een beetje te stotteren. Mm. Hij zette zich zijn hele leven in om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zegt die nieuwe stichting.
2: Mensen met een beperking krijgen nog heel vaak te horen of te zien, je hoort er niet bij. En wat wij willen doen door de beeldvorming te veranderen, door meer mensen op de voorgrond te zetten, ook anderen te laten zien, je hoort er wel bij, je kunt je talent inzetten en je kunt gewoon worden wie je wilt zijn.
0: En dat liet Rik zeker in zijn leven zien, heeft zich op allerlei manieren daarvoor ingezet en altijd met een positieve blik. Je leest er meer over op oost.nl en in de app.
1: Een propvolle voetbalmiddag gisteren en daar wordt nog eens lekker uitgebreid op teruggeblikt in de Oosttribune. Het gaat onder meer over de prachtwinst van FC Twente.
3: FC Twente wordt derde, Jan.
4: Ja, moet ik even over nadenken. Nee, nou, ik zeg gewoon een keer ja.
3: Nee.
4: Nee.
1: Nou, de meningen zijn verdeeld. Vanavond

0: Vond meer op TV Oost.
1: En dan naar morgen, dan wordt in Hardenberg het nieuwe college geïnstalleerd. Lokale partij Doen 22 was de grootste winnaar van de verkiezingen. Ze vormen een coalitie met CDA en VVD. En daarmee is Hardenberg de eerste gemeente in Overijssel waar de formatie is afgerond.
0: Morgen een hele belangrijke telling. In bijna 100 gemeenten in ons land wordt geteld hoeveel dak- en thuislozen er zijn. Het gebeurt ook in de gemeenten Deventer, Oostwijze en Raalte. De burgemeester van Raalte vertelt dat het onder meer gaat om verborgen dakloosheid.
2: Dat zijn mensen die logeren bij de ene vriend naar de andere vriend, ouders, broers, zussen. Die hebben eigenlijk geen huis. Of mensen die al heel lang op een vakantiepark wonen en eigenlijk geen huis hebben, maar daar wel op wachten. Of op andere manieren, misschien zelfs mensen die in auto slapen, wat je ook niet meteen ziet, maar dan uiteindelijk daar wel zijn. Dus daar gaan we naar tellen, om een beter beeld te krijgen. Hebben wij dat ook? En de verwachting is dat dat getal veel groter is dan wij nu denken, op basis van het echt letterlijk dakloos zijn, want dat zal wel meevallen. En dan kun je daar ook veel beter beleid op gaan maken.
0: Ja, later dit jaar. Dan horen we de resultaten van de tellingen in ons land.
1: En dan morgen een bijzondere voetbalwedstrijd. Door een foutje van de scheidsrechter moet een voetbalclub uit Zwolle voor 42 seconden terug naar Hengelo. De wedstrijd ATC 65-WVF eindigde 3 weken geleden in 3-3. Ver in de extra tijd kreeg een speler van WVF geel. En dat was zijn tweede gele kaart en dus rood. Maar dat is de scheidsrechter ontgaan. De speler bleef dus op het veld. Dat is een foutje. En daarom moet het laatste stukje van de rode kaart, die rood had moeten zijn, tot het eindsignaal, 42 seconden, over worden gespeeld. Morgen hoor je er nog eens alles over bij Marcel en Bastiaan vroeg in de ochtend. Over, ik denk dat ze ongeveer een minuut of 5, maar misschien wel 8 gaan hebben over 42 seconden.

0: The Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Hoor je op Radio Oost in deze week.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Elke dag draaien we de muziek uit de jaren 60, 70 en 80 voor je. Alleen maar van vinyl deze weken. Althans, de tijd van het vinyl. Want dat is de vraag ook voor de 6 voor 7. Weer een heel mooi lijstje hebben we samen kunnen stellen met alle verzoekjes die we binnenkrijgen.
2: Zeker, dank voor het aanvragen. Vandaag alleen maar vrouwen op vinyl uit de vinylperiode dan. Je kunt het nog een paar minuutjes aanvragen, maar we gaan nu echt wel een lijstje maken.
0: Ja, en voordat we dat lijstje van 6 vrouwen in de muziek achter elkaar gaan draaien, vrouwenbands en alles met vrouwen, een liedje over een vrouw.
2: Oké.
0: Boudewijn de Groot.

0: de kant van de weg.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
2: Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Het is bijna 6:30 en we kijken nog even door de provincie, waar het hier en daar wat grauwer en grijzer wordt, nog een buitje voorbij trekt en het in Anerveen 10 graden is. In Dorterhoek 10,5 en Roskamp 10. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
8: Goedenavond. Er is opnieuw een advocaat van de Twentse zakenman Gerard Sanderink geschorst. Het is al de 6e keer dat een advocaat wordt gestraft in die zaak. Deze advocaat kreeg vandaag een schorsing van 13 weken opgelegd. Volgens de rechter heeft hij rechters misleid en meegewerkt aan een lastercampagne tegen de ex van Sanderink. Een bedrijf uit Staphorst is aansprakelijk voor een bedrijfsongeluk. Bij een ongeluk van een jaar geleden liep een uitzendkracht een klaplong op. Het ging mis bij een heel groot apparaat. Een metalen deel schoot in de rug van die medewerker toen die onder dat apparaat stond. De beveiliging van het apparaat was uitgeschakeld om sneller te kunnen werken. Volgens de rechtbank wist het bedrijf van die onveilige situatie, maar werd daar niks aan gedaan. Fred Rutte uit Overdinkel stopt als bondscoach van Curaçao, meldt het AD zojuist. Hij was pas sinds februari bezig, maar er ontstond gedoe omdat Dick Advocaat misschien terug wilde komen. Spelers en sponsors wilden liever Advocaat terug. Zelfs de hoofdsponsor dreigde ermee te stoppen. Rutte vond de situatie niet meer werkbaar en stapt nu dus op. En daardoor gaat Advocaat waarschijnlijk toch met Curaçao naar het WK. En het dorp Windesheim wordt na 500 jaar weer bier gebrouwen. Onder leiding van de dominee hebben vrijwilligers het brouwen weer opgestart.
9: En dit is ook een historisch moment, want dit is het echte eerste in Windesheim gebrouwde bier sinds heel veel 100 jaar.
10: Ik vind het heel leuk. Het geeft me heel veel energie. Niet alleen omdat het iets van de historie weer in beeld brengt en tot leven wekt, maar ook omdat we dat met elkaar kunnen doen.
11: Heerlijk.
12: Lekker hoor.
11: Dit is toch goddelijk, ja. Zeker.
8: Ja, het eerste bier heet Thomas Triple, vernoemd naar Thomas Akempis, bekende naam binnen de katholieke kerk. Volgens de brouwers in Windesheim heeft het bier een kruidige en volle smaak en verwijst het naar het sobere kloosterleven van vroeger. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
7: Nou, hartstikke interessant. Even kijken. Oh, er staat nog een hele lange file op dit moment. Dat heeft te maken met het slechte wegdek. Maar die file die net al stond en een half uur vertraging gaf, is nog wat langer geworden. Dat komt door een ongeluk. Dus waar het al slecht was met de weg, is er ook nog een ongeluk erbij gekomen. En dat betekent dat er nu 2 rijstroken dicht zijn tussen het Harde en Zwolle centrum. De lengte van de file is 6 kilometer en de vertraging meer dan een uur op dit moment. Sterkte als je daar in de file staat, dus op die A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum. Daar staat nu dus een lange file die in totaal meer dan een uur vertraging geeft. Sterkte daar. Dan kijken we nog even naar het weer. Want Greta Spannenburg, vandaag kunnen we wel een beetje samenvatten met veel wind en ook koel.
0: Ja, winderig en fris. Wind uit west-noordwest is die nu ook nog steeds. Blijft die vanavond en vannacht. En dat allemaal omdat er een klein lage drukgebied boven de Duitse bocht hangt. Daar zit aan de westzijde, dus een beetje rondom de Wadden en ten noorden van de Wadden, liggen er ook vrij veel buien nog klaar. Deels gaan die over ons heen trekken. Dat betekent vanavond ja, toch wat meer buiigheid. Ook vannacht nog een aantal buien, soms een beetje geclusterd. En een straffe wind, een vlagerige wind ook, met windstoten. Nou, morgen overdag is het dan allemaal iets rustiger, maar nog even kil, met een graadje of 12 als maximumtemperatuur. Wolkenvelden, af en toe wat zon, soms een bui, de meeste buien morgenavond. En de dagen daarna, ja, meer van hetzelfde, Jan-Willem, onstabiel en kil.
7: Dankjewel, Greta.
0: Alsjeblieft.

0: uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over vrouwen in de muziek. En dan wel de muziek van de jaren 60, 70, 80, want het is de vinylweek.
2: Ja, Tina Turner die mag niet ontbreken in dat lijstje met de Private Dancer.
1: En Chai Coltrane van iets eerder, in de jaren 70, Go Like Elijah.
2: En daar komt Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Dolly Parton is ook mega populair geweest en nog steeds. En ze zingt Jolene.
2: Niets om je voor te schamen, Shame, Shame, Shame van Shirley & Company.
1: Maar daarvoor een van de mooiste stemmen ooit. Alison Moyet en Is This Love. Persoonlijke mening even tussendoor.
0: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: De Vinylweek op Radio Oost.
1: Vinyl Bingo. Op Hemelvaartsdag spelen we bij Radio Oost Vinyl Bingo. Met als hoofdprijs een platenspeler. Download nu je bingokaart op oost.nl/vinyl. En doe mee.
2: Vinyl Bingo.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over vrouwen in de muziek uit de tijd van het vinyl, de jaren 60, 70 en 80.
2: Ja, je hoorde bijvoorbeeld Is This Love van Alison Moyet.
1: En Tina Turner draaide al vele decennia mee. In de jaren 80 bracht ze Private Dancer uit.
2: En je hoorde net ook Go Like Elijah.
1: En dan verder met de muziek van Dolly Parton, Jolene.
2: Shirley & Company, die komt eraan met Shame, Shame, Shame.
1: En een van de weinige bands die alleen maar uit vrouwen bestaat, Heart. And All I Wanna Do Is Make Love.
0: De muziek bij het nieuws van vandaag. De 6 voor 7 op Radio Oost.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Deze week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
12: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
11: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
13: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
14: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
13: Goedverblijf.nl.
14: Boek nu jouw fietsvakantie.
15: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
16: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
17: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
16: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
18: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
16: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
5: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 'n Bosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
4: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
6: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
4: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
3: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
2: Goedverblijf.nl.
3: Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

the wink of her eye.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal ze gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
4: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
6: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
4: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Er kwam iemand binnen, ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
5: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
8: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
7: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Vrijdagavond bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor het witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen. Dat geld zou vervolgens zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen. Een van die huizen zou voor Yermak bestemd zijn. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op als stafchef. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Liberis Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Noralie Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Aan het einde van de oorlog speelt zich af op 1 dag in en rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Bert Natter wint €50.000 en een bronzen penning. De jonge hardloopster die gisteren overleed bij de halve marathon in Leiden was zeer sportief en was goed voorbereid op de loop, zegt haar familie. Ze had al vaker lange afstanden gelopen. Het 15-jarige meisje zakte op het parcours in elkaar en kon niet meer worden gereanimeerd. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden zij daarvoor geronseld door criminele bendes. Het lijkt erop dat het lange baan schaatsen op de Olympische Winterspelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. In het noorden is het vannacht onstuimig, in het binnenland rustiger en de meeste buien trekken weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon, later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
11: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Als er tegenwoordig ergens een steen door de ruit vliegt, hoor je vaak een politicus zeggen dat dat natuurlijk absoluut niet kan, maar dat we de zorgen van de mensen wel serieus moeten nemen. Gek genoeg gaat dat nooit over mensen die zich zorgen maken over de manier waarop alle migranten als de baarlijke duivel worden afgeschilderd. Of mensen die zich zorgen maken over een democratiebegrip waarbij democratie kennelijk alleen goed werkt als je altijd gelijk krijgt. Of mensen die zich zorgen maken over politici die met valse frames en regelrechte leugens de mensen ophitsen. Eigenlijk bedoel ik, zou zo'n politicus nou ook mijn zorgen serieus nemen? Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Je hoort er tegenwoordig maar weinig meer over. Maar de situatie in Gaza is nog steeds rampzalig. Rick Peperkoorn hield tot januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie toezicht op de gezondheidszorg in Gaza. En hij is zometeen te gast. Thelma Schoon werd dit weekend op haar 30ste tot priester gewijd in de oud-katholieke kerk. Hoe ziet zij haar taak als priester in de wereldstad Rotterdam? In Brussel breekt men zich het hoofd over de vraag of er toch niet weer met Vladimir Poetin gesproken moet worden. En Simon Cooper herschreef de Bijbel die hij eerder schreef over het gebruik van data in de voetballerij. Ook hij is zometeen te gast na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 11 mei.
2: Het Openbaar Ministerie verdenkt de man die een bom plaatste bij het partijkantoor van D66 van een terroristisch oogmerk.
3: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt.
2: Ook het doelwit van de actie speelt mee.
3: Dat was een landelijke politieke partij en het gaat om een explosief. Dus het gevolg daarvan kan zijn dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
2: In Engelen bij Den Bosch wordt ook een explosief gebruikt om iets duidelijk te maken. Daar zijn mensen tegen de komst van een AZC. Schandalig, zegt de burgemeester.
4: Iedereen mag zijn mening geven, maar geweld is altijd een grens die nooit overschreden mag worden.
2: Want?
4: We samenleven is ook een werkwoord en dat betekent dat we ook naar elkaar ook moeten luisteren.
2: Het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen wordt opnieuw gesloten. Er zit geen schot meer in de zaak, zegt de politie.
5: Ik denk dat we gewoon alle tips en meldingen die er lagen, ja, die zijn uitgezocht.
2: Tanja Groen was 18 jaar oud toen ze in september 1993 verdween in Maastricht. Er is nooit iemand voor vervolgd, maar daar ging het ook niet meer om, zegt deze officier van justitie.
6: We wilden gewoon Tanja naar huis brengen en dat is niet gelukt.
2: Peter R. de Vries zette zich jarenlang in om Tanja te vinden. Zijn stichting vindt het jammer dat de zoektocht stopt.
7: Ja, dat doet toch pijn, ook al zagen wij wel in dat dit moment ging komen.
2: En de ouders van Tanja reageren via die stichting op het stopzetten van het onderzoek.
7: Het was al een tijdje stil, dus het verbaasde ze niet. Maar het raakte ze wel natuurlijk.
2: Steeds meer jongeren negeren dit geluid. Ja, dat zijn spoorbomen. Dat levert gevaarlijke situaties op bij die overgangen. Meestal omdat de jongeren op hun telefoon zitten te kijken. ProRail komt daarom met een bewustwordingscampagne.
8: Wij snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee.
2: Deze machinist komt bijna dagelijks jongeren tegen die nog onder de spoorbomen doorgaan. Hij heeft daar weinig begrip voor.
9: Wacht gewoon die minuut, dan ben ik voorbij en dan kun je veilig oversteken.
2: En hij wil de jongeren nog wat meegeven.
9: Het is echt niet stoer als je door een trein aangereden wordt.
2: En deze scholier heeft ook nog een advies.
10: Beter te laat dan dood.
2: Maar of ze dat advies zelf op gaat volgen?
10: Als ik heel laat ben misschien niet, maar...
11: Echt?
10: Ja.
2: En deze tune zullen we deze week veel horen. Want het is Songfestivalweek. Voor degenen die niet weten wat dat inhoudt, leggen we het nog even uit.
12: Vuren. Violen. Eén winnaar. En meer dan 160 miljoen kijkers.
2: Nederland doet niet mee aan het feestje, toch kijken veel mensen uit naar het Liedjesfestijn. Zo ook Emma Wortelboer, die niet te houden was toen deze week aanbrak.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Maar er is meer nieuws, vers nieuws. We gaan ervoor naar Engeland, waar de situatie voor premier Keir Starmer steeds penibeler wordt. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond, Arjen.
13: Goedenavond.
2: Want ik begrijp dat er steeds meer parlementsleden van Labour zijn die het niet meer zien zitten in Starmer?
11: Dat klopt. En op dit moment staan alle Britse tv-zenders op dit late tijdstip voor de deur van 10 Downing Street. Dus dat geeft wel aan dat er iets in de lucht hangt. Vanochtend hield Starmer nog een toespraak die zijn premierschap nieuw leven moest inblazen na die verpletterende verkiezingsnederlaag vorige week bij de verkiezingen. Nou, die toespraak was eigenlijk vooral bedoeld voor zijn eigen fractie, hè, in het Lagerhuis, bij wie de onvrede over zijn leiderschap steeds groter werd. Nou, dat leek even te werken. Eén Lagerhuislid had in het weekend al aangekondigd dat ze Starmer vandaag zou uitdagen voor het partijleiderschap. Maar na die toespraak blies ze dat af. Dus Starmer kon even opgelucht ademhalen. Maar dat duurde niet lang, want die lijst met Labour-parlementariërs die openlijk om zijn aftreden roepen, ja, die is sindsdien gestaag gegroeid. En inmiddels hebben we bijna dat magische getal van 81 bereikt. Waarom magisch? Nou, de handtekeningen van minimaal 81 Labour-parlementariërs zijn nodig om een leiderschapsverkiezing te ontlokken. En dat aantal is nu dus bijna bereikt.
2: Oké, okay. En stel nou dat dat vanavond of in de loop van de nacht of morgenochtend bereikt wordt. Wat staat Starmer dan te wachten?
11: Nou, morgenochtend dient zich een nieuw moment van gevaar aan voor de premier. Want om 10 uur in de ochtend, Nederlandse tijd, begint de wekelijkse ministerraad. En verschillende Britse media die melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen. Onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken. En dat is een zwaar gewicht in de regering. Ja, en dit begint steeds meer te lijken op het scenario dat Boris Johnson ten val bracht. Hè? Dat begon met ministers die in opstand kwamen. Ja. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Ja, en toen was het hek van de dam. De ene na de andere minister stapte op. En zo klapte Boris Johnsons regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Als dit morgenochtend met Starmer gebeurt, ja, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
2: En dan gaan we jou ook uitgebreid horen op zender. Dankjewel, Arjen van der Horst. De kranten van morgen zijn gelezen door Dorot Megens.
13: Het boeken van internationale treinreizen moet veel eenvoudiger worden. De Europese Commissie wil dat burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Hun monopolie bij de kaartverkoop wordt opengebroken, staat in de Volkskrant.
2: Het online boeken van een Europese treinreis moet net zo makkelijk worden als het kopen van een vliegreis. En ook worden de rechten van passagiers op deze treinreizen verbeterd. Reizigers krijgen een vergoeding bij vertraging, compensatie als een trein uitvalt en hulp bij eventuele omboekingen, blijkt uit de voorstellen die de commissie woensdag presenteert.
13: Onder de kop hoe geld van een Nederlandse ontwikkelingsbank bij een Hondurees moordcommando terechtkwam, beschrijft NRC hoe huurmoordenaars werden betaald met Nederlands geld. Milieuactiviste Berta Cáceres werd 10 jaar geleden in Honduras vermoord nadat ze zich had verzet tegen de aanleg van een dam.
2: En uit nieuw uitgebreid onderzoek in Honduras blijkt nu dat geld van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO deels terechtkwam bij het moordcommando. De bank zou signalen van geweld en misstanden hebben gemist, omdat er nog altijd juridische zaken lopen en omdat de FMO twijfelt aan de onafhankelijkheid van de Hondurese onderzoekers, wil de bank er weinig over loslaten tegenover de krant.
13: Groepen vrouwen die demonstreren tegen de komst van een nood-AZC. Het begon in Loosdrecht en het fenomeen vindt navolging. Ook in Uithoorn, Voorne aan Zee, Apeldoorn en Vught zijn bijvoorbeeld vrouwenmarsen. Angst voor AZC's met alleenstaande mannen. Hebben die vrouwen een punt, vraagt Trouw zich af.
2: Onderzoeker en hoogleraar criminologie Arjen Blokland zegt dat de angst niet wordt gestaafd door cijfers. Daders van zedendelicten zijn meestal bekende, geen onbekende op straat. En bij criminaliteit onder asielzoekers gaat het vaak over diefstal en dan niet vaker dan bij vergelijkbare groepen Nederlandse mannen. Het zijn vooral vooroordelen, zeggen deskundigen. In de hockeykantine lopen vrouwen meer gevaar dan wanneer ze langs het AZC fietsen, zegt Blokland.
13: Rini Assink is 77 en hij werkte bijna 5 jaar aan een bijzondere eigentijdse gouden koets. Geen replica van het koninklijke rijtuig, maar Assink noemt het in de Telegraaf een symbool van verbinding en verdraagzaamheid waarmee hij mensen wil samenbrengen. De koninklijke koets was een geschenk van het volk aan koningin Wilhelmina. En de koets van Assink ziet hij als een symbolische teruggave aan het volk.
2: Eind deze maand maakt de koets, getrokken door 6 Friese paarden, een feestelijke rit door Amsterdam. Uiteenlopende gasten mogen dan meerijden, van drag queens tot hulpverleners, maar ook bijvoorbeeld actrice Gerda Havertong, heilsoldaten Henny Tinga en Metje Blaak, oprichter van de belangenorganisatie voor sekswerkers, De Rode Draad. Die rijden allemaal mee op 29 mei.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Astronaut was dat, van Kafka. Een samenwerking van Daphne Holland. U hoorde haar hier onlangs nog live met haar vriendinnen van Zazie. En dit is haar samenwerking met haar vriend Frank van Kasteren. Een nieuwe waarschuwing van het Rode Kruis vandaag. De beschikbaarheid van gezondheidszorg in Gaza neemt nog steeds af. Van de ooit 33 ziekenhuizen functioneren er nu nog maar 5. En er komt nog bij dat er een enorm tekort is aan bijna alle medische apparatuur en materialen. Goedenavond, Rick Peperkoorn.
1: Goedenavond.
0: Ja, u was tot afgelopen januari namens de Wereldgezondheidsorganisatie verantwoordelijk voor toezicht in de Palestijnse gebieden. Nu met pensioen, begrijp ik?
1: Ja, net met 1 april.
0: Hoe functioneert een gezondheidssysteem überhaupt nog in een land dat zo geïsoleerd wordt en waar nog steeds oorlog wordt gevoerd en wat bijna helemaal plat gebombardeerd is?
1: Ja, ik denk dat we eerst wat ik moet zeggen dat natuurlijk de situatie nog steeds erbarmelijk is. Van de 2,1 miljoen Gazanen leven er 1,9 zijn nog steeds ontheemd. Ik wil zeggen de
0: 1,9, dus bijna allemaal.
1: Bijna allemaal. Ja. En dan sinds het staakt het vuren van 10 oktober afgelopen 2025... zijn er bijna 800, nog steeds 800 doden gevallen. Ja. En 2300 gewonden. En als je dat ook bekijkt in de grotere context, dat denk ik wel goed zeggen, dan praat je toch over ruim 73.000 mensen die gedood zijn in Gaza, 175.000 gewond. En van die gewonden een kwart, dus praat je over bijna 50.000 mensen die permanent disabilities hebben. Ja, hoe werkt dan zo'n systeem? Dat is inderdaad wel een goede vraag. En dan recentelijk, dat zie je nu ook steeds in het nieuws, de laatste keer dat ik in Gaza was in december, en dan reed je door enorme gigavuilnisbelten tussen die hutjes, et cetera. En dat is nu dus ook nog een enorm probleem met het totaal gebrek aan sanitair.
0: Ja, we zagen het vanavond nog in het journaal, dat met name dat totale gebrek aan hygiëne, de riolen, open riolen lopen door de tentenkampen heen.
1: Ja, en dat geeft natuurlijk heel veel andere problemen. Er is veel schurft, huidinfecties, alles diarree gerelateerde ziektes, et cetera.
0: Ja, waar is op dit moment het meeste behoefte aan?
1: Nou, als je kijkt naar de sector gezondheid, dan is het wel een beetje triest dat wij de laatste 2 jaar continu op dezelfde dingen hameren. Eerste plaats dat gezondheidswerkers, gezondheidsfaciliteiten moeten worden beschermd. Hmm. Tweede plaats dat natuurlijk, wat u al meldt, dat essentiële medicijnen en medische materialen, die moeten altijd binnengelaten worden. En we hebben dus heel veel bureaucratie.

0: procedure. En dat is wel belangrijk, want het is een moeilijk begrip dual use. En dat de Israëlische autoriteiten die zeggen, ja, sommige materialen zouden ook gebruikt kunnen worden voor wapens, maar dat wordt heel arbitrair gebruikt. En van de WHO hebben wij...
1: U moet me even helpen. Medische apparatuur die gebruikt kan worden voor wapens?
0: Ja, gaat er bijvoorbeeld dat er een apparatuur is en daar zouden buizen zijn en die buizen zouden weer gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld voor het...
1: Een pijpbom of exact, een raket? Of,
0: ja, okay. Zoiets is dat. Okay. Ja, en wij hebben als WHO natuurlijk altijd gezegd van dit moet worden opgeheven voor internationale erkende medische apparatuur. Dat moet altijd toegelaten worden. Maar het gaat ook om andere dingen. Bijvoorbeeld alle ziekenhuizen in Gaza die draaien op generatoren. Nou, ik was ook de laatste weer, toen ik daar was in december, de laatste missie. Het grootste ziekenhuis, Nasser Medical Complex. Dat is het tertiaire ziekenhuis op de bodem van Gaza. Die draait op generatoren die bijna allemaal op een eind lopen. Wij hebben elke keer geprobeerd om spare parts binnen te krijgen, maar generator, olie, et cetera. En dat wordt consequent geweigerd.
1: Want dual use kan ook als wapen gebruikt worden. Ja. Of, ja.
0: En dat is natuurlijk totale onzin. Ja. Het is arbitrair gebruikt. En als je dan denkt aan echte opbouw, nou, dan moet je natuurlijk denken, dan komen er niet alleen bouwmaterialen, maar natuurlijk ook voor in de gezondheidszorg. Dan denk je aan CT-scans, MRI's, X-rays, et cetera. En dit speelt niet alleen tijdens deze oorlog. Voor die oorlog hadden wij als WHO, probeerden wij 10 mobile X-rays binnen te brengen die in elk Nederlands of Israëlisch ziekenhuis staan. Dat kostte ons 2 jaar om er 6 of 7 binnen te brengen. Ja.
1: Dat gaat om spullen die naar binnen moeten komen, waar Israël dus heel veel problemen voor maakt. Het gaat ook over mensen die naar buiten moeten. Hè. Voor 7 oktober waren er regelmatig patiënten uit Gaza die bijvoorbeeld naar de Westhoever werden gebracht omdat ze naar een betere behandeling krijgen. Gebeurt dat nu ook nog?
0: Nou, dat is een enorm probleem. De WHO, wij zijn van het begin af aan betrokken geweest bij wat we eerst noemden interne medische evacuatie. Dus van een ziekenhuis wat onder siege lag naar een ander ziekenhuis waar patiënten nog behandeld konden worden. Ik heb heel veel in die missies meegedaan. En daarna ook externe medische evacuatie. Dus vanuit Gaza naar andere landen. Tot nu heeft de WHO 8.500 patiënten dus medisch geëvacueerd. Van wie meer dan 5.000 kinderen. Echter, er is nog behoefte. 18.500 patiënten, onder wie 4.000 kinderen, die kunnen niet de specialistische zorg krijgen die ze in Gaza. Dan denk je aan de niet alleen aan ernstige traumapatiënten, amputaties, neurologische afwijkingen, maar ook kanker, et cetera. 18.500. Nou, er zijn dus 3 dingen die nodig zijn. 1. Die medische zorg in Gaza moet zo snel mogelijk opgebouwd worden, dat die specialistische zorg ook daar geleverd kan worden. Dus minder medische evacuatie. En de tweede, wat u net noemde, voor de oorlog gingen tussen 50 en 100 patiënten per dag naar de ziekenhuizen in de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Nou, die medical corridor moet weer geopend worden. Is totale, het slaat nergens op dat nog steeds niet gebeurd is. En daarnaast moeten natuurlijk landen zich ook openstellen voor de patiënten die niet dan in Gaza of in de Westbank behandeld kunnen worden.
1: Nou, is er een staakt het vuren, formeel, op papier, vanaf oktober 2025. Een 20-puntenplan, daar ging het ook. Oh, een van de punten was wederopbouw van de gezondheidszorg. Nou ja, u beschrijft de situatie nu. Daar is dus niets van terechtgekomen. Hoe ziet u de toekomst?
0: Nou, dat is wel een heel goed punt. Met dat staakt het vuren en het zogenaamde Trump-plan, het 20-puntenplan. Er werd ook een Civil Military Coordination Center opgezet, wat geleid wordt door honderden Amerikaanse militairen en Israëlische autoriteiten. Diplomatieke van alle landen zijn daar diplomaten aanwezig, NGO's, UN, et cetera. Wie er niet aanwezig zijn de Palestijnen. Nou, dat hele Civil Military Coordination zou de humanitaire zorg faciliteren en de opbouw begeleiden. Nou, daar is inderdaad bar weinig van terechtgekomen tot nu toe. Wat er ook denk ik heel belangrijk is, ook met die Board of Peace, er is wel een comité, een technocratisch comité waar Palestijnen in zitten. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, dat hebben we natuurlijk gezien ook bij heel veel andere conflicten. Als de belangrijkste partner, in dit geval de Palestijnen, niet aanwezig zijn aan alle onderhandelingstafels. Ja. En dat praat je niet alleen over de Palestijnse regering, maar met name over het maatschappelijk middenveld. Wat sterk Rode is in Palestijnen. Academia, vrouwen, jongeren, de private sector. Als die niet aanwezig zijn, ja, dan leidt dat toch weer tot een enorme frustratie, woede. En ik vrees ook weer van nieuwe cycli van geweld. Ja. Maar ik denk toch dat de hele wereld, internationaal, dat we natuurlijk ook allemaal meekijken. En wat we natuurlijk niet willen, dat dit doorgaat en dat dit zich herhaalt. Dus ik verwacht toch dat de internationale gemeenschap, inclusief natuurlijk juist de Verenigde Staten en Israël, hier toch aan meewerken. En uiteindelijk toch, dit zal toch moeten leiden tot een Palestijnse staat.
1: Ik hoop het met u. Hoe is het om terug te zijn in Nederland?
0: Ja, is wel wennen. Zeker na zo'n zeer intense 5 jaar.
1: En zeker als je dan in Durgedam gaat wonen, dan is de schok wel heel erg groot. Hè?
0: Je hebt wel uitzicht.
1: Ik wou er ook. Ja, je hebt wel uitzicht. Nee, maar het lijkt me moeilijk.
0: Het is zeker moeilijk om aan te passen. En niet alleen voor mij, ik denk ook voor mijn familie en voor iedereen. En ook om bijna 40 jaar in het buitenland, om toch terug te zijn. Maar het zijn luxe problemen. Daar moet wel een mouw aan te passen.
1: Dat lijkt me volstrekt duidelijk. Hartelijk dank voor uw verhaal, Rick Peperkoorn. Voormalig toezichthouder op de gezondheidszorg in Palestijnse gebieden door de Wereldgezondheidsorganisatie.
0: Dank u.
1: Thelma Schoon werd afgelopen zaterdag tot priester gewijd in Rotterdam. Want dat kan in haar oud-katholieke kerk, waar ook vrouwen sinds 25 jaar in aanmerking komen voor dat ambt. Waarom kiest een 30-jarige vrouw voor het priesterschap? En welke opdracht ziet ze voor zichzelf weggelegd in een maatschappij die steeds verder gepolariseerd raakt? Welkom, Thelma Schoon.
2: Dank je wel.
1: Hoe was de inzegening afgelopen zaterdag?
2: Het was een hele bijzondere viering. Iedereen was er aanwezig. Het was een volle kerk, het was een warme sfeer, het was een gevoel van vreugde. En tegelijkertijd was het ook bijzonder en dat ik dacht, jee, wat komt ook wel een heleboel op je af.
1: Yeah.
2: En ook, ik zit erover na te denken, ook na het voorgaande gesprek.
1: Yeah.
2: Waar je eigenlijk, je voelt in wat voor wereld
1: En voel je dan
2: je ook meteen, kerk bent.
1: Ja, maar voel je dan dus ook meteen een last op je schouder van, oh jee, en nu heb ik ook een taak in die wereld?
2: Ik ben me er wel meer, ook in de voorbereiding op dat ambt, wel mee. Ja, ik ben daarmee bezig geweest. Ik voel die verantwoordelijkheid wel. En in eerste instantie ook als christen.
1: Yeah.
2: Het heeft impact op je geloof. Kun je geloven, kun je vertrouwen dat er een God is die ons leidt, die de wereld in zijn hand heeft? En ga je daar dan ook nog een taak in die kerk vervullen?
1: Ja, het antwoord is overduidelijk ja, want u hebt zich tot priester laten, hoe noemen we dat eigenlijk, inzegenen?
2: Ja, je wordt gewijd.
1: Gewijd, wordt priester gewijd, ja. Priester in de oud-katholieke kerk, waar vrouwen dus priester kunnen worden. Moet mij even helpen, wat is deze kerkstroming precies?
2: Ja, veel mensen zullen denk ik het priesterambt associëren met de Rooms-Katholieke Kerk. Ja. Natuurlijk een grote kerkstroming. Maar de katholieke kerk is groter dan dat. De oud-katholieke kerk is een klein kerkgenootschap met oude wortels. Het is een zelfstandige katholieke kerk, een beetje noodgedwongen. Er is zo'n 300 jaar geleden een groot conflict ontstaan over wat het betekent om katholiek te zijn en hoe je kerk bent, waar de macht ligt in een bepaalde kerk.
1: Was dat zo'n haarkloverig conflict als wat waarbij protestanten goed in schijnen? Of de engel de slang gesproken heeft of niet?
2: Nou, het gaat er ook meer over hoe besluit je met elkaar, wie mag er meepraten, wie is er eigenlijk kerk?
1: Het gaat over de hiërarchie meer eigenlijk.
2: Ja, hiërarchie, maar meer nog de gemeenschap zelf, denk ik. Een voorbeeld daarvan is dat het een oud gewoontegebruik was dat de bisschop zelf gekozen kon worden, bijvoorbeeld door de lokale kerk.
1: Ah, ja.
2: Dat is ook een voorbeeld van dat je met elkaar kerk bent en dat dat niet alleen van bovenaf is.
1: Ja, Ja, het was in ieder geval zaterdag. En u bent zelf het product van een heel ecumenisch geheel. Hè? Want uw vader was ook priester bij de Oud-Katholieke Kerk. Of is.
2: Ja.
1: En uw moeder is een hervormde predikant.
2: Ja, het is ongelooflijk.
1: Ja. Ik heb altijd dingen geleerd over oorkussens en duivels.
2: Kussens en duivels die daar tussen slapen.
1: Nou, dat is een oude koek. Maar was het voor u meteen duidelijk dat u de weg van vader moest volgen?
2: Nee, dat is wel een heel proces geweest. Het begint eigenlijk gewoon met een studie theologie, omdat ik daar interesse in had. En dan ga je eigenlijk steeds een stapje daarin verder. En begin je op een gegeven moment ook af te vragen of er een plek voor jou in die kerk is. Of er een rol voor jou is weggelegd.
1: Je bent ook jonge theoloog des vaders.
2: Ja, dat is ook nog voorbij gekomen in de jaren. En uiteindelijk is het dan ook een kwestie van waar voel je je thuis.
1: Ja.
2: En dat was voor mij uiteindelijk de Oud-Katholieke kerk.
1: En waarom?
2: Ja, in de manier dus, nou ja, wat ik net al zei, de manier waarop je wel lokaal met elkaar kerk bent. Waar iedereen stem ook meetelt. Maar ook een bepaalde traditie, een bepaalde liturgie. Dat sprak mij wel heel erg aan. Dus de Oud-Katholieke Kerk viert elke zondag Eucharistie. Dat is echt een hele belangrijke basis. En daarin voel ik mij volledig opgetild altijd.
1: Ja. En als het dan gaat om die rol van die kerk en van u als priester in die kerk in een stad als Rotterdam, de Paradijskerk, uw kerk nu, staat op een steenworp afstand van de Pauluskerk, waar bijvoorbeeld vluchtelingen, daklozen worden opgevangen.
2: Ja.
1: Welke taak ziet u voor zichzelf in de stad?
2: Nou, ik ben specifiek ook aangesteld voor eigenlijk een beetje de verbinding tussen onze kerk en wat daar allemaal binnen afspeelt en de stad. En het staat inderdaad in het bruisende stadscentrum. Rotterdam is een hele boeiende stad waar inderdaad ook heel veel uitdagingen
1: bruisend
2: zijn.
1: Bruisend en boeiend zijn bruisend interessante en boeiend. Termen.
2: En wat er binnen in een kerk gebeurt, heeft ook altijd te maken met wat er buiten gebeurt. Dus wij hebben vooral de taak, en daar zal ik ook een taak in hebben, om die deuren open te gooien. Dat zijn ze ook al, dat het een plek is waar mensen zich op hun gemak mogen voelen, even binnen mogen stappen. En ook de samenwerking zoeken met andere kerken. Dat is heel belangrijk. En bijvoorbeeld met de Pauluskerk, dat je wat kunt betekenen. Want je bent altijd kerk in een bepaalde context. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk dat wij wat doen voor die context.
1: Ja, en als het dan gaat om, ik noem de Pauluskerk, daar worden vluchtelingen opgevangen, dakloze mensen, maar ook mensen zonder verblijfstitel enzovoort.
2: Ja.
1: We zien dagelijks die protesten tegen AZC's.
2: Ja.
1: Welke rol kan de kerk daarin spelen?
2: Ik denk dat de kerk een hele belangrijke rol heeft om zich uit te spreken als het gaat over waardigheid van mensen. En ik denk dat er in onze samenleving dat we toch heel makkelijk in hokjes denken. Ook het heel belangrijk vinden om ons eigen comfortabele leven vooral te beschermen. En ik denk dat de kerk, dat in de kerk wij mogen oefenen om te kijken met een andere blik die veel ruimer is dan dat. Misschien een beetje grote woorden zijn dat, maar om een beetje met Gods ogen te kijken.
1: Nou ja.
2: En dat gaat juist naar de mensen die buiten zijn en mensen die worden vergeten.
1: Of met die van zijn zoon die in Matteüs 25 zei: ik was een vreemdeling en u hebt mij onderdak gegeven.
2: Precies. Ja.
1: Heeft die sfeer in het land iets te maken met afnemende religiositeit, denkt u?
2: Oh, wat een goede vraag. Ik denk dat het iets te maken zou kunnen hebben met dus het willen beschermen van het goede. En wat wij ervaren in ons land als het goede. En ik denk dus dat soms, dat we denken dat we alleen maar iets kunnen beschermen als het ten koste gaat van een ander. En ik denk dat het goede leven zoals we dat vanuit de schrift tot ons horen spreken, zoals in de kerk mag klinken, dat een leven is waar heel veel ruimte is, juist voor iedereen.
1: Ja. En u bent niet pessimistisch over de wereld waarin we leven, want u koos een lied afgelopen zaterdag met de tekst: ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
2: Ja.
1: Waar put u die hoop uit?
2: Ik put die hoop uit God zelf uit, dat ik denk dat het leven altijd de moeite waard is. En dat ik vertrouw op dat er uiteindelijk een God is die met ons meegaat, die met mensen meegaat tot in het allerdiepste. En die ons daarin ook voorgaat naar het leven. En ik hoop er echt op. dat er ook rechtvaardigheid zal zijn.
1: En u gaat daar uw steentje aan bijdragen vanuit de Paradijskerk in Rotterdam. Hartelijk dank, Thomas.
2: Dankjewel.

0: Chef Special was dat, Afraid of the Dark.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Gaat de EU weer het gesprek aan met Poetin om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne? En wie zou die onderhandelingen namens de EU dan moeten gaan voeren, is de vraag. Poetin heeft al wel iemand op het oog, maar of ze dat in Brussel ook zien zitten, we gaan het vragen aan Chris Ostendorf, want die zit natuurlijk klaar voor dit nachtelijk gesprek. Goeiedag, Chris.
2: Goedenavond, zeker.
0: Ik begrijp van jou dat dit een beetje het gesprek van de dag was, deze vraag of er weer met Poetin gepraat moet worden.
2: Ja, ik vind het meest interessante gesprek van vandaag. De ministers van Buitenlandse Zaken die waren vandaag hier bijeen in Brussel. Ze hebben de hele wereld besproken, hoor. Van sancties tegen Israëlische kolonisten tot het bestraffen van Russische ontvoerders van Oekraïnse kinderen. Heeft allemaal de revue gepasseerd.
0: Ja.
2: Maar dit, het idee Europa moet gaan praten met Poetin en het niet moet overlaten aan Trump, zijn pogingen, dat is toch de afgelopen dagen en de komende weken wel het gesprek waar iedereen het over heeft, omdat het misschien ook wel ergens toe zou kunnen gaan leiden.
0: Oké, en is dat een nieuw idee?
2: Is het actueel? Is het nieuw? Daarover kun je twisten. Je hebt hier optimisten en pessimisten, denk ik. Eerst maar even de enthousiastelingen over dit idee. EU-buitenlandschef Callas, die zei het vanmiddag nog: the dynamics have changed, zegt zij. Rusland heeft er lang niet zo slecht voor gestaan. Rusland leidt grote verliezen op het slagveld. De bevolking is ontevreden door de slechte economische situatie in het land. Er zijn aanvallen van Oekraïne tot diep in Rusland op olieopslagplaatsen. Ja. Dus, zegt zij, Europa moet nu het initiatief naar zich toe trekken om juist nu Poetin te dwingen tot onderhandelingen. Hmm. Je hebt ook pessimisten, anderen zullen zeggen realisten. Die spreken, deze week sprak ik ook nog diplomaten die dat zeggen. Die zeggen, ik zie geen enkel teken dat Poetin bereid is tot onderhandelingen. En het enige wat helpt is het opvoeren van sancties tegen het land, zeggen zij.
0: Oké, dus is het meer dan een idee of zijn er al concrete plannen, bedoel ik?
2: Jawel, het balletje is echt langzaam gaan rollen de afgelopen 2 weken. 2 weken geleden op Cyprus is het een beetje begonnen. Toen heeft EU-voorzitter Antonio Costa het er met Zelensky over gehad over een mogelijke rol van een EU-onderhandelaar. Mm-hmm. Poetin heeft het dit weekend dus aangegrepen, de discussie, en heeft gezegd dat hij wel een openingsset heeft, namelijk zijn vriend Gerhard Schröder naar voren schuiven.
0: Oh.
2: Je weet wel, ja, de oud-bondskanselier van Duitsland, die na zijn politieke carrière vooral de Russische olieindustrie zijn goede diensten heeft bewezen.
0: Ja.
2: Die
0: pijplijn, de Nord Stream. Ja.
2: Zeker, dat vond hij een heel goed idee.
0: Yeah.
2: Maar meer voor de hand zou liggen dat je het Kaya Kallas zou laten doen. Zij is tenslotte namens de EU de buitenlandvertegenwoordiger. Daar hebben we zo'n functie voor.
0: Mm-hmm.
2: Maar Kallas staat weer bekend als onwrikbaar als het gaat om steun voor Oekraïne en het weigeren van concessies aan de agressor Rusland. Dus het wordt ingewikkeld om er een goede persoon voor te vinden. Toch sprak ik onze minister van Buitenlandse Zaken erover, Tom Berendsen, vanmiddag over de kansen van gesprekken met Poetin.
3: Moet Europa een onderhandelaar aan gaan wijzen om in gesprek te raken met Poetin, met Rusland?
4: Nou, het is in ieder geval heel belangrijk dat Europa ook mee aan tafel zit daar waar zaken worden besproken en zaken uiteindelijk worden beslist die ook Europa aangaan. Bijvoorbeeld de plek van Oekraïne binnen de Europese Unie of bijvoorbeeld veiligheidsgaranties. Dat is voor ons heel belangrijk. Het is belangrijk dat Europa daar mee aan tafel zit.
3: Europa zit nu niet aan tafel. Costa, de voorzitter van de Raad, heeft gezegd: moeten we niet gaan kijken om iemand ook aan te wijzen? Is dat al heel concreet?
4: Nou, er wordt natuurlijk wel over gesproken op welke wijze kunnen we aan tafel komen. Het is niet zo dat er nu een uitnodiging ligt: als jullie iemand naar voren schuiven, dan doen jullie mee aan de onderhandelingen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Het is een wens vanuit de Europese Unie om betrokken te zijn bij de onderhandelingen. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland geven daar op dit moment ook rol in. Ook de commissie probeert daar een rol in samenwerking met alle landen te pakken. Maar het is op dit moment niet aan de orde dat er iemand naar voren geschoven moet worden om daarmee aan tafel te zitten.
3: Vanuit de andere kant wel. En Poetin heeft gezegd: ik heb nog wel een goede vriend, oud-bondskanselier Schröder. Die heeft goede belangen ook in Rusland, zou een goede zijn. Hoe denkt u daarover?
4: De kans dat wij iemand steunen die door Poetin naar voren geschoven wordt als onderhandelaar is best klein, denk ik.
3: Dus geen Schröder. De grote vraag is dan vervolgens natuurlijk ook: waar ga je het over hebben? Is het Europa het onderling wel eens over de inzet met onderhandelingen?
4: Nou, steun aan Oekraïne is natuurlijk volstrekt helder. Het sterk laten staan van Oekraïne en ook geen vredesakkoord waar Oekraïne niet achter zou staan. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En het is echt in het belang van Nederland, van Europa, dat de Oekraïners zo goed mogelijk gesteund worden.
3: Hoe kansrijk acht u onderhandelingen als u bijvoorbeeld kijkt naar de gebeurtenissen in Moskou afgelopen weekend, de parade die sommigen wat pover noemden? Is dit het moment om te gaan onderhandelen?
4: Nou, ik denk dat ieder moment het juiste moment is om te onderhandelen. Om ervoor te zorgen dat daar een duurzame oplossing komt. En dat de Oekraïners niet meer aangevallen worden. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel. Aan de geluiden die we daaromtrent horen. Dat Poetin niet bereid is om ook maar één stap richting Oekraïne te zetten. En tegelijkertijd zien we nog heel veel geweld. En heel veel aanvallen vanuit Rusland op Oekraïne. Dus voorlopig heb ik daar nog weinig vertrouwen in dat Poetin serieus die stappen wil zetten.
0: Ja, ik hoor vooral een minister die nog niet heel erg staat te springen om daaraan te beginnen, heel voorzichtig. Wat zijn eigenlijk de rode lijnen van de EU zelf?
2: Ja, dat is wel interessant, want vandaag na de vergadering van die ministers maakte de buitenlandvertegenwoordiger Callas bekend dat zij in ieder geval stappen wil gaan ondernemen. Dat ze besloten hebben binnenkort in een informele vergadering op Cyprus, op 27 mei is dat, eens te gaan hebben over die rode lijnen waar je naar vraagt. En waar is Europa het onderling eigenlijk over eens? Ja. Zij vroeg zich ook af, Europa moet eerst gaan verzinnen, waar is Europa het zelf over eens? En dan die rode lijnen voor de EU. Ja, denk bijvoorbeeld, wat vindt Europa over het afstaan van grondgebied voor Oekraïne? Denk aan snel lid worden van de Europese Unie voor Oekraïne. En niet te vergeten, hoe zorg je ervoor dat schade wordt hersteld of dat schuldigen van oorlogsmisdaden worden bestraft? Nou, dat zijn allemaal vragen die Europa moet gaan beantwoorden. En om dan nog maar even terug te komen op het begin van ons gesprek, optimisten, pessimisten, gaat dat lukken? Ik denk dat de pessimisten hier nog de meest realistische kijk op deze situatie hebben. Want Europa zal het niet snel eens worden over bijvoorbeeld zo snel lidmaatschap voor Oekraïne. En aan de andere kant van de tafel zit dan Poetin. Die zal vasthouden aan zijn maximale inzet. De Donbass in zijn geheel inlijven. Dus het wordt heel ingewikkeld. Maar wie weet, beweegt er nog wat de komende weken en staat er toch nog een hele handige EU-onderhandelaar op.
0: Oké. Goed. Nou, zodra jij je daar lucht van krijgt, ga je het hier melden, hè, Chris?
2: Er zijn vast goede kandidaten te bedenken. Weet jij er een?
0: Nee, ik hou me erbuiten. Dankjewel, Chris Holstendur. Dankjewel. Het bijna laatste onderwerp dan nu. Er bestaan veel diepgewortelde mythes en clichés binnen het voetbal. Over oud-voetballers die de beste trainers zouden zijn en over Engeland dat altijd verliest. Maar kloppen die veronderstellingen wel? In een speciale geactualiseerde WK-editie van zijn boek Soccernomics legt schrijver Simon Cooper de voetbalwereld opnieuw langs de meetlat van feiten en data en maakt gehakt van dat soort mythes en raadsels. Simon Cooper, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, in het eerste boek dat je ooit schreef, Voetbal als oorlog, keek je als een soort antropoloog naar het voetbal. Dit is juist een analyse op basis van harde feiten, statistiek, data. Weet je nog met welke vraag het allemaal begon?
5: Nou, ik kwam mijn medeschrijver Stefan Szymański, een groot econoom, tegen op een congres in Istanbul van een voetbalclub Fenerbahçe. En we begonnen te praten en ik dacht, wauw, deze man die heeft data. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ik begon over coaches. Hij zei, weet je, voetbalcoaches doen er amper toe.
0: Oh.
5: En toen legde hij dat uit. En ik dacht, wauw, iedereen bazelt maar wat. Het is allemaal kroegpraat. Maar deze man heeft allemaal cijfers.
0: Ja, want dat is een van de onwaarschijnlijk vele feiten die dit is bijna een voetbalbijbel die jullie geschreven hebben. Maar waarom doen coaches er niet toe trouwens?
5: Omdat bijna alles door de kwaliteit van spelers wordt bepaald. En weet je hoe je de kwaliteit van de spelers ziet? In de salarissen.
0: Aha.
5: Over het algemeen, club met de hoogste salarissen wordt kampioen. Club met de laagste salarissen eindigt onderaan. Omdat salarissen kopen kwaliteit.
0: Aha.
5: Dat werkt als voetbal.
0: Wat dat betreft doen clubs het in zoverre goed dat ze wel de beste spelers de hoogste salarissen geven dus.
5: Over het algemeen wel. Af en toe sluit er een fout tussen. En we kunnen allemaal spelers opnoemen die het niet verdienden. Maar over het algemeen wel. En dat komt omdat spelers hun werk in het openbaar doen. Dus iedereen, ook de fans op de tribune, weet de trommels goed wie goed is en wie niet.
0: Ja.
5: Er worden daar amper fouten gemaakt.
0: Ja. Wat waren de belangrijkste vooroordelen van jouzelf die je moest bijstellen op basis van data?
5: Nou, ik dacht, een gastland van een WK, dat verdient veel poen. Het is gewoon echt een economische bonanza als je gastheer bent. Nou, blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat zien we ook in de VS. Valt economisch altijd hartstikke tegen. Ik dacht, kijk, ik ben een beetje Brits. Ik dacht, net als veel Britten, Engeland onderpresteert. Het zou veel beter moeten zijn. Schande dat ze nooit wereldkampioen worden. Nou, mijn medeschrijver Stefan Szymański zegt, ja, waarom verwacht je dat Engeland wereldkampioen wordt? Het is zo'n bizarre veronderstelling. Ja. Hij zei, ze doen het prima voor hun land, van hun grootte en hun ervaring. Allemaal dat soort dingen. En dat oud-profs, dat je oud-prof moet zijn geweest om een goede trainer te zijn. Nou, dat is echt een van de grootste clichés en mythes.
0: Nou goed, laten we dat er dan eens bij nemen. Ik ben toch een beetje een sukker voor alles wat Cruijff heeft gedaan en gezegd. Volgens zijn evangelie zijn oud-voetballers de beste coaches. Hè? De Cruijff-revolutie bij Ajax, dat was van je moet alleen maar oud-voetballers op sleutelpositie zetten. Maar dat is dus gelul, om het in voetbaltermen te zeggen.
5: Dat is gelul. Kijk, Cruijff was een oud-prof en een briljante coach. En is eigenlijk geen verband. Dus het is niet dat oud-profs zijn een slechte voorspelling is dat je slechte coach wordt. Nee, helemaal niet. Het voorspelt helemaal niks. Je zet ook wereldvoetballers als Bobby Moore en Bobby Charlton, die hele slechte coaches werden. Dus het kan alle kanten op. Maar er is geen enkele reden om, ik zeg maar wat, als Ajax te veronderstellen dat John Heitinga, de oud-prof, of dat de Feyenoord-oudspeler Robin van Persie, dat die mensen, omdat ze goed konden voetballen voor die club, goede coaches zijn. Dat is sindsdien ook wel gebleken.
0: Ja.
5: Maar blijkbaar is er nog steeds dat geloof in de magie van zo iemand.
0: Ja, maar daar zijn dus data over, dat is meetbaar. De eerste versie van jullie boek is al jaren geleden uitgekomen. Daar stonden ook allerlei dingen in. En sindsdien weten we alleen maar meer. Waarom wordt dan toch nog steeds een Heitinga of een Van Persie aangesteld? Wat voor conservatisme zit er in die voetbalwereld dat dit soort harde feiten toch nauwelijks tot beleid leiden?
5: Nou, voor een deel komt het omdat de voetbalwereld vooral de oud-profs wordt geregeerd. Dus het is ook oude jongens krentenbrood. Zodra je gaat zeggen, ja, ook bijvoorbeeld vrouwen, of ze die niet hebben gevoetbald, of zwarte mensen die heel zelden aan de bak komen als coaches. Zodra je gaat zeggen, al die groepen kunnen ook goede coaches zijn. Ja, dan blijft er voor de witte oud-profs die vooral het spel en de clubs runnen, blijft er niet zoveel meer over. Ten tweede, het is een hele conservatieve wereld die erg gebaseerd is op, zeg maar, volkswijsheden en niet op data. Dus ja, ze gaan niet onderzoeken of oud-profs nou beter zijn of niet. En ten derde, we weten allemaal een soort charisma, magie aan het feit, we hebben die man zo goed zien voetballen 20 jaar geleden. Hij zal toch even briljant zijn als coach. Het is een hele rare redenering, maar die redenering maken wij als fans.
0: Ja, en die voetballers zelf, die dan doorstromen naar zo'n functie, die denken dat zelf natuurlijk ook. Die denken, ja, ik heb daar gestaan, ik heb al die doelpunten gemaakt, ik heb al die passes gegeven, wie gaat mij nou vertellen hoe je moet voetballen?
5: Ja, zeker niet een of andere wijsneus met een bril en een laptop.
0: Nee, nou, je geeft een geweldig voorbeeld in je boek van Roberto Mancini, ooit een gevierd middenvelder van Sampdoria. Die was trainer van Manchester City. Uit alle data bleek dat je een hoekschop op een bepaalde manier moest nemen, namelijk hoe?
5: Indraaiend. Een hoekschop moet indraaien naar de goal. Dan heb je de grootste kans op een doelpunt.
0: Ja.
5: Misschien wordt hij doorgekopt door iemand. Misschien komt hij tegen verdediger en zwaait het doel in. In elk geval, indraaiende corners leveren meer goals op.
0: Maar hij wilde er niet aan, hè?
5: Nee, hij zei, ik ben oud-prof en ik weet dat een uitdraaiende bal, de outswinger, dat is gewoon gevaarlijker. Dat weet ik, want ik heb gevoetbald.
0: Ja.
5: Nou, dat wezen de data dus niet aan. Uiteindelijk ging Manchester City indraaiende corners nemen. En ze werden kampioen dat jaar met de meeste goals uit corners. Weet je wat er nu 15 jaar later in de Premier League aan de hand is? Iedereen neemt indraaiende corners.
0: Aha.
5: En er wordt veel meer gescoord. Dus uiteindelijk hebben de data gezegevierd.
0: Ja, ja, waarbij we misschien ook moeten aantekenen dat die doelpunten uit indraaiende corners vaak niet de mooiste doelpunten zijn, hè?
5: Nee, daarom blijven ze ook niet in je geheugen kleven. Hè? Zo'n bal draait in en die raakt dan iemand en vliegt de goal in of wordt op de doellijn erin gedrukt door een spits. Het is allemaal een beetje onspectaculair doelmondoorlog.
0: Okay.
5: En een outswinger levert een mooie goal op, draait naar buiten. Iemand komt met een vliegende kopbal inzwiepen en in de bovenhoek.
0: Ja, oké, okay, even toch tot slot. Ja, ik kan en wil er niet omheen naar Ajax. We weten allemaal nog de naam van Sven Mislintat. Die daar werd aangesteld een paar jaar geleden. Een man die werd binnengehaald als iemand die alles met data deed en alles van data wist. Nou, een grotere ramp heeft zich in het voetbal nog niet voltrokken dan Sven Mislintat bij Ajax. Hoe kan dat dan?
5: Ja, ik weet niet wat die man heeft gedaan. Hij blonk er inderdaad uit in het vinden van slechte spelers. Ik weet niet of hij echt dat met data deed, of dat hij heel simpel telde. Kijk, je kunt data ook misbruiken. Dus bij Liverpool kochten ze ooit de kopsterke spits Andy Carroll onder het mom. Hij is het beste van in het inkoppen van voorzetten, van hoge ballen. Maar je moet helemaal geen hoge ballen geven. Dat is een spel dat tegen de data indruist. Dus ja, ze hadden hem niet moeten kopen. Dus heel simpel gebruik van data door mensen die het niet begrijpen leidt vaak ook tot slechte resultaten.
0: Oké. Okay. Hartstikke bedankt, Simon Kopper. Je boek ligt nu in de winkel. En vanaf 26 mei ben je ook te zien in de Nederlandse theaters met een voorstelling over het WK en geopolitiek.
1: Het is 11:55.
0: De Fatbike was al uit delen van het centrum van Enschede verbannen. Maar sinds vandaag is ook het Vondelpark in Amsterdam verboden terrein voor de fiets met de dikke banden. Een opluchting voor velen, behalve wellicht voor Jora Rienstra, cabaretière van beroep en een echte fatbike-adept. Goedenavond, Jora.
6: Ja, goedenavond.
0: Jij woont in de buurt van het Vondelpark. Moet je nu je dagelijkse route aanpassen?
6: Nou, ik dacht wel opeens. Ja, ik kan natuurlijk nu niet meer de korte route nemen als ik op mijn fatbike ben. Nee, dat gaat niet meer. Ik moet echt omfietsen. Dus het is wel even wennen. En vooral als je er wel doorheen fietst, ja, dan krijg je gewoon een dikke boete.
0: Zeg, ik heb toestemming om dit feit te vermelden. Je bent 40 plus. Wat doe je eigenlijk op een fatbike?
6: Ja, dat is echt heel gênant ook, hoor. En ik zie er ook al helemaal gênant uit, want ik heb hem ook niet opgevoerd. Dus ik fiets helemaal niet hard. Echt, een gewone fietser haalt me in. Dan heb ik ook nog een helm op. Nee, het is eerder een soort bejaardenmobiel dan een hippe... Het ziet eruit als een hippe fatbike, maar als je mij erop ziet, denk je, nou, daar wil je echt niet mee geassocieerd worden eigenlijk.
0: Nee, maar hoe kwam het zo?
6: Ja. Ja, het was een impulsaankoop. Ik had een midlife-crisis een paar jaar geleden. Ik denk, kan mij het schelen? Het is of een minnares of een fatbike. Nou, toen koos ik voor dat laatste. En ja, het was echt een impuls. Ja, het was een impuls. Maar ik moet zeggen, het is wel een guilty pleasure. Ik geniet er wel van. En ja, ik ga dus ook echt niet heel hard. Ik zou niet eens durven.
0: Wat is er prettig aan?
6: Ja, ik heb het idee dat ik toch op een soort brommer zit. Maar dan, ja, ik moet nog wel trappen. Maar het is, ja, ik weet het niet. Het is gewoon heerlijk laag bij de grond. Elektrisch, maar jij wordt er ook lui van. Het is niet goed voor je conditie. Nee, ik kan het eigenlijk helemaal niet aanraden aan iemand. Maar goed.
0: Goed. Ja. Nou ja, wat wij begrijpen is dat fabrikanten nu allemaal overstappen op de skinny bike. Hè. Ik geloof dat de banden nu 7 centimeter maximaal dik mogen zijn. Overweeg je nu ook een skinny bike?
6: Nee, ik overweeg absoluut. Nee, als deze ook wordt gestolen of iets, dan houdt het gewoon op met die fatbike. En ook niet de skinny bike. Nee, dan ben ik er gewoon helemaal van af. En ja, ergens vind ik het ook een beetje kinderachtig van die fabrikanten dat ze dan met een skinny bike aankomen zetten. Want laten we wel wezen, het gaat er natuurlijk over dat het voor die jongeren echt gewoon slecht is, zo'n ding. Die is gewoon levensgevaarlijk, want ze rijden er allemaal veel te hard op.
0: Ja.
6: En op zo'n skinny bike kan je natuurlijk ook weer keihard. Dus ja, nee, ik zou zeggen, ga gewoon weer terug naar de oma fietsen van vroeger.
0: Ja, want je bent het dus, ondanks dat je fatbike lover bent, je bent het wel eens met dit verbod.
6: Ik ben het helemaal eens met dit verbod. En maar goed, met het dichtgooien van het Vondelpark voor fatbikes, ja, daar los je het probleem natuurlijk niet op met het feit dat die bikes gewoon aan alle kanten zijn opgevoerd.
0: Nee.
6: Ik durf nu
0: niet meer over de Willemsparkweg.
6: Oh nee, dat snap ik. Nee, nou wel als je mij tegenkomt, hoor. Okay. Dan haal je me gewoon in. Ja.
0: Prima, ja, nou ja, goed. Dit was even voor het Amsterdammers onderzoek. Ja, dankjewel, ja. Jora Rienstra.
6: Ja, graag gedaan.
0: En dit was het Oog. Morgen Wilfried de Jong.
7: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: there.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal